0: Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
2: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht. Je droom.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: uit te veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag van

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom trappen wij er toch steeds weer in? Omdat de liefde iets ondoorgrondelijks is, volgens mij. Why Do Fools Fall in Love? Diana Ross uit het jaar 1981. Goedemorgen. 82. Ik zat even op mijn lijstje te kijken. Goedemorgen. Verder geen lijstjes, fijne muziek, mooie onderwerpen. Dit is Utrecht is Wakker. Op de 10e. Het kan gebeuren. Het gaat gebeuren. Goedemorgen.

Alex Warren. Een fever dream in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 13 over 6 inmiddels geworden. We zijn lekker muzikaal bezig. Het nieuws uit de regio.

en dat dan belangrijk vindt om Pride in een kerk te vieren. Dat gaat ze vertellen in Utrecht, dus wel kan. Ik ga haar vanmorgen eventjes bellen. Verder heb ik contact met Nick Hofmans. Hij is een van de 4 brandweermensen vanuit de veiligheidsregio Utrecht. Die gaat helpen bij blussen van de hevige bosbranden in Spanje die op dit moment woeden. Wat is zijn motivatie? Heeft hij dat wel vaker gedaan? Bosbranden bestrijden in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk of nu ook weer in Spanje. Ik ga hem daarover bellen in Utrecht is wakker. En voor de rest, ja, we hebben natuurlijk heel veel muziek. En op Facebook een leuke vraag neergezet voor je. Nou ja, of die leuk is, weet ik eigenlijk niet. Het gaat hier over de snelheid. De verlaging van snelheid. Ofwel de maximumsnelheid instellen. We hebben er vaker over gesproken. Ik duik daar zo meteen nog eens even in. En misschien kun jij er ook nog wel even induiken in het bed. En anders moet je rekening houden met het feit dat het al 6:15 is. En je misschien ook wel de deur uit moet om aan het werk te gaan. Dat mag je me even laten weten. Sowieso vind ik het echt leuk. Voor de reacties ben ik altijd al... Nou, welkom. Sta ik open, laat ik het zo zeggen. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En vanzelfsprekend op Facebook die die vraag beantwoorden. Ook daar kun je altijd even je zegje doen. Bij Radio M Utrecht. En dit zijn de Drifters. And you're more than a number. Kijk, daar ligt het kleine boekje. Nou, wat daar allemaal in staat.

grootheid. Joe Cocker, Summer in the City, want een grootheid, ja, dat was hij zeker wel. Utrecht is wakker, je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 6:09 geworden. Op deze vrijdagochtend heb ik even de kranten erbij gepakt. Die lagen keurig gebundeld op onze deurmat. En die heb ik maar eens even naar binnen gehaald. Niet dat het gaat regenen. By the way, over die regen gesproken. Daarover hebben we het zo meteen wel met Grieta Spannenburg. En ik heb alvast even een kort weerberichtje in de uitzending. Zometeen hoor je dat van haar binnengekregen. Overigens geen regen daarbij hoor. Geen regen van betekenis, überhaupt geen regen. Maar goed, eerst eventjes die kranten erbij gepakt met de openingen vandaag, ofwel wat schrijvers op pagina nummer 1. Bij Trouw gaat het over gewichtsdiscriminatie op het werk. Dat blijft vaak onder de oppervlakte. Arbeidsdiscriminatie op basis van je gewicht is een groot probleem. Zo toont onderzoek aan. Mensen beseffen vaak niet dat ze vooroordelen hebben. Een expliciete discriminatiegrond op basis van gewicht bestaat overigens niet, zo schrijft Trouw. Groots pakken ze daarmee uit. NRC doet dat met de deal van de Verenigde Staten en Iran. Ja, dat bleek weinig waard. Akkoord wordt op grote schaal geschonden, zoals we in het nieuws ook nog steeds horen. En dat wekt weinig verbazing, zo schrijft NRC. Want er werd geen enkele kwestie in opgelost. Dan een Algemeen Dagblad, de Volkskrant. Volle ziekenhuizen door langdurige hitte, want die aanhoudende hitte zorgt voor extra druk op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Er komen steeds meer mensen binnen op de spoedeisende hulp die door de hitteklachten langer moeten blijven. Dat belooft weinig goeds voor de vakantieperiode, zo schrijft het AD al eventjes kort. En voor de rest een grote foto van de Tour. We zien daar Pogacar, of Pogacar zoals we al jaren hebben gezegd. Hij pakte in de Pyreneeën een grote voorsprong. En ja, de Tour lijkt nu al beslist, zo schrijft het AD even kort. Met een prachtige foto van de Tourwinnaar van gisteren. En dan aan de Nederwolf. De Telegraaf brengt die naar voren, want die is het dodelijkst. De koploper in Europa met bloeddorst staat er nog bij. Met witte letters, maar rood omrand. Nederland heeft de dodelijkste wolven van heel Europa, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Met 25 gedode dieren per wolf is dit roofdier in ons land koploper. De staatssecretaris van Landbouw, dat is Erkens, die pleit na een bezoek aan Duitsland voor een nieuwe aanpak. Als laatste nog even op vakantie. De Volkskrant brengt dat naar voren. Nou, een vraagteken erbij en zeker niet naar de Verenigde Staten. Want wereldwijd groeit dan wel het toerisme. Behalve dat naar de VS. Vanwege de grillen van Trump en het brute optreden van de immigratiedienst ICE mijden internationale vakantiegangers zeker dit land. Zelfs in Florida, met zijn stranden en de pretparken, is het stil. Normaal gesproken staan er rijen, wordt gesteld door de correspondent van de Volkskrant. Maar ik zie een foto op de voorkant van de Volkskrant. En daar zie ik toch Disney met een heel wat aan publiek. Maar in Disney World in Orlando, Florida, is het echt veel rustiger dan normaal. Goed, denk er het jou van. En ja, vakantie zit eraan te komen. Je kunt ook lekker in midden Nederland blijven natuurlijk. You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: maakte kennis met de mannen van Dire Straits in het jaar 1978. Voor de meesten althans, hoor. Het was de grote doorbraak. Met Salters of Swing in 1978. En toen, een jaartje later, kwam dit uit. We waren net zo enthousiast met Lady Rider on the TV. Op de radio. Radio M Utrecht natuurlijk. 1:08. Ik heb Robert-Jan al even gedag gezwaaid. Hij staat bij de koffiemachine. Dat is een geavanceerd apparaat. We hadden het gisteren al over. Ik ga zo meteen nog eens even iets van een mochaccino halen of zo. Ik probeer ze allemaal uit. Nou, dan heb ik de komende weken nog wat te doen. Terwijl ik volgende week een beetje vrij heb. Dus de komende tijd meer koffie hier bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Zometeen praten we met Robert-Jan verder over wat hij gaat doen. Nou, verder, ik ga even het gesprek aan wat we gaan doen vandaag in Utrecht is wakker. Wat we kunnen verwachten van hem in het vorm van verslag, waarvan en waarheen. Dat soort dingen meer. Even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. En zometeen bij ons uitgebreid in de uitzending. Het weer voor Midden-Nederland voor het weekend. En voor vandaag dan? Nou ja, ook. Maar vandaag is het zonnig, laat ze al weten. Na een windstil begin steekt er wel straks een matige noordoostenwind op. Temperatuur gaat opklimmen naar zo'n 28 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox. En wat hebben die veel muziek uitgebracht in de jaren 80? Met name Sweet Dreams Are Made Of This. Het is 6:55. En misschien ben je aan het dagdromen. Misschien ben je nog een beetje aan het dromen en ben je aan het wakker worden. Dat is mooi, want hier zit Robert-Jan Boy bij mij in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen. Ja, dan ben je meteen klaar wakker natuurlijk.
0: Zeker, nu helemaal nu we je stem horen. Ik had je alleen even gedag gezegd en even gehoord van heb je goed geslapen eigenlijk? Dat weet ik niet.
1: Nou,
0: heb je gevraagd.
1: Nou, ik moet zeggen, het mag wel wat kouder zijn.
0: Ja, vond je?
1: Ja, ik vind het is nog behoorlijk warm, vind ik eigenlijk. Maar goed,
0: Nou, maak je borst maar nat de komende dagen. Want het wordt alleen nog maar 7, 28 graden volgens mij. Dus, overdag, hè, voor de duidelijkheid. Maar die warmte blijft wel weer hangen in je slaapkamer natuurlijk.
1: Het is de ene hittegolf naar de andere, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm. Buiten slapen, denk ik? Is dat een idee?
1: Nou, dat is nou misschien een ideetje. Ja,
0: dat natuurlijk.
1: Zegt inderdaad, een tentje opzetten.
0: Het enige nadeel van buiten slapen vind ik dat die muggen toch altijd om je heen gaan halen.
1: Ja, dan krijg je dat weer.
0: Ja.
1: Maar inderdaad.
0: Een mens kan wat te zeuren hebben.
1: Ja, inderdaad. Maar het is nog steeds een lakentje in ieder geval.
0: Oh ja. Precies, dat snap ik ook wel. We gaan van de nacht, waar we het er even kort over hebben, naar de dag. Jij gaat voor de laatste keer deze week verslag doen van een onderwerp, of misschien wel meerdere onderwerpen, vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Ja, je zei al een en ander over de snelheid op de wegen. Dan praten we met name over Utrecht, waar vanaf vandaag in 270 straten zeg maar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.
0: Ja?
1: In plaats van 50 km per uur. Dus toch een significante snelheidsverlaging.
0: Mm-hmm.
1: In een groot gedeelte van de stad.
0: Ja.
1: Hierna komen andere straten er ook nog bij. Het is, de crux is momenteel dat waar fietsers en auto's op dezelfde rijbaan zich bevinden, dat daar die snelheid dus naar 30 km per uur gaat.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan zo meteen onder meer kijken in de Hoofd-Gavelandstraat.
0: Zeg mij niks.
1: Dat is een straat waar heel hard gereden wordt volgens de bewoners. Ze zijn zelfs afgelopen zondag nog in actie gekomen middels een demonstratie.
0: Oh, dat was daar.
1: Maatregelen.
0: Ja.
1: Is ook een auto over de kop geslagen.
0: Mm-hmm.
1: Eind juni. Gelukkig geen gewonden of doden of zo, maar in ieder geval.
0: Er wordt hard gereden. Gescheurd, zeg je al, ja.
1: Nou ja, volgens de omwonenden dan inderdaad. Dus we gaan eens kijken. Daar staan nu ook die bordjes met 30 km per uur.
0: Ja.
1: Dus we gaan even kijken of dat al zijn vruchten afwerpt.
0: Ja, je zou er niet door verrast moeten worden, want overal staan dan die borden. Wat is jouw ervaring met snelheidsverlagingen van 50 naar 30... als je met de auto door een stad rijdt?
1: Ja, het hangt van de weg af, hè, de breedte van de weg. Als het een hele brede weg is, dan kost dat natuurlijk wat moeite. Omdat het lijkt alsof je stilstaat.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen, het is veel veiliger. Wijst onderzoek uit, 10% minder snelheidsverlaging. Dat werpt al zijn vrucht af. Dus voor de veiligheid is het goed.
0: Ja.
1: En ook voor de rust kan ik me zo voorstellen. Ja, je bent gewend om er even dat rechtervoetje te gebruiken.
0: Ja. Maar als je elektrisch rijdt, maakt het weinig lawaai natuurlijk. Mijn auto die rijdt elektrisch. Maar ik vul wel even in of aan. Ik heb daar wel moeite mee. Dat in de ene de snelheid verlaagd wordt. En ik vind dat niet, omwille van de veiligheid sta ik meteen nummer 1 te roepen van dat is prima. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je maar 30 rijdt. Dat is niet
1: ik denk trouwens dat een elektrische wagen moeilijker is. Omdat dat vaak grotere bolides zijn.
0: Nou, dat hoeft niet.
1: Ja, en dan, ik denk als je even een tikje dat gaspedaal intrekt, voor je het weet, zit je natuurlijk al naar 30. Kijk maar hoe hard de elektrische auto's vaak optrekken.
0: Maar je moet je wel kunnen beheersen natuurlijk.
1: Kunnen dat toch niet met een elektrische auto? Valt mij altijd op de weg. Dat rechtervoetje mag wel soms bij mensen een beetje geopereerd worden.
0: Er moet een begrenzing
1: in. Ja, daar is wat mis mee. Ja, absoluut. Maar goed, ik kan me voorstellen dat 30 km per uur dan wat lastiger is.
0: Ik heb wel gemerkt tot nu toe dat ik was laatst nog even in een andere stad buiten de regio, een grote stad, Amsterdam, wel eens van gehoord.
1: Ja,
0: dat was ik. Ja. En in ene mocht ik maar 30 rijden.
1: Ja.
0: En dat geeft niet. Maar ik werd gewoon ingehaald door e-bikes en fatbikes.
1: Ja.
0: Dus ja, ik had zoiets van
1: 30 km per uur natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar ik werd ingehaald door die dingen.
1: Ja,
0: dus dat was voor mij echt wel een beetje verrassend. Ik dacht van, Maar goed, ik denk dat het misschien ook wel een kwestie van wennen is voor de automobilist.
1: Ik denk
0: dat je maar 30 mag.
1: Kijk maar naar de paarse streep. 60 km per uur in plaats van 80. Hè?
0: Ja, dat is niet.
1: Buiten Utrecht, Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Nou ja, dat gaat ook wel redelijk goed volgens mij. Tenminste, als ik er rijd, dan houdt iedereen zich eraan. Mm-hmm. Wat ook in het begin wennen was.
0: Ja.
1: Dus, we gaan het
0: ja, precies.
1: Kijken.
0: Want heel eventjes, ja. Die versnelheidsverlaging gaat dus met ingeval vandaag in.
1: Ja, die is er nu.
0: Ja. Dus je mag er maar op heel veel wegen in Utrecht maar 30 rijden. 30 ja. kilometer maximaal per uur. Ja. Wordt er ook op gehandhaafd? Staan er verkeersborden, staan er ook camera's of zo?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, dus
1: volgens mij dus als de vraag hoe dat gehandhaafd wordt. Maar goed, ja.
0: Mensen moeten zich wel een beetje daaraan houden natuurlijk.
1: We waren onlangs in Houten, ook experiment met 20 km per uur voor fietsers.
0: Voor het fietspad, ja.
1: Er wordt er ook gezegd van ja, jongens, alleen door de uitstraling van het bord 20 km per uur.
0: Uh-huh.
1: Dat moet al wat uithalen.
0: Ja.
1: Maar later worden nog wel verkeersremmende maatregelen genomen. Het wordt allemaal bekeken of ja, hoe dit verder gaat. En misschien later dat er wel meer maatregelen komen.
0: Nou, keuze genoeg om in Utrecht te gaan kijken bij de vele straten waar je nu maar 30 mag rijden.
1: Ja.
0: Maar jij kiest wel de straat waar bewoners nog de straat op gegaan zijn.
1: In ieder geval beginnen we daar. Ja,
0: dat is goed om daarover te horen vanmorgen. Want ik denk dat veel mensen dat wel bezighoudt. En ook de vraag vandaag, daar houden we ons wel mee bezig. Ik denk dat veel mensen dit vanaf nu horen en denken, hey, dat is wel interessant om daar een antwoord op te geven. De vraag vandaag is, die 30 kilometer per uur, vind je dat een goede zaak? Dus laat dat eens weten op Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. Robert-Jan.
1: Ja.
0: Tot zo meteen dan weer.
1: Tot zo meteen. A bientôt. Oei.
0: Oei, oei. Dit is Swing Your Daddy. Dit is Jimmy Gilstrap. Terug naar de jaren 70 in Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: Sam Koek, I'm working on a chain gang. Dat wil ik zeggen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 10 minuten voor 7. En Grita is weer bij ons. Weer. Het woordje weer gaan we heel vaak gebruiken. Weer. Zoals altijd.
1: Alweer. Van de weeromstuit gaan we het woordje weer gebruiken.
0: Zeker. En jij had al even een weerberichtje doorgestuurd. Ja. Dat heb ik voorgedragen. Ik onthoud. 28, ofwel 28 graden. Dat klinkt Spaans, maar ik ben blij dat we niet in Spanje zitten op dit moment. Want daar zijn de temperaturen minstens 10 graden hoger.
1: Ja, het is warm tot heet in Spanje. Maar het meest opvallend is nog steeds Frankrijk. Ja. Ik bedoel, gisteren ook die hele zuidwestelijke helft van Frankrijk. Ja, volgens mij weten ze daar niet wat ze meemaken, joh.
0: Meer dan 40 graden, hè, zo af en toe.
1: Ja, gisteren zag ik geen 40ers. Die dag daarvoor wel. En ook voor het weekend zijn weer lokale 40ers verwacht. Mm-hmm. En dit is natuurlijk al een aantal weken achtereen. Er zijn steeds meer treinen die uit voorzorg niet meer rijden. Want als het bijvoorbeeld oud materieel is, is de airconditioning niet meer helemaal betrouwbaar. Dat wil je natuurlijk ook niet hebben, dat je met 40 graden al die mensen in zo'n trein op zitten. Nee. Bruggen die niet meer open en dicht gaan en mensen die natuurlijk steeds moeier worden. En als je naar het satellietbeeld kijkt van Frankrijk, nu, en je vergelijkt het met een maand geleden, dan is het land echt wel een heel stuk geler en bruiner geworden. Ja.
0: Dat gaat heel snel. Ja, jij kunt dat bekijken op die satellietbeelden,
1: ja,
0: dat
1: je
0: het
1: ziet
0: land verdort, zeg maar.
1: Ja, en dan kun je gewoon kijken van, nou, dan kun je een maand terug scrollen, zeg maar. Ja? Denk van, oh, wat een verschil, jongens. Ja.
0: En dat is blijvende schade? Of is dat van tijdelijke aard dan?
1: Ja, deels zal het tijdelijk zijn, naturen en gras en zo. Dat herstelt zich wel weer. Ja. Maar je ziet wel dat de bodemdroogte in Frankrijk behoorlijk groot is. Dat gaat natuurlijk ook richting je oogsten en zo, waar het problemen op gaat leveren. En natuurlijk de branden die de afgelopen tijd zijn geweest en die nog steeds voor een gevaar zorgen. Dat geldt trouwens ook voor Spanje.
0: Precies. Het lijkt mij doodeng, moet ik je zeggen. Als je in de buurt... Ik heb dat ooit eens gehad, echt jaren geleden in de Ardèche, waar gelukkig in dat deel niks was, maar waar de blushelikopters continu overheen vlogen om die bosbranden tientallen kilometers verderop te bestrijden. Het is toch wel een beetje angstaanjagend, vind ik het.
1: Ja, ik vind vuur wel een van de heftigste natuurverschijnselen. Dat is, dat wil je niet hebben, maar ja... Ze staan allemaal paraat en steeds meer campings moeten natuurlijk worden ontruimd en zo. Ja, het is ook natuurlijk hetgeen waar al een paar decennia voor wordt gewaarschuwd. In die zin is het jammer dat het nu ook zover is, zeg maar. Dat je toch vaak daar, dit soort zomers hebt.
0: Als je dat dan heel breed even trekt, hebben we daar dan te laat of te weinig actie op ondernomen? Had dat iets mee gedaan moeten worden, kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat het vaak zo is dat geld, als het kalf verdronken is, dan, hè?
0: Ja, zoiets,
1: dan men de put. Dus,
0: ja, maar bosbranden met de droogte, wat kun je eraan doen, hè? En we hebben ook vaak gehoord dat het toch is aangestoken. Of onvoorzichtigheid, dat kan natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Dat klopt. Dat aansteken, dat is natuurlijk ook iets heel vreemds.
0: Bizar.
1: Heel vreemd. En daar kun je inderdaad niet zoveel tegen doen. Daar hebben ze in Spanje bijvoorbeeld ook last van. Maar je zou natuurlijk je natuur op een manier kunnen inrichten, waardoor je het niet zo makkelijk overslaat naar dorpjes bijvoorbeeld. Dat zal vast wel. Maar het is natuurlijk heel ingrijpend om dingen aan te passen. Dat is ook weer zo.
0: Nou, van Frankrijk en Spanje en de bosbranden toch maar even terug naar Midden-Nederland. Want dit zijn geen waarschuwingen, dat wil zeggen niet voor ons heel gelukkig. Maar het zijn wel dingen die je steeds in het nieuws hoort. Ja. En je zult maar op vakantie gaan naar zo'n plek.
1: Nou, een vriendin van mij die sprak ik gisteravond. Ja. Toen we lekker gingen zwemmen, want dat is ook weer het leuke van dit weer. En zij wilde gaan fietsen in Frankrijk, maar die heeft het doorgeschoven naar augustus. Ja. Want ze zegt, dat is niet te doen.
0: Ja,
1: en wij krijgen wel warmte over ons heen, maar de warmte is... Wat bescheidener, met dank aan een licht noordoostelijk noordelijk briesje dat de komende tijd blijft waaien. En we hebben ook op zich een relatief kille nacht achter de rug. 12 tot 15 graden op de meeste plekken. De zon is er alweer bij. Er zijn wat sluierwolken. Er is denk ik te weinig vocht in de onderste lagen van de atmosfeer om daar stapelwolken van te maken. Dus veel zon. Een opstekend noordoostelijk briesje straks. Het is nu windstil, maar die gaat straks opsteken. En dan wordt het vanmiddag zo'n 28 graden.
0: Dat is toch wel weer flink. Flink warm, zeg maar, toch?
1: Ja, en de komende dagen warmt dat verder op richting de 30 graden. Gisteren hadden wij de 25,4 in de beeld. De dagen daarvoor, de woensdag, was overal onder de 25 graden. Dus vanaf gisteren is de hittegolf dan, zeg maar, begonnen. Alleen je hebt nog 3 dertigers nodig. Nou, ergens in de komende tijd, tot en met donderdag, zullen die dertigers ook bij ons wel gehaald worden.
0: Toch wel. We gaan toch wel die 30 opzoeken.
1: Ja, gelukkig geen hele dikke dertigers. Met dank aan de noordelijke wind.
0: Dikke dertigers.
1: Geen dikke. kleine, de dunne 30.
0: Ik ben onder 60 intussen gehaald. Dus je hebt het niet over een dikke 30er dat ik dat ben of zo.
1: Zeker niet, zou ik durven.
0: Ik was wel een dikke 30er trouwens. Vriend, dat zo meteen weer.
1: Tot zometeen.
0: Dit is Cher.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Zeven uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
8: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
7: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
9: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier. Omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
7: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer nog, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, Marnix, dankjewel. Dan houden wij het gewoon bij 28, heeft Grieta ook laten weten. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:02 inmiddels geworden. Bij mij in de studio, intussen aangeschoven. Je was hartstikke druk op de redactie met de voorbereiding. Marije Drent.
11: Goedemorgen.
10: Mag ik toch even zeggen dat je lekker gekleurd bent, Marije?
11: Nou, dankjewel.
10: Want je bent op vakantie geweest, even een weekje of wat? Anderhalve week, 2 weken?
11: Klopt, ja, een dag of 10. Ja.
10: Ja, goed gekleurd, goed gebruind, zeg maar. Ja, dan kun je er weer tegenaan. Het nieuws uit de regio, even in het kort hier bij Radio M Utrecht.
11: In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's afgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht vatten in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Dat doet de gemeente na ophef over de Nakba-herdenking op 15 mei. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. En we hoorden het net ook bij de NOS. De Marokkanen zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren gisteravond van Frankrijk met 0-2. Nou, in Utrecht en Amersfoort waren in de afloop van de wedstrijd veel mensen op straat. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. Onder de Marokkaanse achterban in Nederland heerst teleurstelling, maar ook trots. Dat horen we zo om 19:30.
10: Ja, precies. Heb je ook geluiden daarvan of niet? Want het is natuurlijk wel weer... Ja, vorig jaar was het feest natuurlijk dat ze door mochten. Mm. Marokko, maar nu dus niet. Maar...
11: Nou, we hebben wat mensen gesproken die gisteren in een bioscoop zaten te kijken naar de wedstrijd.
10: Oh, kijk eens aan. Dus dat was vorig jaar ook het geval waar je bijvoorbeeld kon kijken. Ik ben benieuwd eigenlijk dus
11: hoe
10: dat is. Maar het feit is wel dat ze uitgeschakeld zijn. En dat is wel teleurstellend natuurlijk.
11: Zeker.
10: Hey, dankjewel voor nu. Het regionale nieuws uitgebreid om 19:30.
11: Dus, tot straks.
10: Tot zo.
5: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: De stadsdominee van Amersfoort, dat is Marleen Kool, die ga ik zo meteen bellen. Want vandaag opent de Amersfoortse Zwaan de kerk. De deuren. Iedereen is welkom en het heeft allemaal te maken met de regenboog. De Amersfoort Pride gaat namelijk van start. Iedereen is ook in de kerk welkom. Nou, dat is een mooie combinatie om daarover door te praten. Want volop feest en activiteiten als de Pride Walk. En er is ook ruimte voor rust en bezinning. In Utrecht is Wakker daar zometeen meer over. Maar eerst gaan we, ja toch, met het tempo van maximaal 30 km per uur. Richting Robert-Jan Boy. Want ja, Robert-Jan, op heel veel straten in Utrecht mag je vanaf nu maar 30 km per uur rijden. En dat is voor de veiligheid. Jij bent in de auto, zie je al borden om je heen waarvan je denkt van hé, die stonden er voorheen niet?
4: Nou, ik kan het niet helemaal beoordelen, Bob, hoe oud of hoe nieuw de borden zijn. Want ik ben nu in de Hoofdgraaflandstraat. Een straat die onlangs in het nieuws is geweest. Omdat bewoners vinden dat er veel zachter moet worden gereden. Dat er maatregelen moeten worden genomen. Omdat het hier racen geblazen is. Maar ja, inderdaad, een bord 30 km per uur. Maar ja, ik weet niet zeker of dat nou nieuw geplaatst is. Het is een langgerekte weg, asfaltweg. Waar dus nogal gereced wordt volgens de bewoners. Wel zag ik zojuist een soort bord op een boom. En daar stond met grote letters op 30 km per uur.
3: Mm-hmm.
4: Het is feest. Uitroepteken.
3: Oh.
4: Dus dat is toch wel een teken dat dit een hele heugelijke dag is.
3: Ja.
4: Maar wat het precies gaat uithalen, dat gaan we eventjes onderzoeken. Ik zit nu in de reportagewagen. Dus even kijken. Ja, ik rijd nu 30 km per uur.
3: Hoe is dat?
4: Dat is eigenlijk een hele beheerst. Ja, dat is eigenlijk wel een beheerst gevoel. Een relaxed gevoel, moet ik zeggen. Niet te hard, rustig aan, hard genoeg.
3: Oké. Okay. En veilig genoeg, hoop ik, want het zal nu nog niet zo druk
4: veilig
3: zijn.
4: Veilig genoeg, hoop ik ook.
3: Ja,
4: maar
3: precies.
4: We hadden het net even over de hele snelle fietsers. Er is zojuist zo'n speedpedelec voorbij komen. En die zat volgens mij inderdaad boven de 30.
3: Ja.
4: Dus ja. Hoe is de praktijk? Is die weerbarstig? Vraagteken. Ja.
3: We gaan er meer over horen van jou. Nou, de ervaring gaat dat leren zometeen. Na 8:30 in Utrecht is Wakker. Uitgebreid aandacht voor die maximale snelheid van 30 in Utrecht. Op heel veel wegen dus. Daarover doorpraten, dat vinden we wel aardig als je dat wilt. Wat vind je er nou van 30 km per uur? Nu in Utrecht en misschien op heel veel andere plekken gaat het ook gebeuren. Vind je het een goed idee dat die snelheid verlaagd is of gaat worden naar 30 km per uur als het nu bijvoorbeeld 50 is in de stad? Laat het weten via de RTV Utrecht app en vanzelfsprekend reageren. Ook via de RTV Utrecht app kan dat, maar via Facebook zeker, want ook daar hebben we de vraag gepost. Uitbreiding van 30 km per uur. Is dat wat of is dat niet wat? Ik hoor het graag van je. En dit is Jérôme. Si Jérôme, c'est moi.

0: Nou, zonniger kun je het bijna niet voorstellen, toch? Beach Baby, het strand, een temperatuur van een graad of 28, dat wil zeggen in Midden-Nederland. En First Class op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 19:30 intussen geworden. We gaan naar Amersfoort met het idee, alleen al is het leuk, want het kleurt Amersfoort in een mooie regenboog. Want het is een Amersfoort Pride die gaat van start vandaag. Naast volop feest en activiteit als de Pride Walk is er ook ruimte voor rust en voor bezinning. En dat gaat gebeuren in de kerk. Ik ga erover doorpraten, want Marleen Kool is de stadsdominee van Amersfoort. En de kerk opent vandaag de deuren, dat is de Amersfoortse Zwaan. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar eens even de prangende vraag voor mij. Waarom is het zo belangrijk dat een kerk juist voor de Pride de deuren opent?
1: De Pride viert de vrijheid om jezelf te mogen zijn. En ik vind het heel belangrijk dat de kerk daartoe een veilige ruimte biedt. En dat mensen ook hun geloof kunnen delen en hun vragen kunnen delen.
0: Ja.
1: De liefde vieren, ook in de kerk, hè, in al haar veelkleurigheid.
0: Ja, nou heeft de kerk wel voor veel mensen uit de LHBTI gemeenschap een toch wel, vind ik, ingewikkelde geschiedenis. Mensen die langskomen, hoe ervaren ze dat als de Amersfoortse Zwaan vandaag geopend is voor jullie?
1: Ja, nou, sommigen zullen verrast zijn. Vorig jaar heb ik het voor het eerst gedaan.
0: Ja, hoe ging dat?
1: Ik ben op zoek net stadsdominee geworden.
0: Ja.
1: En ik hoorde van Pride Amersfoort en dat door de Lange Straat de tocht ging. Ik dacht, ja, dan moeten de deuren van de Zwaan natuurlijk open.
0: Mm-hmm.
1: Want ook met dat in gedachten, er gaan zoveel deuren dicht voor mensen. Juist ook kerkdeuren.
0: Ja.
1: En ik vind het heel belangrijk dat er ook een andere ervaring naast mag staan.
0: Ja, en hoe ging zich dat dan vorig jaar? Maar laten we maar vooruitkijken naar wat er vandaag gaat gebeuren. Hoe gaat zich dat uit in de Amersfoortse Zwaan dan?
1: Nou, ik heb de dienst op de viering voorbereid met een aantal mensen samen.
0: Ja.
1: En dat was ook al vorig jaar mijn verlangen om ook zeg maar een artiest van de Hof uit te nodigen. Dus via het organiserende team van Kei Roze is er toen ook een zanger van de Hof in.

0: de kerk gekomen. Want ik vind het dan ook heel mooi als er verbinding er is. Hè, tussen wat er dan buiten op de pleinen gebeurt. En dat dat dan ook in de kerk is. Ja. En dat ging echt... toen werd er een prachtig lied gezongen over hoe het is om in de ogen van de ander anders te zijn. Daar ging het ook over in de viering. Van hoe kijk je naar jezelf en naar elkaar? Hoe word je gezien? En ik denk dat het mooi is dat in de kerk, en dat zal ook vandaag weer zo zijn, dat je daarin iets ervaart van elk mens is geliefd, hoe je ook bent.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel een centrale boodschap die ik zelf als rode draad door de Bijbel heen zie, zeg maar. Voor mij is God die boodschap.
1: Ja, maar zo zie jij dat? Hoe zien de andere, de parochieleden, hoe zien zij dat in de kerk? Zien ze dat ook zo? Zit je op één lijn met hen?
0: Ja, vanuit mijn stadsdominee zijn kan ik dat zeker zo uitdragen. En daarin word ik gesteund. En natuurlijk zijn er ook mensen die er anders over denken, maar die, die vinden het tegelijk ook fijn dat ook dit gebeurt. Dus die ruimte voel ik wel.
1: Ja. We halen nu een stukje geschiedenis erbij. Dat wil zeggen, vorig jaar toen je stadsdominee werd van Amersfoort en nu de kerk daar opende, maar vandaag ook. Is het groter dan vorig jaar, de opening? Verwacht je meer bezoek? Of zou het gelijk zijn? Is het minder? Wat denk je?
0: Ja, ik denk misschien wel ietsje meer. Het heeft natuurlijk net weer wat meer bekendheid gekregen. Het kerkje is heel klein, dus vorig jaar zat hij ook al vrij vol. Wat ik heel mooi vond was, vorig jaar reikte ik het idee aan en nu vroeg Keiros van, je gaat het toch wel weer doen. Dus het is een mooie samenwerking ook geworden.
1: Ja.
0: Weet je, dat is mooi dat je dan ingebed bent in het programma van de stad.
1: Ik kan me voorstellen dat LHWTI'ers dat die zoiets hebben van, hey, dit is goed dat dit gebeurt, dat deze kerk, jouw kerk, zeg maar, zich opent voor ons allemaal. Want dat is wat je zegt. Dat het veel meer mensen moet gaan trekken eigenlijk. Ik bedoel dat het zou gaan groeien. Hoe is jouw visie?
0: Nou, ik denk dat het moet groeien. En wat ik ook mooi zou vinden, dat we met meer geloofsgemeenschappen, dus andere geloofsgemeenschappen, ook iets samen kunnen gaan doen. Mm-hmm. Nu is er ook in begin oktober, tijdens het Coming Out Weekend, is er al een langere traditie dat er een roze viering is in Amersfoort. En dat is ook in een grotere kerk meestal, dus daar kunnen sowieso meer mensen heen. En deze week sprak ik met iemand van de bibliotheek die de Diversiteitsweek organiseert. En toen kwamen we ook inderdaad op die vraag wel van hoe kunnen we het nog meer verbreden, ook hierin samen optrekken met moslims, met mensen van de synagogen. En dat zou mijn droom wel zijn, dat het nog veel inclusiever wordt en gezamenlijker.
1: Mm-hmm. Ja, want nu zijn er voor elk geloof, zeg ik dan maar, eigen kerken. Je noemt inderdaad al even hele andere geloven dan... Het zou mooi zijn om één grote kerk te hebben, denk ik. Maar dat is een beetje utopie, denk ik.
0: Ja, maar dat je in ieder geval initiatieven samen kan
1: dat wel.
0: Starten. Ja. Hè? Al is het maar over gesprekken van hoe beleef jij het in jouw gemeenschap. Mag jij er zijn met jouw geaardheid?
1: Ja,
0: terug. Of is dat helemaal niet aan de orde?
1: Terug naar de dienst vandaag. Die is er vanmiddag al, hè? Heb ik begrepen.
0: Ja, om 5:00. Ja. Ja, en dan sluiten we mooi aan op de Pride Walk namelijk.
1: Ja, en ben je er ook, als stadsdominee aanwezig op de Pride Walk vanavond?
0: Ja, ik ben vorig jaar voor het eerst meegelopen en dat vond ik echt een hele mooie ervaring.
1: Ja.
0: Dus dat ben ik zeker van plan om weer te doen. Ja.
1: Dus Amersfoort kleurt in alle kleuren van de regenboog vandaag. En dat gebeurt ook in jouw Lutherse kerk.
0: Ja.
1: Hey, goed om over gehoord te hebben. Dank je wel. Heel veel succes vandaag ook met de dienst. En natuurlijk met het voortzetten van dit
0: dankjewel.
1: Dus tot de volgende keer dan in elk geval. Iedereen veel plezier vandaag, want het is een mooi feest vandaag in Amersfoort, denk ik. Marleen Kool, dankjewel, de stadsdominee van Amersfoort. Veel plezier, hè? Dag.
0: Dank.
2: Utrecht is wakker.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. 7:58. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker op deze 10 juli. Marije, bij mij in de studio ter voorbereiding van het nieuws uit de regio. Zometeen, wat hebben we het nieuws?
1: Ik heb het zo over meerdere autobranden in de regio. Ophef over bloemen bij herdenkingen in Utrecht. En over de uitschakeling van de Marokkanen op het WK voetbal.
0: Tot zometeen.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Oh la la. C'est un beau
2: moment. Dinsdag 14 juli, 14 juillet. De Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
2: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
2: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
2: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Opslag van 19:30. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije Drent. Marije, je begint met nieuws over die autobranden.
1: Ja, in Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Rond 3 uur vloog een auto in brand op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht. Toen de brandweer op de parkeerplaats aankwam, was het vuur al overgeslagen op andere auto's. In ieder geval 4 auto's zijn uitgebrand. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandden eerder vannacht 2 auto's uit. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was, en te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom dus aangescherpt. Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leiden is in het najaar gestremd. Er rijden vanaf oktober geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven vanwege het vervangen van de spoorbrug over de Gouwe. Hierdoor moeten reizigers die van Utrecht naar Leiden willen omreizen via Amsterdam of Schiphol. Dit geeft volgens de NS zo'n 10 minuten extra reistijd. Het werk aan de brug gaat naar verwachting 9 maanden duren. In juli volgend jaar rijden de treinen weer volgens planning. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
11: Nog steeds trots.
12: Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
13: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
14: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
13: Nee.
15: Nee. We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
1: Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. En onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd er vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich verzameld in de omgeving van Rotonde de Stier. Rond 1 uur keerde de rust in beide steden weer terug.
0: Klinkt als een sprookje op het laatst. Helaas was het een nare afloop dan, maar toen was het weer rustig. En iedereen kon weer lekker gaan slapen.
1: Precies. Iedereen. Ik ben er wel even wakker geworden trouwens.
0: Jij bent ook wakker geworden?
1: Ja, ik werd wakker inderdaad van vuurwerk, denk ik.
0: Ja. Ja. Ik had vorige week last van, daar had ik wel een beetje last van. Zaterdagavond, maar dat was is weer bijna een week geleden. Toen Marokko wel gewonnen had natuurlijk. Dat er heel veel rotondes bevolkt werden door heel veel mensen die ontiegelijk enthousiast waren. Maar die blokkeerden wel alles, zeg maar. Dus als je dan op zaterdagavond zo'n beetje, een kwartier, 20 minuten langer over je reis doet in de stad, is dat heel vervelend.
1: Ja,
0: maar ja, ik vind het jammer dat ze uitgeschakeld zijn. Zeker.
1: Zeker.
0: Maar ze zijn heel ver gekomen. Dus complimenten daarvoor.
1: Precies. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht natuurlijk. Het weer dan nog, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel, ook dan zonnig. En 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Allee, dankjewel, zometeen weer om 8 uur en om 20:30 uitgebreid.
1: Tot straks.
0: Regionale nieuws, verkeersinformatie van de ANWB. Ik kan alleen maar zeggen, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Lekker toch?
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Utrecht is wakker met

0: Girls, Girls, van Moments and Whatnots. In Utrecht is wakker op Radio Wem. Terug in de jaren 70. Met meer muziek onderweg. Nog een keer genieten van Yves Berends als Nationale Nieuwe bijvoorbeeld. Maar we gaan het eerst hebben over een stad als Utrecht, waar vandaag het één grote 30 kilometer zone gaat worden. Dat is waarschijnlijk te sterk uitgedrukt, maar sinds vandaag, sinds vanochtend, is er best wel veel veranderd. Want in maar liefst 270 straten is de maximumsnelheid omlaag gegaan. Van 50 naar 30 kilometer per uur. Ja, dat zou de verkeersveiligheid moeten gaan vergroten. Verslaggever Robert-Jan Boy die gaat bekijken hoe dat in de praktijk uitpakt vanmorgen, om te beginnen in de Hoofdgraaflandstraat, waar recentelijk nog actie werd gevoerd voor meer verkeersmaatregelen. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, een langgerekte straat. Een asfaltbaan is het eigenlijk in de wijk Hoograven. Ja, toch wel ongeveer misschien een halve kilometer lang of zo. Huizen aan weerskanten, auto's en fietsers, et cetera, allemaal op dezelfde rijbaan. Dat is een voorwaarde, laten we zeggen, om 30 kilometer per uur in te stellen. En hier was vorige week nog een demonstratie voor meer verkeersveiligheid. Want er was een auto over de kop geslagen. Mevrouw Les woont in deze straat. Weet precies hoe de vork in de steel zit. Waar was die auto nou verongelukt?
2: Het is op het kruispunt van de Karperstraat, Hooggravenlandstraat. Daar is die auto over de kop geslagen.
1: Ja, maar geen gewonden, hè?
2: Geen gewonden, wel heel veel schade aan auto's. Ja.

0: gelukkig wonder boven wonder geen gewonde gevallen.
1: En toen werd er gezegd van jongens, dit is aan de orde van de dag, want de Hoofdgraaflandstraat is een racebaan.
0: Het is inderdaad een racebaan.
1: Hoe erg is dat?
0: Nou, behoorlijk erg, denk ik. Ik heb het gewoon afzien glijden. Ik woon hier al behoorlijk wat jaren. En nou, ik zie dat het gewoon, het is aan de orde van de dag.
1: Ja, en nu 30 kilometer per uur. Aan het begin van de straat staat een bordje, een nieuw bordje. Ik heb even gecontroleerd, want je ziet het nog glimmen bij wijze van spreken. Meneer komt er juist aanrijden met een busje.
2: Ja,
1: ik hield er even stop. Ja. Stil, et cetera. U zei meteen, oh ja, 30 kilometer per uur, ik weet het wel.
2: Ja, ik dacht al, daar zal het over gaan. Toevallig had ik gisteren het bordje zien staan en viel op zich wel op.
1: Ja.
2: Dus, ja.
1: En is dit dus inderdaad een straat die uitdaagt om het gaspedaal in te drukken?
2: Ja, het is een lange rechte straat natuurlijk. Door die fietsstroken word je wel wat afgeremd, dus op zich. Maar je ziet ze wel eens inderdaad keihard door de straat scheuren.
1: Ja.
2: En vooral omdat er van die versmalletjes tussen zitten, willen mensen vaak het eerste zijn.
1: Of, oh, die verte paar van die zwart-witte paaltjes,
2: ja,
1: die dan.
2: Dus een wegversmalletje van, ja. Om het verkeer een beetje te.
1: Ik
2: te
1: wil
2: af te
1: eerst
2: remmen,
1: zijn.
2: Juist. Maar ja. Daardoor gaat het volgens mij juist. Ja. Mensen even extra gas geven en de andere weg proberen te drukken.
1: Maar wat vindt u van de maatregel? 270 straten in Utrecht, maximaal 30 km per uur?
2: Ja, op zich in deze straat sowieso goed. Maar sommige plekken is het misschien minder geschikt. Of is de weg er niet op ingericht. Waardoor men misschien sneller geneigd iets te hard te gaan rijden. Of harder te rijden dan gewenst is.
1: Dus inrichting is ook belangrijk?
2: Ja, dat is ook belangrijk, denk ik.
1: Dus de gedachte van het bordje 30,
2: ja. Hè,
1: en wat dat losmaakt, geestelijk gezien bij het automobilist bijvoorbeeld, dat is niet genoeg?
2: Nou, nee, ja, misschien. In deze weg denk ik wel, maar in sommige wegen, als zo'n hoofdweg bijvoorbeeld ook 30 zou worden, dan is dat minder geschikt.
1: Ja, zover is het toch niet, hè?
2: Nee, dat is nog niet, maar.
1: Goed, maar u moet er vandoor.
2: Zeker, ja.
1: Van Kringloop de Arm, wat gaat u doen?
2: Met spullen bezig.
1: Met spullen bezig. Oké. Okay.
2: Bezig voor het milieu, hè? Voor de mensen.
1: Wij houden hier nog even polshoogte. We gaan even luisteren naar de motor. Eens even kijken hoe rustig u er hier vandoor gaat.
2: Nou, dat mijn best, hoor.
1: Bedankt voor deze dute bijdrage.
2: Ja, succes.
3: 30 kilometer per uur in deze straat en op heel veel andere plekken in Utrecht, waar je vanaf nu inderdaad maar 30 kilometer per uur mag rijden, omwille van de veiligheid. Wij vragen het je ook af. Dat wil zeggen, de vraagstelling op Facebook en op de radio natuurlijk. We praten er graag met je over door. Vind je het een goed idee dat die snelheid overal verlaagd gaat worden in Utrecht? Ik zie al heel veel reacties. We gaan er zo meteen eens eventjes naar kijken. Dus Facebook, Radio M Utrecht en reageren kan ook altijd via de RTV Utrecht app.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
5: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
4: De Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Echt.
1: Yves Berendsen, het laatste duwtje krijgt hij vanmorgen nog in de rug. Want vandaag kiezen we namelijk ook een nieuwe nationale nieuwe. In Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. Praten we nog even door over de uitbreiding van de 30-kilometer zone op wegen in Utrecht. Op die manier moet het dus veiliger gaan worden. We hoorden daar al even wat mensen over uit die straat in Utrecht. Waar ja, toch ook vorige week nog gedemonstreerd werd vanwege het feit dat er veel te hard wordt gereden. Vind je dat nou een goed plan dat die 30 kilometer per uur overal worden ingevoerd? Nou, de meeste reacties die ik tot nu toe binnen heb gekregen via RTV Utrecht app en via de Facebook van Radio M Utrecht zijn toch wel, ja, niet doen. Nou ja, ik kijk even naar wat reacties. Neem je even mee naar Soest. Want in Soest, in de Den Blieklaan, is de maximumsnelheid ook terug naar 30 kilometer per uur. Schrijft Marijke de Jong uit Soest. Althans, er staan bordjes met 30. Maar dat helpt dus geen zier. Er wordt niet gehandhaafd. Want daar is de capaciteit niet voor. Ja, dit is een heilloze weg, schrijft Marijke. Hans die zegt, nou ja, zal toch wel extra opletten als je naar Utrecht gaat. En ik ook dus. Het zal moeilijk worden om fietsen en bromfietsen in te halen. Die gaan nu auto's inhalen. En hoe gaan die dan bekeurd worden? Een fiets zonder kenteken, dat is niet te flitsen. Dat is ook wel weer waar. Nou, dan een reactie van Judith. Het gaat er alleen maar om dat het een goudmijn gaat worden voor de overheid. Lekker cashje. Ook al met dat parkeerbeleid van Utrecht. Laatst ben ik even 2 uurtjes op verjaardagsvisite geweest in de stad. En ik kon €14,45 afrekenen. En 2 boze poppetjes daarbij. Kan ik me voorstellen, Judith. En nog even de Gerda die zegt, ik denk dat het wel goed gaat. Maar dan moet het voor de fatbikes en andere 2-wielers die te hard gaan rijden ook gelden, die 30 kilometer per uur maximaal. Ik wens trouwens iedereen een fijn weekend. Nou, ik ook. Maar we gaan nog even door in Utrecht is wakker. Je reactie is welkom. Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app.
2: De zomer vier je bij ons.

0: Beach Boys in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En I get around. Nou, met de Beach Boys in gedachten hebben we er wel zin in om naar het strand te gaan. Vooruitzicht voor jou, Gita, om ergens het water op te zoeken van het weekend, of niet?
1: Ja, ja? Ik ben geenthousiasmeerd op een subplank laatst. En nu wil ik in Zutphen daar een subplankje huren en door de grachten van Zutphen eens gaan suppen. Kijken hoe vaak ik er afval en of ik er dan weer netjes opklim. En het is lekker weer ervoor natuurlijk.
0: Ja, heb je wel iemand die met je meegaat?
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: ja.
0: Wel gezellig natuurlijk. Een beetje lopen suppen in je eentje.
1: Die het ook eigenlijk nog nooit heeft gedaan. Dus dat wordt dat wordt leuk. Ja, het is natuurlijk heel heerlijk om dat in warm weer en met warm water te doen. Want dan maakt het ook niet uit als je er 10 keer afvalt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus het lijkt me heel erg leuk.
0: Nou, het lijkt mij toch heel erg eng, moet ik je zeggen, als ik op een sub. Ja, dat meen ik echt. Want als ik erop kan klimmen, denk ik dat ik er wel op kan zitten. Maar gaan staan lijkt me wel heel moeilijk. Maar als je dan valt, dan val je best wel. Ja, van staahoogte val je toch op je.
1: Ja, je valt onhandig natuurlijk. Maar ja, je valt als het goed is een beetje zacht, hoop ik.
0: Ja?
1: Ik probeer een beetje goed te draaien, dat ik met mijn kont als eerste het water in komt. Dat is het idee.
0: Okay. Nou ja, de tips zijn welkom. Ik hoor dat dan volgende keer hoe dat gaat.
1: Is goed.
0: Het is lekker weer. Dat wil zeggen, qua temperatuur gaan we behoorlijk klimmen. En dat geldt niet alleen voor vandaag, maar de komende dagen. Dus het weekend, laten we het daar zo over hebben.
1: Ja, super zomerse week staat ons te wachten.
0: Ja?
1: Met fraaie hoogzomerse temperaturen, maar niet stikhitte. Dus mensen die bang zijn voor die echte klamheid en de superhitte van de vorige hittegolf, daar lijkt het nu niet op, met dank aan het lichte noordelijke tot noordoostelijke windje wat de komende dagen blijft waaien.
0: Ja.
1: En wat ons de echte hitte bespaart. Maar oké, het wordt wel warm, zonnig. Als je nu kijkt, dan is er nachtelijke bewolking vanaf de Noordzee, het noordoosten en oosten van het land ingedrongen. Ook deels Gelderland. En dat schampt een beetje aan de Utrechtse heuvelrug. Dus ik denk dat de mensen op de Utrechtse heuvelrug ofwel een beetje bewolking daarvan hebben, ofwel als ze oostwaarts kijken, de bewolking boven Gelderland zien hangen. Die wordt vanaf nu denk ik zo'n beetje weer afgeknaagd. Dat verdampt allemaal weer. En we houden gewoon flinke zonneschijn over. Misschien een kleine stapelwolk, maar vooral wat hoge bewolking. Misschien wat vliegtuigstrepen. Een noordoostelijk windje, dat gaat opsteken. Dat windje is nu nog windkracht 2. Wordt straks windkracht 3, misschien 4 vanmiddag. En temperaturen, we zitten op dit moment op een graadje of 17 al. En we gaan naar 28 graden.
0: Ja,
1: met voluit zonneschijn. Dus,
0: en dat zal snel gaan gebeuren, kan ik me zo voorstellen. Want met die zon erbij, dat wil wel opwarmen in Midden-Nederland.
1: Dat gaat behoorlijk snel dat we op die 28 graden zijn. Ja, maar gelukkig zit er toch een beetje een deksel aan de temperatuurstijging.
0: Goeie week geleden hadden we het nog over, met elkaar, Margot, jij, ik, over het feit dat we misschien wel weer echt een hittegolf zouden krijgen.
1: Ja.
0: En dan moet je wel die 30 graden gaan halen. Niet dat we dat gaan willen, denk ik dan. Maar dat zit er dus niet in.
1: In het weekend nog niet. Maar de piek zit van de warmte zit eigenlijk nu maandag, dinsdag, woensdag. En dat is even de vraag.
0: Ja,
1: dan denk ik dat we ook bij ons een aantal dertigers achter elkaar krijgen. En dan heb je uiteindelijk de hittegolf die dan weer met terugwerkende kracht, je weet hoe dat gaat, op de afgelopen donderdag, gisteren is begonnen. En ergens in de over een week of anderhalf week zo'n beetje eindigt. Dus dan is die ook wel weer lang. En neerslag voorlopig niet in de weerkaart. Dus het is vooral heel zonnig. Wel relatief frisse nachten. Dat is fijn. Zeg maar 14 tot 17 graden. Hangt een beetje af of je in de stad zit of op het platteland. En van af en toe is wat wolkenveldjes. Beetje restanten van een bui uit Frankrijk. Beetje bewolking, maar vooral heel veel zon. En later volgende week een eerste echte bui.
0: Nou, ik zeg, het liedje Het is weer voorbij, die mooie zomer, ga ik nog niet draaien. Dus
1: ik zou er nog eventjes mee wachten.
0: Nee.
1: Het is wel een zomer die de boeken ingaat, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, voor Midden-Nederland geldt voor de schoolvakanties dat het pas ingaat volgende week vrijdag. Zo zeggen we vrijdag 17 over 18 juli dan, zaterdag zeg maar. Dus die moeten nog even geduld hebben. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel scholen waar al minder les wordt gegeven. Een beetje de laatste loodje, zeg maar, die niet het zwaar zijn, maar je wel lekker naar buiten kunt natuurlijk.
1: Ja, en wat ook wel fijn is dan misschien als die zomervakantie begint, dat dan ook de hitte uit Frankrijk een beetje is getemperd. En veel mensen gaan natuurlijk zuidwaarts.
0: Dat is waar. Ja,
1: en die kunnen daar natuurlijk heel weinig nu doen, maar dan is dat misschien beter begaanbaar.
0: Dat lijkt me dan wel, ja. Wat een heftigheid, hè. We hebben het vorige uur er uitgebreid over gehad, dat doen we er maar nu niet. Want bosbranden in Frankrijk en Portugal ook, maar zeker ook in Spanje. Ik heb trouwens zo meteen in de uitzending, geldt voor iedereen die het nu alvast even hoort, een brandweerman van de veiligheidsregio Utrecht, dus van de brandweer Utrecht, die gaat in Spanje bosbranden bestrijden.
1: Ach,
0: ja, of dat voor het eerst is dat hij dat gaat doen, maar er schijnen inderdaad wel Utrechtse brandweerlieden te zijn die dat vaker hebben gedaan. Maar daar gaan we over praten zo meteen.
1: Oh,
0: in het
1: super
0: volgende.
1: Interessant.
0: Best wel. Best wel. Wat ook interessant is, daar ronden wij nu mee af.
1: Ja, spreuk.
0: Ja, mensen zitten daar echt op te wachten.
1: Ja,
0: en
1: toch?
0: Ik zit op de voorste rij, moet ik je zeggen. Vertel.
1: Een mooie positieve wil september vruchten dragen, dan in juli hitte om te klagen.
0: Ik zeg prachtig. Heel mooi. Heel mooi.
1: Tot
0: Gita,
1: zo.
0: Merci. En we suppen zo meteen door in het volgende
1: Lekker.
0: Dit is Utrecht is wakker. Yes.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Acht uur, zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
8: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
7: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Het kabinet stelt strengere eisen aan het digitaal platform ECP. Staatssecretaris Aerts onderzoekt de manier waarop ECP een miljoenensubsidie ontvangt. Het platform organiseert onder meer netwerkborrels voor overheden en bedrijven. Nieuwsuur onthulde dat ECP daarvoor een bedrijf inhuurt waar twee stichtingsdirecteuren ook mede-eigenaar van zijn. De Tweede Kamer wil dat die schijn van belangenverstrengeling verdwijnt. Volgens de staatssecretaris zullen de directeuren met een dubbele rol vertrekken bij de stichting. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Het zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
9: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
10: Echt jammer, man.
9: En nu?
11: Nu gaan we redden. Nee, joh.
9: Echt?
11: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
7: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het museum in Bayeux wordt in de tussentijd gerenoveerd. Het tapijt van Bayeux vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Ja, steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan meteen Marije erachteraan vanmorgen voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen Marije.
12: Goedemorgen.
10: Wat heb je nieuws?
12: Meerdere autobranden vannacht in Utrecht en Nieuwegein op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht. Valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond. Ook Baarn heeft een nieuw college. Arne Sterenberg, Hugo Prakke en Simon Bremmer zijn gisteravond benoemd als wethouder. Baarn telt nu dus 3 wethouders. Het vorige college had er 4 en dat vond deze coalitie te duur. Volgens wethouder Bremmer zou Baarn hierdoor al 150.000 euro hebben bespaard. En ik heb het straks over een burenruzie die maar niet wordt opgelost. Oh. De ruziende buren uit de wijk bij Duurstede die troffen elkaar voor de zoveelste keer in de rechtbank. Ze wonen aan de Lekdijk West en delen een erf. En dit geeft al een tijd veel spanningen. Dus, meer je over om 8:30.
10: Dus hoeft niet aan de rijdende rechter, die is misschien al langs geweest. Maar dit was de rechtbank dus waar ze met z'n tweeën stonden.
12: Oh,
10: ja, vervelend. Maar we horen er graag meer over zometeen in het
12: tot
10: nieuws
12: straks
10: bij Radio M Utrecht. Tot zo dan, Marije. Om 8:30 in Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB. Ja, vanwege alle wegafsluitingen en werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert. Er moet echt behoorlijk hard aan de weg worden getimmerd op dit moment. Is er ook vertraging vanuit Utrecht richting Den Bosch. Je gaat de regio uit met een overal 5 minuten tot 10 minuten. De vertraging vanaf afrit Geldermalsen tot aan Zaltbommel. Tot die tijd gaat het nog goed over al die rijstroken op de A2. Ja, die A27 bijvoorbeeld, hè, tussen Breda en Utrecht, gemeten tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Die weg is dicht en ook vice versa. Dus de andere kant op van knooppunt Everdingen tot aan knooppunt Gorkum. Gaat allemaal nog wel even duren, die werkzaamheden. 17 juli wordt gebeld voor de richting Utrecht, dus de noordelijke richting en de zuidelijke richting zelfs, tot zo'n beetje begin augustus. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ga je onderweg? Ben je onderweg? Goeie reis.
13: Bingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Oh, geen muziek nog. We gaan eerst nog eventjes naar iets heel anders. We gaan naar Robert-Jan Boy. Die is namelijk in Utrecht.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja.
3: Ik vind het prima om geleid te worden, maar om bestuurd te worden door een computer, dat doen we dan ook weer niet. 7:07 inmiddels geworden. Robert-Jan Boy in Utrecht. Een van de vele straten waar de kilometersnelheid normaal 50 was, maximale snelheid, nu 30 kilometer per uur. Hoe reageren de mensen om je heen, Robert-Jan?
4: Ja, nou ja, we hebben net de automobilist gehoord inderdaad, die het op zich wel een positief verhaal vindt. In de Hoofd-Graaflandstraat zijn we nu, die langgerekte straat, asfalt, wat is extra lekker rijd, die het nieuws is geweest ook met een auto die over de kop is geslagen met een actie van bewoners. Vorige week zondag van jongens, wij willen verkeersmaatregelen, men moet langzamer rijden. Nu dus 30 kilometer per uur. Mevrouw, vers van de pers, hielp zojuist haar kindjes oversteken hier. Dat is kennelijk een dagelijkse bezigheid, mevrouw.
5: Normaal ga ik gewoon altijd mee met de kinderen ze brengen. Maar ze worden wat ouder en dan willen ze ook graag wat meer zelfstandigheid. Maar ik als moeder vind het nog wel een beetje spannend hier in die weg, op de weg. Aangezien het best wel snel nog gaat, ook al is het nu 30 kilometer per uur. Dus ik kijk met ze mee, ze gaan zelf oversteken en dan...
4: Ja, toch valt me op dat er toch veel verschillende auto's rijden toch langzamer. Zometeen praten we ook verder met mevrouw Les die hier in de straat woont. Maar je ziet toch wel verschil?
5: Ja, het is net ingegaan. Dus ik heb het zelf nog niet zo ervaren. Maar u staat denk ik al eventjes bij deze straat.
4: We staan er.
5: Maar ik vind het echt wel heel erg fijn dat het 30 km per uur is geworden. Want het was soms wel zeer hard.
4: Kijk, nou bedankt. Bob, je hoort het. We blijven nog even in deze straat. Dat ik dacht eerst van jongens, laat ik even naar andere straten gaan in Utrecht. Maar dit is toch wel een representatieve straat, denk ik. Waar je meteen het verschil kunt zien. Want eerst werd er echt volop gescheurd. Nou, nu wellicht is het minder. Wij blijven dit experiment nog eventjes vasthouden. En wij doen zometeen weer live kont daarvan op het populaire station.
3: Dat is Radio M Utrecht. Precies. Ja, dankjewel. Tot zometeen. Na 8:30 meer hierover. En voor die tijd mag het ook al. En sterker nog, tijdens de uitzending ook. Want de vraagstelling is op bijvoorbeeld Facebook staat die vraag al gesteld. En daar heel veel reacties al op. En via de RTV Utrecht app komen er ook antwoorden op. Waar gaat het om? 30 kilometer per uur, vind je dat een goede zaak? Of zeg je nou, dat vind ik een onzin. Er zijn veel reacties, maar ook inderdaad heel veel mensen die zeggen ja, die verstedelijking op die manier kan ik nooit meer de stad in. Laat maar weten wat je ervan vindt. Radio M Utrecht Facebook of RTV Utrecht app even gebruiken om contact te leggen met mij en dan kunnen we het zo in de uitzending bespreken met elkaar. Baby.

een van de vele duetten die deze twee hebben opgenomen. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. En Utrecht is wakker. Ik ga zo bellen met Nick Hofmans. Hij is een van de brandweermensen van de veiligheidsregio Utrecht die in het buitenland, in Spanje volgens mij, een van de vele bosbranden gaat bestrijden. Wat is zijn drijfveer? We gaan hem zo horen in Utrecht is wakker. Met voor die tijd nog Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline.

0: Sweet Caroline. Neil Diamond in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 13 minuten voor 8:30 geworden. Frankrijk, maar ook in Portugal, Spanje, daar woeden al heel wat dagen grote natuurbranden. Duizenden mensen worden geëvacueerd uit hun huizen of van tijdelijke verblijven, vakantieverblijven. De temperaturen die blijven overigens extreem hoog. We blijven dat in het nieuws ook horen. Brandweermensen die rukken massaal uit om die branden te bestrijden. En er zijn ook mensen uit Nederland, uit Utrecht vandaan, die binnenkort afreizen naar landen om te helpen namens de veiligheidsregio Utrecht. Ik ga erover doorpraten met Nick Hofmans. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent op dit moment trouwens niet in Spanje, maar je bent in Italië. Want ik belde je net al eventjes. Ik denk, wat duurt het dan voordat die telefoon overgaat? Maar je zit in Italië, je zit aan het Gardameer om daar vakantie te vieren. Jij gaat wel naar Spanje. Wanneer ga je die kant op?
1: We gaan dinsdag en woensdagnacht gaan wij die kant op.
0: En je zegt wij, want je gaat bij meerdere collega's, hè?
1: Ja, dat klopt. We gaan, ja. We zitten een maand lang met 40 personen in Spanje. Waarvan dat deelt dus in 2 groepen van 20 personen.
0: Ja. Oh, kijk aan. Zometeen even over je voorbereiding, of jullie voorbereidingen dan die je hebt. Je bent ook gespecialiseerd in bosbranden, hè? In Nederland ook, hè? Bij de veiligheidsregio. Utrechtse Heuvelrug, volgens mij?
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf repressief actief op Bos Beeldhoven, wat ook een natuurbrandpost is. Ja. En daarnaast werk ik bij de veiligheidsregio op het thema natuurbrand.
0: Ja. Wat is de drijfveer voor jou en je collega's om die kant van Spanje te kiezen en niet bij ons in Midden-Nederland te blijven?
1: Wij hebben zelf geen keuze in waar wij ingezet worden. De Catalaanse brandweer heeft daarvoor een verzoek gedaan. En die hebben gevraagd of wij daar kunnen ondersteunen.
0: En hoe gaat dat dan? Bedoel, jullie krijgen het verzoek van je commandant, zeg maar, of van de leiding in Nederland. En zou je dan ook nee kunnen zeggen? Of?
1: Nou, in principe gaan wij daarheen om te leren en te ondersteunen waar dat mogelijk is. Mm-hmm. En dit gaat via de Europese Commissie. En het is echt een missie vanuit de Europese Unie. Ja. Die heeft daar een verzoek voor gedaan bij Brandweer Nederland en zo komt dat bij ons.
0: Ja, precies. En jullie dachten met elkaar en zeker jij ook van we gaan dat gewoon doen. Heb je ervaring met het bestrijden van bosbranden in het buitenland?
1: Ja, ik heb zeker wat natuurbranden meegemaakt. Dat is wel in andere proporties zoals in Frankrijk en Spanje natuurlijk.
0: Hoe kun je dan daarop voorbereiden? Wat verwacht je dan als je daaraan komt?
1: Nou, we hebben vooraf een trainingsweekend gehad met alle collega's die kant op gaan. Ja. Daar hebben we zowel theorie als praktijk gedaan. Waarin we leren om met de handgereedschappen te werken die de Spanjaarden ook gebruiken. En daarnaast een heel stuk theorie. Want je kan je voorstellen dat er wel wat veiligheidsissues zijn op het moment dat je een bosbrand aan het bestrijden bent. Dus dat is heel belangrijk dat wij meegaan in...

0: de veiligheidsoperatie die de Catalanen zelf daar ook draaien.
1: Ja, en is die vergelijkbaar zoals jullie dat wel in de praktijk zeg maar oefenen? Want jullie doen het in Nederland ook natuurlijk. Of is dat vanwege de omvang heel anders?
0: Ja, het is eigenlijk een heel ander systeem. Wij gaan uiteindelijk ook wel naar dat systeem toe. Maar op dit moment is er niet veel te vergelijken met de Nederlandse manier van bosbrandbestrijding.
1: Mm. Ja, misschien is het te technisch om daarna te vragen, maar toch zou ik dan wel willen weten. Dat brandt een beetje op mijn lippen. Dat is een rare uitdrukking trouwens, denk ik nu. Maar het feit is, hoezo is dat anders dan?
0: Nou, onze natuurgebieden zijn vrij toegankelijk en bereikbaar. Mm-hmm. Wij kunnen eigenlijk vrijwel overal komen met onze grote brandweerwagens. En onze methodiek is eigenlijk altijd water op het vuur. Dat klinkt vrij logisch. In Spanje is dat niet altijd mogelijk. Je hebt onherbergzaam gebied. Ook vooral bergachtig gebied. Waarin je niet altijd met een auto zou kunnen komen. Dus dan zou je aan de gang moeten met handgereedschappen en kleine hoeveelheden water. Want die auto komt niet berg op.
1: Ja, en als je denkt een kleine hoeveelheden water. Ik kan me toch niet de voorstelling bij maken dat jullie met emmertjes gaan lopen, hè?
0: Ja, het is een soort van emmer die je op je rug hebt met water. Waarmee je eigenlijk kleine hoeveelheden water op de duur uit kan spuiten om te voorkomen dat die uitbreidt. En dan moet je je voorstellen dat wij niet aan de kop van de tuur staan. Maar wij voorkomen dat die aan de zijkant uit kan breiden.
1: Ja.
0: Dus daar heb je ook niet de grote enorme vlammen die je zeg maar in de media ziet.
1: Nee. Maar dan houden jullie het nat, het gebied zeg maar, waar jullie je dan manifesteren op dat moment.
0: Ja, klopt. We proberen te voorkomen dat de brand breder wordt. Je hebt in de omgeving Catalonië heb je heel veel last van draaiende winden.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat de voorkant van de brand in één keer kan draaien, waardoor de zijkant van de brand volledig de voorkant wordt. En dat betekent dat je een gigantische verplaatsing hebt van vuur die vrij moeilijk aan te zien komen is op het moment dat jij daar op de grond staat.
1: Mm-hmm.
0: Het is belangrijk om die vuurhaard zo klein mogelijk te houden, waar dat mogelijk is.
1: Ja. Ik heb nog wel 1001 vragen voor die twee. Dan is het zover, want jullie vertrekken woensdag, hè? Komende woensdag naar Spanje toe. Dus dan moet het gesprek wel klaar zijn, dat snap je ook wel. Maar jullie gaan naar Spanje. Hoe lang blijven jullie daar met, vanuit de veiligheidsregio Utrecht in Spanje om die bosbranden te bestrijden?
0: We zijn 15 dagen in Spanje.
1: Ja.
0: En we gaan daar naartoe met de bus. En dat is 1 reisdag heen en 1 reisdag terug.
1: Ja. Heb je op de een of andere manier, als brandweerman heb je natuurlijk nooit angst, kan ik me voorstellen. Dat zou heel gek zijn. Aan de andere kant, een paar dagen geleden kwam het nog naar voren dat er bijvoorbeeld een brandweerman was, een vrijwilliger. Die is helaas overleden bij het bestrijden van de bosbrand. Is daar nog een vorm van groot risico bij voor jullie, denk je? En ben je er angst ervoor?
0: Ja, uiteraard is er risico. Maar goed, in Nederland hebben we uiteraard ook risico op het moment dat wij een bouw ingaan waar bijvoorbeeld brand is.
1: Ja.
0: Wij zijn behoorlijk goed getraind en voorbereid in welke zaken belangrijk zijn op het moment dat je natuurbrand bestrijdt. En eigenlijk hebben we best wel een goede voorbereiding en we hebben daar in Catalonië ook goede begeleiding. Dus ik vertrouw erop dat we daar ook weer met elkaar terugkomen.
1: Ja, daar gaan we ook maar vanuit. Ik denk dat dat wel een hele goede insteek is van dit verhaal. Hey, goed om over gehoord te hebben. Wat geweldig dat jullie dit gaan doen. Dankjewel voor je toelichting. Een hele goede vakantie nog. En een goede reis straks vanuit Nederland weer naar Spanje dan. Om daar die bosbranden te bestrijden. Nick Hofmans, dankjewel. Dag.
0: Dag, bedankt. Hè. Bye.

0: uit het millenniumjaar. Het jaar 2000 dus. Whitney Houston en Enrique Iglesias en Kona heeft This Kiss Forever. Het is 8:55 geworden. Over een paar minuten het nieuws uit de regio. Marije, wat hebben we het nieuwsbulletin van 8:30?
1: Ik heb het zo over nieuwe wethouders in Baarn, meerdere autobranden in de regio en over een slepende burenruzie in Wijk bij Duurstede.
0: Hier bij Radio WM Utrecht. Blijf luisteren.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Het is 8:30, het zonnetje schijnt, zo meteen meer over het weer. En Marije zit er klaar voor, het nieuwsbulletin van 8:30. Marije hier bij Radio M Utrecht. En je gaat beginnen met de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk van gisteravond, toch?
1: Ja, na afloop van die wedstrijd heeft de politie Midden-Nederland 2 mensen opgepakt. Ze werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De Fransen versloegen de Marokkanen gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans na die wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelde zich een groep van 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. In de wijk Overvecht werden op een paar plekken wat spullen in brand gestoken. En ook in een leegstaande woning aan de Vleutenseweg ontstond brand nadat vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat vuur was snel onder controle. Ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich daar verzameld in de omgeving van Rotonde de Stier. Rond 1 uur keerde de rust in beide steden weer terug. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Rond 3 uur vloog een auto in brand op de Louis Armstrong Boulevard. Toen de brandweer op de parkeerplaats aankwam, was het vuur al overgeslagen op andere auto's. In ieder geval 4 auto's zijn uitgebrand. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandde eerder vannacht 2 auto's uit. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. Baarn heeft een nieuw college. Anne Sterenberg, Hugo Prakke en Simon Bremmer zijn benoemd als wethouders. Het college telt nu 3 wethouders. Eerder waren dat 4. Wethouder Bremmer benadrukte bij zijn benoeming dat Baarn daardoor nu al €150.000 heeft bespaard. Dat is ongeveer het bedrag dat de gemeente besteedt aan het openhouden van Bosbad de Vuurse of 2 extra toezichthouders. Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leiden is in het najaar gestremd. Er rijden vanaf oktober geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven vanwege het vervangen van de spoorbrug over de Gouwe. Hierdoor moeten reizigers die van Utrecht naar Leiden willen omreizen via Amsterdam of Schiphol. Dit geeft volgens de NS zo'n 10 minuten extra reistijd. Het werk aan de brug gaat naar verwachting 9 maanden duren. In juli volgend jaar rijden de treinen weer volgens planning. En ruzie in de buren uit Wijk bij Duurstede stonden voor de rechter. Ze wonen aan de Lekdijk West en delen een erf. En dat geeft al een tijd veel spanningen. Nou, er is nu een probleem met de grindlaag van het pad. De caravan van een van de gezinnen staat vast en kan nu niet weg, terwijl het gezin op vakantie wil. Nou, ook is er een ruzie over opnames die zijn gemaakt. Het leek allemaal net een aflevering van De Rijdende Rechter, Bob.
0: Dat moet haast wel, ja.
1: Maar goed, hier werd nog geen beslissing genomen. Wat gebeurt over 2 weken?
0: Oké, ja, dan is die vakantie wel gestart, kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, ik hoop voor die mensen dus van niet. Want ze kunnen niet weg.
0: Nee, ja, precies. Maar dat ze dan wel op vakantie kunnen dan. Dat gaat dus niet lukken. Niet, want over 2 weken is pas de uitspraak.
1: Precies.
0: Het is allemaal wat.
1: En meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet zoveel, want ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Kijk eens aan, zonnige muziek is er ook van de Gibson Brothers, zometeen.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Utrecht is wakker met Bob.

0: de zomer. Vier bij ons. Radio M Utrecht met de Gibson Brothers en deze Cuba. Het is 8:08 geworden. We hebben het veel al over de snelheidsverlagingen. Zo'n beetje, dat is de rode draad vanmorgen. Utrecht is wakker. In Utrecht, in de stad, zijn heel wat wegen verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Omwille van de veiligheid. We hebben er heel veel reactie op gekregen nu al via Facebook, want daar hebben we ook de vraag gesteld: vind je dat een goed idee? Wat vind je daarvan dat die snelheid verlaagd wordt? En zal dat ook in andere gemeenten gaan gebeuren? Hoe vind je dat dan? Nou, veel reacties waar ik zo meteen op terug ga komen, maar onze verslaggever Robert-Jan, die is nog steeds in Utrecht en waarschijnlijk nog steeds in de straat waar ze zelfs vorige week nog gedemonstreerd hebben om die snelheid naar beneden te brengen, omwille van de veiligheid. Je hebt veel mensen om je heen, Robert-Jan, intussen.
1: Ja, zojuist, terwijl je aan het praten was, een mevrouw die stopte in de auto en ik hoorde in mijn linker oorschelp het woord Da Costa School. We staan hier nog steeds aan de Hoofd-Graaflandstraat, die langgerekte straat, geasfalteerd, waar die 30 kilometer inderdaad is ingegaan. Is afgelopen zondag, vorige week zondag, nog gedemonstreerd voor meer veiligheid, want er wordt hier wat afgescheurd.
2: Klopt.
1: Als we zo de geluiden horen.
2: Klopt.
1: U heeft ervaring mee, kennelijk, mevrouw?
2: Ja. Ja, we zijn heel erg blij. Het had nog veel eerder moeten gebeuren. Dat ze hier maar 30 mogen rijden. Want er lopen veel te veel kleine kinderen.
1: Ja.
2: Je ziet het ook, ze hebben daar geen zebrapad. Dus dan is het mooi om in deze bocht wel zoiets neer te zetten.
1: Maar wacht eens eventjes. U zit zelf nu ook achter het stuur.
2: Ja. Ja.
1: En het is nou ingegaan.
2: Ja. Dus ik mag 30, maar dat deed ik altijd al.
1: Dat deed u dan altijd al?
2: Ja. Ja, zeker. Ik ga niet in een bocht 50 scheuren.
1: Maar is dat niet heel moeilijk?
2: Nee hoor. Nee. Nee, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Er lopen te veel kleine kindjes nogmaals.
1: Ja. En, als u dan mensen achter u heeft, van die bumperklevers, weet u wel?
2: Nou ja, herkent u? Ja, zeker. Maar daar heb ik eerlijk gezegd laks aan. Dan moeten ze maar over me heen vliegen of zo.
1: Kijk, nou, dat is mevrouw Lees.
3: Dat is mooi dat je dat zegt, ja.
1: Komt dit veel voor op deze manier?
3: Nou, ik herken het zelf wel. Want als ik zelf gewoon rustig rijd, maar dan komen er toch mensen achter me aan die zitten te douwen. Die willen er heel snel overheen, zeg maar zeggen. Of langs.
1: Ja, ik sta al de hele ochtend in de straat met mevrouw Lees, die hier ook woont in deze straat.
3: Ja.
1: Dat is van de hoed en de rand weten. En het valt ons eigenlijk op. Ja, er wordt nog steeds harder gereden. Dus sommige automobilisten, die hebben wij proberen staande te houden. Maar dat is ondanks gevaar voor eigen leven niet gelukt.
3: Nee, dat klopt.
1: Daar was u getuige van ook.
3: Ja, heb ik gezien.
1: We hebben dat geprobeerd.
3: Ja, klopt.
1: Maar er wordt ook over het algemeen wel langzamer gereden, toch, de constatering.
3: Dat heb ik nu ook gezien. Maar de vraag is of dit genoeg is. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Kijk, bij 50 ging dat ook niet. En we hebben ook een aantal mensen wel harder zien rijden.
1: Ja.
3: Deze rijdt ook harder. Ik ben daar eerlijk gezegd niet gerust op.
1: Nee.
3: Ik vind dat de gemeente meer moet doen. Kijk, de straat moet terug naar de inwoners. Dat sowieso. Want dat is het niet. Wij passen ons aan de straat als inwoners. Het moet terug. En dat betekent dat de gemeente veel meer moet doen.
1: Maar dat geldt dan voor alle 270 straten?
3: In ieder geval.
1: Want dit is misschien
3: misschien wel.
1: Straat.
3: Ik kan niet praten voor andere straten. Ik kan wel voor mijn eigen straat praten. Ik woon hier 30 jaar. Ik heb het afzien glijden. Er zijn sinds 2022 honderden meldingen geweest. Van verkeersonveiligheid. Bijna ongelukken.
1: Dus dan is eigenlijk het verhaal van 30 kilometer een bord alleen is niet genoeg.
3: Nee, het is niet genoeg.
1: Dan spraken we een uur geleden ook een automobilist die zei van of dat werd toen gezegd. Door bij de wegversmallingen die je hier ook hebt, die is ook in deze straat, zijn die aanwezig. Dan gaan mensen dus dringen om als eerste door de wegversmalling te mogen.
3: Ja, dat is een soort spel, hè, stad. Van wie gaat als eerste door die wegversmalling? En dan trappen ze nog even op het gaspedaal.
1: Maar dat betekent dat ook niet hoeft te helpen natuurlijk.
3: Nee, maar ze moeten helemaal iets aan die herinrichting van de straat doen. En zo snel mogelijk.
1: Ja, deze straat. En dan is de vraag hoe het met andere 30 kilometer zones gaat. Denkt u dat een bord genoeg is?
2: Nee, ik denk ook niet met een bord dat genoeg is. Maar
1: misschien moeten ze het wennen, dat je zegt van automobilist, jongens, nu even rustig aan.
2: Kijk, dat weet ik niet. Ja, daar heb je al gewoon naar.
1: Kijk, dat is weer meneer. Ja. Even kijken naar meneer. Even kijken, meneer, wat zeggen. Goedemorgen, meneer. U hoort hier op de radio? Ja, we staan even een interview te doen.
4: Snap ik, maar niet.
1: Ja, we zijn bijna klaar. Ja, zo gaat dat.
2: Ja, ik denk dat je dat soort mensen altijd houdt. Dat hou je niet tegen. Maar ik denk zeker wel, want ook al rij ik hier 30, dan moet ik toch alsnog daar heel vaak ook stoppen. Want mensen moeten natuurlijk kunnen oversteken. Die voorrang geef je ze dan ook wel. Maar er zijn genoeg die dat niet doen, ook al mogen ze maar 30 rijden.
1: Ja. Goed, nou, we gaan de ontwikkelingen verder over. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: En daar gaat de meneer die zo'n grote haast heeft inderdaad. En ja, eens even kijken of die zich aan 30 km per uur gaat houden. Hij trekt nu op, ja, houdt in en kijk eens, hupsakeetje. Ja. Daar scheurt hij er vandoor.
2: Ja, en daar zitten die twee kleintjes op de fiets.
1: Ja. Ja, precies. Nou, misschien luistert meneer naar de radio. Meneer, als je mij hoort, u rijdt veel te hard. Het is 30 km per uur. Houd dat voetje toch in bedwang, dat rechtervoetje. Goed, zeg
2: hartstikke bedankt.
1: Dank u wel.
0: En we praten er graag over door. Dit was vanuit Utrecht, vanuit deze straat. Een van de 270 straten in Utrecht waar de snelheid vanaf vandaag verlaagd is. Naar 30 km per uur maximaal. De Hoofdgraaflandstraat, daar is Robert-Jan Boy vanmorgen. En ook andere straten dus waar je dat voor geldt. 270, ik zeg het nog maar een keer, dat geldt nog wel. Geen snelheid, maar wel het aantal straten natuurlijk. Wat vind jij ervan dat die snelheid zo verlaagd wordt in Utrecht? We hebben ook intussen heel veel reacties en die neigen toch heel veel naar de andere kant. Terwijl we ook op de radio horen waarom die snelheid naar beneden moet. In deze straat en ook in heel veel andere straten. We praten daar zometeen graag met je over door. In Utrecht is wakker, dus waarom moet die snelheid omlaag? Nou, vanwege de veiligheid. En vind je dat een goed idee? Daarover de reacties. Zometeen in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. En eerst 3J's. En los, vast, lekkere Nederlandstalige muziek. En zometeen ook vanaf 9 uur trouwens bij Edwin. In de hits uit Holland.

0: los, vast.
1: Ja, zo heet hij. 3J's op Radio M Utrecht. Het is 13 minuten voor 9 uur. Gita Spannenburg zometeen en het weer voor Midden-Nederland. Ogenblikje nog geduld, want we gaan het eerst nog even over de uitbreiding van die 30 kilometer per uur maximale wegen in Utrecht. Sinds vandaag 270 straten waar je maximaal 30 mag. We hebben er al veel over gehoord van Robert-Jan Boy op locatie. Wij horen graag jouw ervaringen. Aart wil dat ook wel weten. Vanmiddag praat hij er met je over door van 5 tot 7 uur. In Utrecht is wakker nu, vanmorgen natuurlijk ook. Ja, die snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur. De fietsers worden er zeker ook veel al in verband meegebracht. En ja, is het niet te gauw? Mijn, zo kunnen we heel veel opmerkingen analyseren. Geen goed plan, zegt Lennart Dijkshoorn. 30 kilometer alleen in de buurt van scholen en kinderrijke wijken. Verder gewoon 50 kilometer laten. Als mensen naar het buitenland gaan, moeten ze weer aan 50 kilometer per uur in de stad wennen. Ja, als ze er niet meer gewend zijn, dan gebeuren er nog meer ongelukken. Nou, dat is een van de vele opmerkingen. Ik haal er nog even een opmerking bij van Agathe. Die zegt, no way dat ik met mijn auto naar Utrecht ga. Ik ga lekker op de fiets. En anders heel gewaagd met de bus, als die rijdt. Kleine cynisme hier in deze opmerking. Maar dankjewel daarvoor, Agathe. Marianne zegt, gaat een lange file worden heel Utrecht vast? Auto vrijmaken kun je ook benoemen. We hebben duur parkeren en hoge boetes. Alleen de rijken kunnen nog rijden. Als je echt een scheurmonster bent, dan ja, bedoel ik niet een paar kilometer te veel of een uurtje parkeren is al niet te doen. Ja, bij ons is een drukke 80 kilometer weg 30 vanaf vandaag. Degene die het niet weet, heeft dus echt een probleem, want er gaan hoge boetes uitkomen. En Dorothea zegt, goedemorgen, ja, het is heel vervelend, maar je moet er wel aan wennen. Amsterdam, waar ik alleen naartoe ga trouwens als ik niet hoef te parkeren, daar heb je ook zo'n bon te pakken. En de fatbikes, die vliegen langs je heen. En nog meer files dan normaal. Dus dit is een waardeloos systeem. Kan het nog ergens een opmerking, Dorothea? Dankjewel trouwens hiervoor. Ja, Tilly zegt, Tilly Pescheer, iedereen is gewoon gek geworden. Nou, heb je ook een goede opmerking hierover? Of wil je je zegje over doen? Facebook, Radio M Utrecht of natuurlijk de RTV Utrecht app. Kan ook. En nogmaals, Aart wil er graag met je over doorpraten. Vanmiddag in Utrecht, kom thuis van 5 tot 7 uur. En nu? Ella James, I just wanna make love to you. 10 voor 9.

0: 8:52, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En daar is ze weer, voor de derde keer. Maar ja, het is altijd leuk om over het weer te praten. Nou, niet is het weer altijd even leuk, maar ja, ik denk toch met het zonnetje erbij dat we toch een zonnig inzicht gaan krijgen van jou, Gita.
1: Zeker, dat klopt. En ja, het weer is altijd interessant. Dit jaar zeker, hoor. Vorig jaar was wat saaier weerjaar. Dit jaar hebben we natuurlijk al sneeuw gehad in januari. Ja. Nou, de hitte hebben we gehad, de droogte. Dus er gebeurt wel van alles dit jaar, ja. En ja, de zomer die kachelt gewoon flink verder. We zitten ook al op 19 graden. Het is nog geen 9 uur. Mm-hmm. Het is zonnig, maar langs de oostranden, zeg maar van Amersfoort tot aan Veenendaal zo'n beetje, daar zitten er ook wat wolkenvelden. Gelderse wolken zou ik ze willen noemen. Want ze komen vanuit Gelderland aangezet. Ze hebben ons nog net bereikt, maar ze beginnen nu in de voorzijde op te lossen. Dus veel zon, straks ook een paar stapelwolken, wat vliegtuigstrepen, wat windveren. Mm-hmm. Dat is het wel zo'n beetje. En een opstekend noordoostelijk windje, die wordt matig, windkracht 3-4. En de temperatuur, ja, die kachelt verder richting 28 graden.
0: De kachel, heb je nu twee keer gezegd, die kachel is aardig opgestookt.
1: Die is behoorlijk opgestookt. De kachel op de hele wereld is zo'n beetje flink aangestookt. En wij doen daaraan mee. Gelukkig zijn de nachten nog relatief fris, hè. Ook komende nachten, hoor, denk aan 14 tot 17 graden ongeveer de komende nachten. Nou, dat is heel wat anders dan die 20 plus die we ook in de vorige hittegolf hebben gehad. Ja. En ik denk morgenochtend dat we best wel kans hebben dat we grijs beginnen met laaghangende bewolking, zoals nu ook boven Gelderland en Flevoland hangt. Dat we morgenochtend daar ook even bij ons mee te maken hebben. Dat breekt dan weer op, zon erbij. Nou, 30 graden, ook zondag, 29 of 30 graden. En dat houden we gewoon vol.
0: Ja. Ik hoop dat we het allemaal volgehouden in het weekend, maar ik denk het wel. Hey Gita, dank je wel voor vanochtend, voor al je bijdrage. Goed weekend, ik spreek je maandag niet, dan ben ik een weekje vrij. Dus dan ben
1: heel
0: ik er
1: veel
0: maar.
1: Plezier.
0: Maar we horen jou wel weer en ook vanmiddag weer.
1: Ik ben er.
0: Dank je wel.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
9: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
8: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat vandaag onder meer over vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische veroveringen van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
10: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
8: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
2: Radio M Utrecht.
3: Als ik kijk

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, zoek, dan is goed, al je liefde weer is op.

0: met mondharmonica. De wereld in de zon. Daniel Lohuus van Skik uit zijn programma Gunder uit 2012 is dat.
1: Hits uit Holland.
0: De wereld in den zonne en dit kleine stukje wereld. Vanmorgen ook volop met een blauwe lucht boven mij onderweg naar de studio. Het is vrijdag, dus ook vrije baan voor het complete spectrum van het Nederlandse lied. En zelfs 3 uur lang, hè, tussen 9 en 12. Ik ben Edwin en deze dag krijgt een 10, deze julidag. Net als de muziek en allemaal van eigen makelij. Ja, en de zomer die spat ook zeker van de radio vanmorgen. En niet alleen maar in het Nederlands gezongen. In de

0: Rutger van Barneveld. En twee keer ging het over zwoele zomernachten. Die nog altijd kort zijn, maar wel gezellig zo te horen.
1: In zee met...
0: En die zee kan uiteraard meteen geregeld worden. Het kwik richting 30 graden. Dus een frisse duik is in het zilte nat is best aangenaam zo. Sommigen die zijn er al vroeg bij. Deze morgen ook weer. En de vraag is dan, wie hoor je? En als je dat goed weet raden, dan maak je kans op een leuk prijsje. Daar komt ie. Er zit ook een jarige bij. Dit gezelschap, hoe heet ze ook alweer? Dat wil ik graag even van je horen. Laat het achter in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dan graag even met je telefoonnummer erbij. En als je in de uitzending komt, dan mag je een cadeautje kiezen. We hebben onder meer weer een koeltas, een puzzelboek, een shopper, een schort. Ja, dat is allemaal weer leuk voor deze zomer. Hij neemt nu afscheid van zijn publiek. Hij is 75, Harry Jekkers. Hier nog even met zijn jonge stem en het kleine orkest.
2: Mijn vader zegt dat hij geen moeder heeft. Hij

Na de witte duif Paloma Blanca kwam Wild Bird van de George Baker Selection. En dit vogeltje is er ook alweer vroeg bij vanmorgen op Radio M Utrecht. Uit de zomer van 76, toen het ook zo heet was. Hè? En komende zondag in het Gouden Weekend 2 uur lang... die gouden zomer van 50 jaar geleden, deze week in juli. Later vanmorgen hoor je de nieuwe Nationale Nieuwe. En dit was hem, vorige week. En het gaat goed met Bente.

0: volume juist. En Xander, de buurzoon, jij nog in een vorig leven. En we gaan nog lang niet, want zometeen gaan we door met Hits uit Holland. Sowieso tot 12 uur hè, op vrijdag. Met Patricia Pai, of nog meer zometeen. Mart Hoogkamer en Miss Montreal samen. En nog een leuke van Corrie Konings. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen van ons zeespelletje van vandaag. Eerst is Marije er, ze heeft het regio nieuws. Utrecht krijgt er 1000 elektriciteitshuisjes bij. En ook gaat Utrecht voortaan bloemen weghalen na een herdenking. Dat en meer hoor je zo.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers. Aan tafel.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Het regionieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: De politie heeft 2 mensen opgepakt na afloop van de wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. Hè?
15: Ze werden aangehouden inderdaad voor verstoring van de openbare orde. De Fransen versloegen de Marokkanen gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans van Marokko na die wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelden zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. In de wijk Overvecht werden op een paar plekken wat spullen in brand gestoken. Ook in een leegstaande woning aan de Vleutenseweg ontstond brand nadat vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat vuur was snel onder controle. Ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich daar verzameld in de omgeving van Rotonde de Stier. Rond 1 uur keerde de rust in beide steden weer terug. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was. En te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom dus aangescherpt. Er komen zo'n 1000 elektriciteitshuisjes bij in Utrecht, verspreid door de stad. De komende 15 jaar worden ze neergezet om iedereen van genoeg stroom te voorzien. Met een ontwerpwedstrijd zijn 3 ontwerpen gekozen. De gemeente, Stedin en architectuurcentrum Aorta daagt de ontwerpers uit om met een goed idee te komen. 3 ontwerpen zijn straks in het straatbeeld terug te zien. Vanaf volgend jaar worden de elektriciteitshuisjes neergezet. En ruziënde buren uit wijk bij Duurstede stonden voor de rechter. Ze wonen aan de Lekdijk West en delen een erf. En dit geeft al een tijd veel spanningen. Er is nu een probleem met de grindlaag van het pad. De caravan van een van de gezinnen staat vast en kan nu niet weg, terwijl het gezin op vakantie wil. En ook is er ruzie over opnames die zijn gemaakt. Nou, het leek allemaal net een aflevering van De Rijdende Rechter, zag een verslaggever van ons. Maar hier werd nog geen beslissing genomen. Dat gebeurt over 2 weken. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer. weer veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. Morgen begint bewolkt, maar al snel wordt het ook dan zonnig. Het warmt op tot zo'n 29 graden. En ook zondag een zonnige dag en 29 graden.
0: Dankjewel Marije. We hebben nog een file te melden. Die staat op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Knooppunt Everdingen. Het heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra era-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

De zangeres die altijd hip gebleven is. Patricia Pai. Het was eigenlijk een soort vervolg op Who's That Lady With My Man? Dit, hè? Who Let The Heartache In was dat. Nou, we nemen weer even die duik in onze muziekzee. De vraag is, wie hoor je vandaag tussen de geluidsgolven door? Beetje overstemd. Al dat water, maar ik heb zo'n gevoel dat hij wel redelijk goed herkend wordt als ik kijk bij de antwoorden in de app. En ook in de mail, studio@rtvutrecht.nl. Je kunt nog even meedoen als je net bent gaan luisteren. Er zit ook een jarige bij dit gezelschap vandaag. En als je meedoet kun je kans maken op een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek, een shopper of een schort. De moeite waard lijkt me. Hier zijn Mart Hoogkamer en Miss Montreal.

0: Vooral doorgaan.
1: In zee met.
0: Dat hebben we vaker gehoord. Ook Ruud Jacot deed dat een tijdje geleden. En wij gaan verder met ons spelletje. En ik heb aan de telefoon Natasja Kersbergen. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Vanuit Oudewater.
2: Vanuit Oudewater, dat klopt.
0: En ook lekker in onze Zilterzee vanmorgen.
2: Je was
0: erbij met ons spel. Wat was je ondertussen aan het doen?
2: Ik was aan het werk en aan het meezingen. Met de goede muziek vanochtend.
0: Ja, en wat doe jij voor werk dan, Natasja?
2: Ik ben projectleider in de installatietechniek.
0: Kun je even kort omschrijven waar je dagtoon zo ongeveer uit bestaat?
2: Nou, vandaag ben ik een hoop mail aan het wegwerken, wat spullen aan het werk voorbereiden. En ik moet eigenlijk aan 2 grote offertjes beginnen. Maar nou ja, dat komt nog niet helemaal van de grond. Maar dat zijn mijn plannen voor vandaag.
0: Oké. Okay. En je functie dan, wat je precies allemaal doet?
2: Ja, ik ben projectleider. Dus wij werken in de luxe woningbouw. Dus echt de luxe villa's. En daar maken wij al het loodgieterswerk in. En we hebben dan binnen het bedrijf een team van 10 mensen. En daar mag ik de boel regelen, zeg maar, voor de jongens.
0: Oké. En vandaag ben je dan thuis aan het werken of gewoon wel op de werkplek?
2: Nee, op kantoor. Maar ik zit in een kantoortuin en vandaag alleen. Dus af en toe gaat de muziek wat harder.
0: Dus geen ruzie welke zender er aan moet staan. Je kan gewoon lekker zelf bepalen waar je naar luistert.
2: Ja. Nou, in deze tuin hou ik hem altijd op Radio M.
0: Heel goed, dat horen we graag. Ja,
2: ja, precies.
0: En dan ook een voorkeur voor het Nederlandse lied?
2: Ook. Maar ik vind ook de oude liedjes heel leuk. Jaren 60, 70. Ja. Dus middagse programma. Dat is wel mijn favoriet.
0: Ja, dus we vandaag even niet. Dat doen we niet op vrijdag. Hè, maar afgelopen dagen kon je ook weer lekker genieten van Studio 60's. En morgen overigens ook in het Gouden Weekend vanaf 5 uur. Lekker 1966, zeg ik bij deze alvast even.
2: Oh, nou, heel leuk. Dan gaan we luisteren.
0: Was je er toen al, Natasja?
2: Nee, ik ben iets jonger. Ik ben van 84.
0: Zo, en toch die oude ziel, zeg maar, met de jaren 60. Leuk is dat.
2: Ja, vind ik fantastisch. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik was er zelf ook nog niet, hoor, in de jaren 60. Maar...
2: Nee? Wat was jouw geboortejaar dan?
0: Begin jaren 70 ergens was dat.
2: Oké.
0: Dus niet meegemaakt. Maar goed, je kunt een hoop leren, hè, als je jong bent en veel naar de radio luistert. Ja, je moet ook een beetje met de paplepel ingegoten krijgen. Als je dat geluk hebt, dan kun je dat ook allemaal waarderen, die muziek voor je tijd, zeg maar.
2: Zeker, ja, absoluut.
0: Nou, dit heb je wel helemaal meegemaakt. Dit is eind vorige eeuw gebeurd, hè? Even luisteren, wat hoorde jij?
2: Mag ik het zeggen?
0: Ja, mag het zeggen, ja.
2: Ja, ik hoorde de Venga Boys. Dat is wel uit mijn tijd. Ja.
0: Iemand dacht ook nog Henk Wijngaard.
2: Oh,
0: ja, ik hoor ze ook niet in, hoor.
2: Nee.
0: Nou, dat kan je zo hebben.
2: Nee.
0: En vandaag is Jorik Bakker, een van de Benga Boys, zeg maar, is jarig. Hij is 50 geworden. Dat is een mooi moment om even bij stil te staan, toch?
2: Kijk, ja, zeker. Ja.
0: Ken je het originele liedje ook nog?
2: Ja, zeker. Barbados.
0: Barbados, ja, van de week toevallig ook nog laten horen. Van Typically Tropical. En die kreeg toen dat nieuwe jasje Ibiza. Nou, wat gaan we naar je toe sturen vandaag voor prijsje?
2: Het koeltasje, alsjeblieft.
0: Een koeltas.
2: Ja, het is wel lekker met dit weer.
0: Kom naar je toe en ik wens je voor vandaag een leuke werkdag. En hier zijn ze, hoor, de Benga Boys.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Dag, Natasja.
2: Doei.

0: pizza.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Oh la la.
3: C'est un beau roman.
1: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
1: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
1: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
1: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

Corrie Tonings. Over een vrijdag uit een ver verleden. En deze vrijdag die noemen we gewoon 10 juli. En we gaan nog lekker door. Sowieso tot de middag met de Hits uit Holland. Hier zijn Suzanne en Freek nog even tot het nieuws.

0: het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er staan weinig files, zoals gebruikelijk eigenlijk op vrijdagmorgen. Maar toch neem ik deze melding wel even mee. De N201, de provinciale weg Hilversum naar Uithoorn, tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Want daar heb je ongeveer 20 minuten vertraging. De volgende hit uit Holland staat klaar van René Vroger.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Dit is een uittip.
14: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: 1, 2, 3. Hoorde ik. 3, 2, 1 hebben we ook al gehad van Bente. En dit was René Vroeger, die ook nog niet zo lang geleden een nationale nieuwe had met Waylon. En dit was eigenlijk nog een van zijn eerste voor Date With You.
1: Hits uit Holland.
0: Ik ben Edwin. Elke vrijdag een leuk afspraakje ook. 3 uur lang samen genieten van het Nederlandse lied. En dan is het weekend meteen ook een beetje begonnen. Zometeen hebben we ook een zomerse keuze bij de koffie. Ik hoop dat je me even wilt helpen bij de samenstelling van de muziek vandaag. Ook op het menu Chef Special. We hebben Gordon. Ook dat is weer een oude nationale nieuwe. Samen met Replay. En ja, de vakantie die is ook onderweg. Nog een paar daagjes. En de vraag is altijd, waar gaan we dit jaar weer naartoe? Dat is van alle tijden hoor. Hier is Connie van der Bos.

ZFM. Deze is dan in het Engels, maar de Franse taal zijn ze ook best goed machtig, zoals we weten daar in Volendam. En komende dinsdag hebben wij hier de Franse dag, de 14 juillet. En dan ook dus in dit programma een fraaie kruisbestuiving tussen het Nederlandse lied. Hits uit Les Pays-Bas noemen we het dan maar. In BZN ook zeker even voorbij, kan ik nu alvast zeggen. Nou, dit was Oh Me, Oh My uit 1979 is dat. En we hebben ook twee keuzes bij de koffie uit de 70's vanmorgen klaarstaan. En allebei met een zomerstintje. En de vraag is, welke vind je het leukste? Wil je nog even helemaal horen zometeen na 10:30 dus bij de koffie. Dit is de eerste.

0: Het is wel moeilijk om hier een keuze uit te maken, lijkt me zo. Dus ik ben benieuwd welke de meeste stemmen krijgt straks. Na 11:30 ga ik dat bekendmaken. Laat het even weten in de app of mail het als je wil naar studio@rtvutrecht.nl.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

Even wat kippenvel op deze warme dag met Stef Bos. Papa was dat. Zometeen het regionieuws van 10:30. Baren heeft een nieuw college en installateurs van airco's in Utrecht die worden overspoeld door aanvragen vanwege de hitte. Marije vertelt je er zometeen meer over. En straks dus de uitslag van de koffiekeuze. Zomer in Zeeland of dans naar de zon. Ik ben benieuwd welke je het leukste vindt. En hier is Doris D. Dans

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Het regionieuws van 11:30 met Marije Drent. We beginnen in IJsselstein met een gebiedsverbod voor overlastgevers.
7: Ja, meerdere overlastgevers mogen voorlopig niet meer in de buurt van de vluchtelingenopvang komen. Burgemeester Esther Weststein heeft hen een gebiedsverbod van 2 weken opgelegd. De maatregel komt na ongeregeldheden bij de opvanglocatie afgelopen maandag. Zo'n 15 tot 20 mensen demonstreerden toen tegen de komst van de noodopvang op een van de velden van voetbalclub IFC. Bij dat protest werd brand gesticht en werden spullen vernield. En ook werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. De politie hield een 21-jarige man uit IJsselstein aan voor vernieling. Hoeveel mensen een gebiedsverbod hebben gekregen kan een woordvoerder van de gemeente IJsselstein nog niet zeggen, omdat ze nog niet allemaal zijn uitgereikt. Het zijn er in ieder geval minder dan 10. Na afloop van de WK-wedstrijd Marokko tegen Frankrijk heeft de politie 2 mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde in Utrecht. De Fransen versloegen de Marokkanen gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans van Marokko na die wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd ook vuurwerk afgestoken. In de wijk Overvecht werden op een paar plekken wat spulletjes in brand gestoken. En ook in een leegstaande woning aan de Vleutenseweg ontstond brand nadat vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat vuur was snel onder controle. Nou, ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich daar verzameld in de omgeving van de rotonde De Stier. Rond 1 uur keerde de rust in beide steden weer terug. Baarn heeft een nieuw college. Anne Sterenberg, Hugo Prakke en Simon Bremmer zijn benoemd als wethouders. Het college telt nu 3 wethouders. Eerder waren dat er 4. Wethouder Bremmer benadrukte bij zijn benoeming dat Baarn daardoor nu al €150.000 heeft bespaard. En dat is ongeveer het bedrag dat de gemeente besteedt aan het openhouden van Bosbad de Vuurse of 2 extra toezichthouders. En installateurs van airco's in Utrecht worden overspoeld door aanvragen vanwege de hitte. Wachttijden voor het laten installeren van een airco lopen op tot weken of maanden. Bedrijven zitten de komende 7 à 8 weken vol, zeggen ze, of zelfs tot oktober. De telefoon gaat bijna onafgebroken, zeggen sommigen. Een installatiebedrijf uit Bunnik zegt dat orders al 5 jaar met 30-40% stijgen. De laatste 2 jaar verdubbelde de aanvraag. Vorige week kwamen 2100 aanvragen bij het bedrijf binnen. Nou, het advies van installateurs is dan ook: regel een airco al in de winter. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
6: En gelukkig zijn ze ook elektriciteitshuisjes aan het bouwen, want die zul je ook wel nodig hebben met zoveel airco's.
7: Zeker, ja, klopt, helemaal. Ja. Het weer, die airco is geen overbodige luxe vandaag. Veel zon bij een matige wind en maximaal 28 graden. Morgen begint bewolkt, maar de rest van het weekend is er dan veel zon. En wordt het zo'n 29 graden.
6: Ja, maar ook in de auto is het altijd lekker. Dus dan hoop je misschien dat je in de file komt, omdat je dan wat langer in de
7: airco zit. Ja,
6: Het valt nu mee overigens. Ik heb alleen even de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Ook onderweg Henk Wijngaard.
8: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Kijk, wij gaan zelf ook een vaste prik op Radio M Utrecht. En wat een heerlijk kort telefoonnummer, 2604, dat onthoud je tenminste. De kerstverse 80er was dat. Hits uit Holland op Radio M Utrecht, 3 uur lang op vrijdagmorgen. En bij de koffie vandaag, 2 zomerse hits uit de jaren 70. Waar je uit mocht kiezen, Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. En Dans naar de Zon van Siska Peters. Ik kreeg onder meer een berichtje van Annie. Die schrijft, ik kies voor Zomer in Zeeland. We zijn vroeger met de kinderen vele jaren daar naartoe vakantie geweest, naar Katzand. En als we in het begin van het jaar vroegen waar we dit jaar naartoe moeten gaan, met vakantie werd er altijd Zeeland-Katzand gezegd. Dus we zijn daar vele jaren naartoe geweest. Eerst met de tent en later met de caravan. Nou, ik begrijp dat je dat dan de leukste vindt. Dankjewel, Annie. Mita, ook dankjewel voor jouw stem. En Ineke, groetjes terug uit de studio. Frans Goossens. Paula vond het een onmogelijke keuze. Ze heeft kop of munt gedaan en daar kwam uiteindelijk nummer 2 uit. Dus Siska Peters. Dans naar de zon. Ricky, die zegt ook moeilijk kiezen. In de middenmutten heeft hij dan weer gedaan. Nou, in ieder geval voor jou werd het Saskia en Serge. Jeannette Wever, Zomer in Zeeland. Mooi liedje is dat. Ik wens je een fijn weekend. Ook Karin Heilen, ook Saskia en Serge. Nou, het is wel een beetje duidelijk welke de meeste voorkeur uiteindelijk heeft gekregen. En Paul en Greet en Leonie ook nog heel veel dank. Voor jullie reactie. Ik zag dat het in Zeeland momenteel 24 graden is in Vlissingen. Maar dat is dus lekker zomer. Daar zijn ze nog eens. Ze zongen het begin jaren 70.

0: als de wind.
1: Van Cora, vrijdagochtend en vrij als de wind. En ook een fijn briesje als ik zo hier door de studioramen kijk. Yves Berends is ook onderweg. En nu waait de wind weer even vanuit Volendam. We hebben ook de Cats er nog even bij vanmorgen om door een ringetje te halen. Dat zongen ze in de jaren 80. Dat was toen ook al een oude hit.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Je droom.

En deze week uitgebreid de tijd voor Yves Berendsen. Hij stond op ons erepodium als nationale nieuwe. In het volgende uur ga ik de volgende bekendmaken voor de komende dagen. En dat gaat dan weer een duet worden. Ook straks onder meer de Dolly Dots. We hebben Ilse de Lange. We hebben nog een heerlijke uitsmijter. En we staan nog even stil bij het overlijden van Gerard de Braconier. Maar nu nog even terug naar de kust. Niet met Maggie McNeil, maar met Treintje Oosterhuis. 30 jaar geleden het thema toen van de nieuwe Arena.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het wordt langzaam drukker, meldt de ANWB. Met name aan de grens. Dus als je die kant op gaat, ben je bij deze ook gewaarschuwd. Nou, even onze regio, de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Knopendijl. Daar ongeveer 10 minuten. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Knopend Everdingen. Het heeft allemaal te maken met de wegwerkzaamheden. De Dolly Dots, ze komen eraan.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

0: Toch nog even een verfrissend buitje dan met de Dolly Dots.
1: Hits uit Holland.
0: En onze hitregen van eigen bodem duurt nog even voort. 3 uur lang. Ik ben Edwin. Ja, het is vrijdag, hè. Maken we dus ruim baan voor het Nederlandse lied. En oud en nieuw gaan hier altijd hand in hand. Muzikaal vuurwerk tot het uurwerk van 12 uur slaat. We hebben straks de nationale nieuwe voor de komende dagen die ik ga introduceren. Ook een ode aan een lid van Toontje Lager, eerder deze week overleden. En vlak voor de lunch, dus zo tegen 12, hebben we ook nog wat heerlijke gebakken lucht als onze uitsmijter van vandaag. En dit is Zo Vader, Zo Dochter. Roxanne Hazes. Maar niet zo lang geleden zong ze dit. Het is bijna Franse dag en zometeen hebben we alvast Frans Halsema.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Carol Emerald was dat.
1: De nationale nieuwe.
0: Met z'n tweetjes de komende 7 dagen veel aandacht voor een gloednieuwe plaat. Hè. De dame van dit duo zong al heel jong bij The Voice Kids. En was ook te zien en te horen bij Holland Zingt Hazes. En de andere helft van dit tweetal wordt ook wel de koning van de improvisatie genoemd. En zet met gemak de hele tent op zijn kop en is bekend van onder meer Blikkendag en Ratata. Nou, het liedje gaat over een persoon die je als onvoorwaardelijke bondgenoot kunt beschouwen in je leven. Het ultieme compliment aan iedereen die jouw wereld net even wat leuker maakt.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
3: Want elke keer is het vuurwerk, het houdt in de lucht. Nee, we doen niet aan vuurwerk, het hoeft niet zo vlug.
1: De Nationale Nieuwe, bij Radio M Utrecht.

En zing ze maar lekker mee. De hits uit Holland van Radio en Utrecht. De Broads, met ook nog een Utrechts tintje. Helene Schuttevaar, de tegenwoordige jazzzangeres, zat hier toen ook al bij in 1983. Zometeen het regionieuws met Marije. De burgemeester van IJsselstein heeft meerdere overlastgevers een gebiedsverbod opgelegd. En in Maarsen ligt er puin op de Herenweg. En hoe dat komt, hoor je ook zometeen. Nog even tijd voor Zoe Levi. Treintje Oosterhuis was er ook al even net. En we gaan nog even terug naar de kust. Het huisje aan de zee.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
8: En bij mij aan tafel nu Marije Drent voor het regionieuws van 11:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Meerdere overlastgevers die mogen voorlopig niet meer in de buurt van de vluchtelingenopvang in IJsselstein komen.
9: Ze krijgen een gebiedsverbod opgelegd. Burgemeester Esther Weststein heeft hen een gebiedsverbod van 2 weken opgelegd. De maatregel komt na ongeregeldheden bij de opvanglocatie afgelopen maandag. Zo'n 15 tot 20 mensen demonstreerden toen tegen de komst van de noodopvang op een van de velden van voetbalclub IFC. Bij dat protest werd brand gesticht en werden spullen vernield. Ook werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. De politie hield een 21-jarige man uit IJsselstein aan voor vernieling. Hoeveel mensen een gebiedsverbod hebben gekregen, kan de woordvoerder van de gemeente IJsselstein nog niet zeggen, omdat ze nog niet allemaal zijn uitgereikt. Het zijn er in ieder geval minder dan 10. In Maarsen is een vrachtwagen met puin gekanteld om de Herenweg en vervolgens op zijn zij beland. Het puin ligt op de weg en het fietspad, die zijn nu dicht. Dat blijft zo tot de boel is opgeruimd. Hoe de vrachtwagen kon kantelen is nog niet duidelijk. De chauffeur kwam met de schrik vrij en hoefde niet naar het ziekenhuis. Er komen zo'n 1000 elektriciteitshuisjes bij in Utrecht, verspreid door de stad. De komende 15 jaar worden ze neergezet om iedereen van genoeg stroom te voorzien. De gemeente, Stedin en architectuurcentrum Aorta dagen de ontwerpers uit om met een goed idee te komen. Nou, 3 ontwerpen zijn straks in het straatbeeld terug te zien. Vanaf volgend jaar worden de elektriciteitshuisjes neergezet. En goed nieuws voor filmliefhebbers in Utrecht. Bioscoop Rembrandt aan de Oude Gracht blijft een jaar langer open. Pathé wilde de bioscoop deze zomer sluiten, maar dit wordt dus uitgesteld. Er is een koper voor het pand die de locatie een nieuwe bestemming wil geven. De werkzaamheden beginnen in 2027. Pathé richt zich vanaf volgend jaar in Utrecht alleen nog op de grotere vestiging. Die staat in Leidse Rijn. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. Morgen begint bewolkt, maar de rest van het weekend is er dan veel zon en wordt het zo'n 29 graden.
8: Dankjewel Marije. We gaan nog even naar de weg, want het wordt langzaam wat drukker nu al. Vooral als je richting de grensovergangen rijdt, moet je rekening houden nu al met vertraging. Nou, ik beperk me weer even tot onze regio, de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. En ook op de 27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Knooppunt Everdingen. Daar zo'n 10 minuten door de wegwerkzaamheden.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip. De Brandstof geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: De eerste na 11:30. Jonze de Lange was dat.
1: Dubbel NL.
0: Begin deze week hoorden we van het overlijden van Gerard de Bragonier. Hij was gitarist en ook tekstschrijver van Toontje Lager. En na Toontje Lager begon hij nog een tweede muzikale leven met de band Captain Gumbo. Dus we brengen vanochtend even een eerbetoon aan Gerard, die maar 70 jaar werd.

En alvast even voorproeven op de Franse dag van 14 juli komende dinsdag. Dan doen we ook dus hits uit Les Pays-Bas tussen 9 en 10. Overigens, nou, dit was dus een kleine ode aan Gerard de Braconnier van Toontje Lager. En later dus ook Captain Gumbo. Allons à Lafayette hadden we. En we gaan weer even terug naar zee nu met Fungus 1974.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.
1: En ons hitplan voor morgen, deze week van 1966 en overmorgen 1976. Toen was het heel erg warm.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

ging al even over de zee. En ook nog een hele oceaan die even voorbij spoelde. Alweer bijna 12 uur en deze zee van muziek gaan we zo'n beetje afsluiten. Straks is Chris hier met muziekplezier. Dus blijf lekker bij ons ook voor de verzoekplaatjes. En ik heb nog een lekkere uitsmijter zoals altijd zo vlak voor het eten. Dat noemen we ook wel gebakken lucht. Hoor eens even, hoor hem knapperen. Hij komt uit de jaren 60, dus hij kraakt ook nog wel een beetje. Vanuit Baren is hier nog Ben Kramer.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze zegt het wel een klein beetje moeilijk. 31 graden is ook wel weer lekker natuurlijk. Het is 12 uur geweest en Casper is hier met de hoofdpunten van het regionieuws van 12:30.
9: Goedemiddag. In onze provincie zijn de huurprijzen in de vrije sector niet veel gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging was nog geen 0,5%. Behalve in Zeist, daar betaal je ruim 10% meer, blijkt uit onderzoek. De Herenweg in Maarsen is even dicht. Er is een ravage. Een vrachtwagen met puin is gekanteld. De boel wordt nu allemaal opgeruimd. En airco-bedrijven die worden momenteel platgebeld vanwege die hitte waar je net ook al over had. Hoe druk ze het hebben, dat hoor je over een half uur.
8: Oké, tot straks. Dankjewel, Casper. Dan kijken we even naar de files in het land, in onze regio. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 5 kilometer. Doe je 7 minuten over. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren. 6 kilometer, doe je 6 minuten over, komt door een kapotte auto die daar staat. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knopend Everdingen. 4 kilometer, met een rusttijd van ongeveer 5 minuten.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Nou, dit was uit de tijd dat de vriendschap tussen Paul en Michael super hecht was. Ze hadden echt een hele goede vriendschap. Ze kwamen ook bij elkaar thuis. Maar ja, toen nam Michael de rechten van de Beatles-catalogus even mee. En toen werd het een ander verhaal tussen die twee. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Het is 12:08. Welkom. Dit is het programma Muziekplezier. Ik zit met één oog te kijken nu. Hoe komt dat? Ik moest net even naar het toiletgebouw hier voor een toiletbezoek. Laat het even netjes omschrijven. Mocht je aan de lunch zitten, eet smakelijk. Maar ik was klaar en ik hoor een geluid boven me. En ik kijk omhoog en toen kwam er zo'n spray. In mijn oog. Ja, dat hangt niet zo heel hoog hier, maar ik keek ernaar. En dat zit dus nu in mijn oog. Dus ik kijk wat onscherp, maakt niet uit. Wij hebben in ieder geval lekkere plaatjes voor jou. De verzoekplaten die kunnen binnenkomen via de app van RTV Utrecht. Of anders via radio.mutrecht.nl. En druk dan op de verzoekbutton.
1: Muziekplezier met Chris Brink. Radio M Utrecht.
0: Met ILO.

UB40 samen met Chrissy Hynde, 1985. I got you, babe. Het schijnt zo te zijn dat Chrissy Hynde van de Pretenders, K.H., dat ze gezellig aan de bar zat met de mannen van UB40... toen ze besloten om dit nummer te doen. Want het was het origineel uit de jaren 60 van Sonny and Cher. Nou, je luistert naar Radio M Utrecht. Het is de vrijdagmiddag richting half één aan het gaan. Met zometeen ook weer het nieuws van half één met Casper. En ja, Claudia, het doet ertoe. Want dat oog, dat is zeg maar één kant niet meer werkzaam. Dus ik zie wat gekke dingen. En soms ook een plaat die niet goed wordt ingestart. Dus dat is toch wel best vervelend.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

Radio M Utrecht, vrijdagmiddag, Billy Joel met The River of Dreams. Werd aangevraagd door Chantal en bij deze gedraaid. En ik ben op zoek naar meneer of mevrouw Van Morsel uit Eindhoven. Je hebt een plaat aangevraagd, maar ik krijg je nog niet te pakken. Dus nou ja, wie weet moet je zometeen even op de lijn komen. Dan kan ik je bellen. Straks het regionieuws van 12:30 met Casper. En even snel een brief sturen is er niet meer bij. Want de postbode mag vanaf nu langer overdoen om hem te bezorgen.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Tijd voor het regio nieuws van 12:30 met Casper. En alles wordt duurder, hè?
9: Ja, maar met de huur valt het reuze mee. Huren in de vrije sector is in onze provincie niet veel duurder geworden dan vorig jaar. Behalve in Zeist, daar betaal je ruim 10% meer. Op andere plekken in de provincie gemiddeld nog geen 0,5%. Blijkt uit analyse van woonplatforms. In heel Nederland gingen de huren met zo'n 5% omhoog. In Maarsen is een vrachtwagen met puin gekanteld op de Herenweg en vervolgens op zijn kant beland. Puin ligt op de weg en het fietspad. Die zijn nu dicht en dat blijft zo tot de boel is opgeruimd. De chauffeur heeft er niks aan overgehouden. PostNL bezorgt de post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. Eigenlijk wil het bedrijf daar later 3 dagen over kunnen doen. Niet alleen voor de ontvanger is het wennen, maar ook voor de bezorger, zegt PostNL.
10: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
9: Rouwpost en medische post worden nog wel binnen 1 dag bezorgd. En het is druk bij Utrechtse installateurs van airco's vanwege de hitte. Wie nu een airco wilt, moet soms maanden wachten. In oktober ben je pas aan de beurt. Een installatiebedrijf uit Bunnik zegt dat er vorige week 2100 aanvragen binnenkwamen. Installateurs adviseren dus, regel de airco op tijd, bijvoorbeeld in de winter. Nou, die airco hebben we nodig, want veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen, het Nationaal Hitteplan gaat dan in. Begint de dag bewolkt, daarna veel zon en zo'n 29 graden.
8: Dankjewel Casper, tot straks weer.
11: Tot straks.
8: Dan gaan we eens even kijken naar de weg. Het zijn er nog maar 2, dat valt dan weer mee. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer, doe je 16 minuten over. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 6 kilometer, 10 minuten vertraging.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het heurt, plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Muziekplezier. Met

was de nationale nieuwe van alweer vorige week, of die week ervoor of zo. Bente, 3, 2, 1. En dat gaat over liefde, mentale gezondheid en het opgroeien sowieso van onze generatie. De generatie Z, hè, denk ik. Het is bijna 10:50. Je luistert naar Muziekplezier. Je weet het, je kunt verzoekplaten aanvragen via de app van RTV Utrecht. Sera, ik heb jouw verzoekje gezien. De Franse plaat gaan we even zoeken zometeen. En, een stukje carnaval uit 1971. Dit is wel grappig. Het nummer is een vrolijke feestplaat met een tekst die nergens over gaat. Maar iedereen vond het zo aanstekelijk dat overal in heel Europa de Polonaise werd ingezet met dit nummer.

Ja, mocht je van deze muziek houden, aanstaande dinsdag hebben we de Franse dag. En dan moet je de zomer met ons gaan vieren, hoor. Met die lekkere Franse plaat, want dat is echt een goede stapel, hoor. Jongen, ik kan daar de hele dag wel naar luisteren. Helaas ben ik er niet, maar voor jou wel lekker. Zometeen Gita Spannenburg met het weer. Zometeen naar Diana Ross.

0: Wat een lol moet je hebben aan het einde van deze plaat om dat zo op te mogen nemen met de piano, de drum en de gitaar. En dan zit ik er nog gewoon dwars doorheen. Ook nog eens Diana Ross uit 1980. En het jaar 1980, dat was het jaar van van onze nieuwe koningin Beatrix. Wist jij dat, Gita?
1: Oh nee, zo goed ben ik niet in die data. Nee.
0: Nou, dan heb ik er nog één voor je. Want wereldwijd was iedereen in de ban in dat jaar, 1980. Who shot JR? Wie schoot JR niet uit Dallas?
1: Daar keek ik niet naar, ja. Dallas en Dynasty, dat soort series.
0: Jij keek niet naar Dallas?
1: Nee, en ook niet naar Dynasty. Er had er nog zo eentje die in datzelfde categorie viel.
0: Ja, The Bold and the Beautiful, denk ik.
1: Ja, en je had dan Neighbors, dat keek ik wel eens.
0: Nou, tot ziens, Gita. Daar hebben we natuurlijk niks aan.
1: Nee, onze wegen.
0: Nou, het is wel een bijzonder jaar voor jou, denk ik, met het weer. Wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, eigenlijk weet ik nog dat ik vorig jaar, toen ik de samenvatting van het jaar maakte, eigenlijk zoiets had van, nou, het was een redelijk gangbaar, enigszins aan de saaie kant. Ja, gebeurde niet veel. Nou, dit jaar zijn we begonnen met de sneeuwval. Ja. We hebben natuurlijk al een keer extreme hitte gehad, met die enorme klamheid. Ja, je ziet dat Zuidwest-Europa en ook Engeland in de hitte zitten. Op Wimbledon hoor ik ook van dat heel heftig is op die banen. En de Tour de France heeft natuurlijk heftige toestanden.
0: Spanje.
1: Spanje ook. Ja. En branden en zo. En wij hebben natuurlijk ook al flink wat hitte achter de rug. En er zit nog een hele periode met hitte aan te komen. Met veel zon. En gelukkig dat die hitte van een ander kaliber is dan de vorige keer. De vorige hittegolf. Omdat het gewoon de lucht wat droger is. De nachten wat koeler. En ook dat de dagtemperaturen bij ons niet naar 5, 6, 37 gaan. Maar iets wat aan begin 30.
0: Ja, dat merk je ook. Ja, want ik deze dagen ook, zoals vanmorgen ook, het is gewoon lekker zo.
1: Het is echt lekker. Ja. Ja, het is echt, dit is wel, denk ik, waar veel mensen ook blij van worden van zomerweer. Het is nu een graad of 4, 25. We gaan naar 28 graden toe. Een licht noordoostelijk briesje. En een hele fraaie zomeravond. En ook een heel zomers weekend. Ik denk dat we morgenochtend nog plekken hebben in Midden-Nederland waar bewolking vanuit de nacht, vanaf de Noordzee nog eens binnengeschoven. Dat moet eventjes worden weggebrand. Ja, daarna heb je veel zon. Ja, zoek die ene stapelwolk die ontstaat. Een kleintje is het dan. En hebben we morgen 29 of 30 graden. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de zondag. Je ziet dat je steeds tussen de 28 en 30 graden uitkomt ongeveer. En met veel zonneschijn zondag ook gewoon echt de hele dag.
0: Ja, lekker hoor. Ja, ik hou er wel van. We moeten natuurlijk wel de medemens in de gaten houden. Dat snap ik ook wel hoor. De wat ouderen en die voelen het niet zo aan.
1: En de dieren en een beetje waterbakjes vullen. En zorgen dat het allemaal een beetje groen blijft. Want het westen van het land, echt een hele strook langs de westkust, die heeft al echt wel te maken met droogte. Omdat die gewoon veel minder buien heeft gehad. We hebben nog een paar stevige buien gehad de afgelopen weken. Maar daar niet. Dus daar is de droogte nog wat nijpender. Maar dat wordt bij ons natuurlijk ook een issue.
0: Ja. Maandag, dinsdag, woensdag ben ik in Duitsland motorrijden. Ja. Komt dat goed, denk je?
1: Als je van zon en warmte houdt wel. Ja, nee, het is daar ook zon overgoten. Warm tot zeer warm tot heet. En er is gewoon weinig qua weer aan de hand. Misschien in de loop van de volgende week. Dan denk ik aan donderdag, vrijdag, zaterdag. Dat er eens een eerste bui daar kan vallen. Maar dat geldt ook voor Midden-Nederland.
0: Oké. Okay. Nou, het klinkt allemaal goed. Ik ga aan de lunch hier. Jij ook nog eet smakelijk als je nog moet
1: Dankjewel.
0: Eten.
1: Dankjewel. Ja, gaat lukken.
0: Tot vanmiddag maar weer.
1: Ja, tot later.
0: Doeg.

0: Mark Anthony, You Sang To Me hoorde je hier bij Radio M Utrecht. En zometeen hebben wij deel 2 van Muziekplezier. En wees gerust, er is ook nog een deel 3, 4 en 5. Maar dan plukt de middag, dus je hebt genoeg voor mij, denk ik, aan het einde van de dag. En dat geldt ook voor de zaterdag en de zondag. Nou, verzoekplaten, laat ze maar komen hoor, via de app.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Annette. Het lijkt steeds warmer te worden. 32 graden morgen. Lekker hoor. De hoofdpunten van het regionieuws met Casper.
10: Dierenartsen in onze provincie waarschuwen voor de hondenziekte. Dat is zeer besmettelijk en je hond kan er dood van gaan. Vaccineren, zeggen de dierenartsen. Bij Rotterdam is er een tiener opgepakt omdat hij voor 30.000 euro mensen heeft besodemieterd. Hij sloeg ook toe in onze buurt. En in Amersfoort is bij een kledingwinkel het alarm afgegaan. De gevel is kapot, maar de winkelier mist voor ons nog niets. Meer daarover over een half uur.
0: Tot straks, Casper. Dank je wel.
9: Annette Schut met het NOS Journaal.
0: Nou, die hoeven we niet te hebben op zich. Even kijken hoor. Ja, nou doen we het zo. Heel bijzonder. Even kijken, we hebben een drietal files. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Knoopend Everdingen 12 kilometer, doe je 16 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Waardenburg 13 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunetten en Knoopend Everdingen, daar doe je 13 minuten over. Ik heb een klein probleempje met het systeem, zie ik. Dan zouden we deze moeten hebben. Ja, nou, laat hem even doorlopen.
10: Of ga je zelf een liedje zingen?
0: Nou, ik ben er niet zo van, hoor. Even een momentje, hoor. Dit gaat niet helemaal lekker. Nee. Oké, dan gaan we even naar deze kant. Dat is ook niet goed. Nou, ik denk dat ik er nu ben. Hè?
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: Nou, dat was ABBA. En die hoor je regelmatig bij ons, hè, bij Radio M Utrecht. Het is 7 minuten over 1. Daar zijn we weer. Muziekplezier. ABBA, Lay All Your Love On Me, 1980. De wereld verloor toen John Lennon. Ja, dat was dat jaar. Moet kijken hoe lang dat geleden alweer is. Zometeen nog verzoekjes behandelen. We hebben Rob de Nijs, het werd zomer, komt er straks aan. En we moeten draaien Polleke. Had je daar wel eens van gehoord, Polleke? Nee, Polleke is een Nederlandstalige zanger. De nacht zingt jouw naam. Hoor je zometeen ook. Maar nu eerst 1 kwartier muziekplezier.
1: 1 kwartier muziekplezier.

Boston. Bij Radio M Utrecht, de vrijdagmiddag. Je luistert daar muziekplezier. En dat zijn de verzoekplaten die je kunt aanvragen via de app van RTV Utrecht of anders gewoon de website. Dat is radiomutrecht.nl en daar vind je verzoekplatenbutton. En dan komt het allemaal in orde. We zijn op zoek naar Adrie. Adrie uit Verweg. Even kijken waar Adrie woont. Emma Lord. En er kwam net een verzoekplaatje binnen. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar Adrie, jij wil graag Rob de Nijs horen. Het werd zomer. En dat is een lekkere plaats. En die is wel begonnen die zomer, dacht ik. Zometeen nog het uitgebreide regio-nieuws van 2:30 met Casper. En tot die tijd dus, Rob de Nijs.

Voor Adrie de Graaf uit Emmeloord. Het was Rob de Nijs. En toen werd het zomer. Straks het regionieuws van 1:30. Daarin ga je op vakantie en breng je hond bij een pension. Dan moet je daar nog even over nadenken. Waarom? Dat hoor je zo meteen.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Het is tijd voor het regionieuws met Casper. En ja, de vakantie komt eraan en ik heb een labradoedel. En ja, die gaat naar het pension dit jaar.
7: Oh ja, dus je moet oppassen. Dierenartsen in heel de provincie waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Dat is zeer besmettelijk en kan dodelijk zijn. Zeker als je hond niet is gevaccineerd. Dus halen die prik, zegt de dierenarts.
8: Die hondenziekte, als je daar tegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
7: Ja, honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. In Schiedam bij Rotterdam is een tiener opgepakt omdat hij mensen heeft besodemieterd. Onder meer in onze regio. Hij zou zich hebben voorgedaan als een medewerker van de bank of als politieagent. Zo heeft hij 30.000 euro aan spullen buitgemaakt. 17 keer sloeg hij toe, niet alleen bij ons, maar ook in Den Haag. In Zeist is bij een tattoo shop een explosie geweest. De voordeur is zwaar beschadigd. Het gebeurde vannacht, er zijn geen gewonden gevallen. En in Amersfoort is mogelijk ingebroken bij een kledingwinkel. Vannacht ging daar het alarm af, de pui is kapot, de politie is ermee bezig. Maar of er iets is gejat, dat is dan weer niet duidelijk. Een medewerker zegt namelijk helemaal niks te missen. De winkel is wel opengegaan. En dan nog goed nieuws voor filmliefhebbers in Utrecht. Bioscoop Rembrandt aan de Oude Gracht blijft een jaar langer open. Pathé wil de bioscoop eerder nog sluiten deze zomer. Het pand wordt verkocht. De nieuwe eigenaar wil er iets anders mee. Maar die begint er pas volgend jaar aan. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen dan begint de dag bewolkt. Daarna veel zon en zo'n 29 graden. En er gaat ook het Nationaal Hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Het wordt lokaal boven de 30 graden en de zonkracht kan hoog zijn. Het advies is dan dus, drink genoeg, houd je huis koel en ga alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten.
6: Dankjewel, Casper. Kijken we even naar de weg. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naarden-West. Daar zijn wegwerkzaamheden. En stroopt het verkeer op. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer. Doe je 24 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 14 kilometer 26 minuten. En de laatste, de A27. Dat is Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en de A28 richting Amersfoort. 7 kilometer 12 minuten rustig aandoen daar.
9: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Muziekplezier met

0: denk nog iedere keer dat hij het zingt, hoor. Ballen, toch?
1: Geen idee, ja.
0: Pino D'Angelo, 1981. Het gaat hier over een discotheek waar hij staat en hij probeert te chansen met een prachtig meisje. Maar uiteindelijk wordt hij keihard afgewezen en hij staat helemaal voor gek. Daar gaat het nummer over. En de baslijn van het nummer komt van Ain't No Stopping Us Now. Ja. Je luistert naar Muziekplezier. De verzoekplaatjes die kunnen nog binnenkomen. Deze is bijvoorbeeld ook op verzoek.

Dat was Polleke met De Nacht Zingt Jouw Naam speciaal voor Nicky van Morsel uit Eindhoven. Werd aangevraagd. En er zijn mensen die zeggen, is dit niet Pluk de Plaat? Nee, het lijkt er wel een beetje op. Maar straks hebben wij Pluk de Plaat over een half uur ongeveer. In Pluk de Middag. Dan weet je dat. Het is de vrijdagmiddag waar je naar luistert. Radio M Utrecht. Ik ben Chris en dit is Mouth & McNeil. Dat was echt een dikke, vette nummer 1 hit in Amerika.

Ja. Zit voor mij wel een mooi verhaal achter deze plaat. Malte McNeil, How Do You Do? Ja, ik was in Amerika, in New York, samen met een vriend van mij. En lagen we in de hotelkamer, laatste avond. Op tijd, want we moesten met het vliegtuig weg. En toen zei die vriend tegen mij van... luister eens, we zijn de laatste avond in New York. Moeten wij niet gewoon erop uit? Dus oké, aankleden, de taxi gebeld. Echt zo'n gele taxi met een typische Amerikaanse taxichauffeur erin. En die zei, oké, we willen hier naartoe, naar het centrum, naar de kroeg. En hij zei, jullie komen uit Nederland. Ja, dat klopt. Ja, jullie hebben zo'n hele bekende band. Dat heeft hij echt heel veel nummers laten horen. En super bekend. Ik zeg, wie was dat dan? Golden Earring of zo? Nee, dat was Malte McNeil. Malte McNeil. Dat is echt een wereldhit geweest daar. Nou, ben je weer op de hoogte? Was een grappig verhaal, vond ik. We waren in ieder geval lekker bezig daar in Amerika. Het blijft deze hele middag zonnig. De temperatuur 25 graden in het noorden tot 28 in het midden... en plaatselijk 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en zonnig. En morgen dan gaat de temperatuur oplopen tot 32 graden. Geen veldje aan de lucht.

0: Nou, ik zal me niet te druk maken, hoor. Deze plaat moet je eigenlijk gaan dansen, toch?
1: Ja.
0: Ik zie de mensen van de redactie toch wel langzaam de bewegingen maken. De Pointer Sisters met Happiness. Als afsluiting bijna van dit programma Muziek Plezier. Morgen is er weer een en zondag ook. En zometeen spreek ik je weer met Pluk de Middag. We beginnen dan met Paul Simon, You Can Call Me L. Ook zo'n lekker zomersnummertje. We sluiten af met Henk Westbroek, Zelfs Je Naam Is Mooi. Tot zometeen.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan...
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dan nog een aantal files. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 toe, 9 kilometer, doe je 17 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen 13 kilometer, 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 19 kilometer, 35 minuten stilstaan. En de laatste op de A27, dat is Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 7 kilometer, 13 minuten.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

Radio M Utrecht met Paul Simon, You Can Call Me L. Zo, daarmee werd het 9 minuten over 2. Goedemiddag. Ja, de verzoekplaten zijn dan nu wel afgelopen. Morgenmiddag dan kunnen we dat weer doen tussen 12 en 2 in Muziekplezier. Nou, en nu zijn we aanbeland in Pluk de Middag. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Chris, sitting in voor Erwin Peters. Met vandaag natuurlijk ook wel de gebruikelijke spelletjes. Zoals Pluk de Plaat, die hoor je zo meteen. En 3 voor 4 hebben we ook nog. En we hebben ook nog het onderwerp van vandaag. En dat onderwerp gaat over het beroep. Wat had je altijd heel graag willen worden? Ik wilde altijd bij de politie werken. Maar denk ik nog steeds wel eens aan. Maar ik denk helemaal niet dat ze mij willen hebben. Maar, kijk eens even op Facebook naar de Radio M Utrecht pagina. Daar staat het artikeltje. Welk beroep had je altijd willen doen? En misschien heb je het al. Laat ons maar eens even weten. Ja. Ja, slipjes werden naar hem toegeworpen vanuit het publiek. Tom Jones kreeg er heel wat over zijn oren heen gegooid. Je hoort hem hier met Help Yourself.

ik moet er nog wel even bij zeggen. Pluk de Plaat is vandaag wel een weggevertje, hoor. Ja, omdat het zo lekker weer is en niet al te druk moeten maken. Je hoort het zometeen over een minuutje of 10.

een uithal, hè? Will Withers, Lovely Day, Radio M Utrecht, 2:50, vrijdagmiddag. Pluk de middag, daar zijn we mee bezig. En zou je een dag piloot willen zijn of dieren verzorgen? Vrachtwagenchauffeur, kok, boswachter, brandweerman of vrouw? Nou, je kunt zo even doorgaan, maar waarom juist die baan? Is het een droom die je altijd hebt gehad? Of ben je nieuwsgierig hoe het achter de schermen eraan toe gaat? Of lijkt het je gewoon een geweldige uitdaging? Laat het eens weten via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En kijk, misschien inspireer je anderen wel met jouw droombaan. Dat kan ook trouwens via de app van RTV Utrecht. Wat is jouw droombaan?

gedrukte plaat. Ik neem één bekend liedje, een heel bekend liedje trouwens, en zet de tekst in een ander jasje, soms ook in een andere taal, ook op een andere melodie. En jij moet het originele nummer en artiest raden. En dit is vandaag de opgave. En het is een redelijk makkelijke. Daar gaan we hoor.

Nou, heb je enig idee wat dat kan zijn? Laat het eens even weten via de app van RTV Utrecht. En win prijzen. Shopper, puzzelboekje, notitieboekje, koelkastje en een schort bij Radio M Utrecht.

Dolly Parton en Jolene bij Radio M Utrecht. Het is vrijdagmiddag richting 2:30 aan het gaan. Er komen al wat goede oplossingen binnen, maar laten we nog een keer luisteren.

0: zingt Erwin ook altijd mee in jouw aanwezigheid met deze jingle?
1: Nee.
0: Oh, dat is echt ontzettend vals. Maar ik ben blij dat ik iemand bij me heb, maar die kent het dan weer niet.
2: Dat is het ook maar weer net. Ja, ik heb mijn koptelefoon zachtjes, moet ik zeggen. Dus ik heb hem niet eens gehoord, ik kom net binnen.
0: Oh, nou, dan kunnen we nog een keer laten horen.
2: Ja, doe maar.
0: Oh, en moet ik even kijken of dat weer lukt, want je kent mij en de techniek. Nou, komt-ie hoor.

Nou, dat moet toch kunnen vandaag, hè? Nou, je kunt het appen naar de studio, de app van RTV Utrecht... en win die prijzen. Zometeen kan ik je misschien aan de telefoon hebben. En de kliko, die moet straks eerder naar buiten. En waarom, dat hoor je zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
2: Aan tafel.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Het is tijd voor het regionieuws op deze vrijdagmiddag van 2:30 met Casper. En het vuilnis wordt op veel plekken volgende week eerder opgehaald.
7: Ja, dat klopt. Dat komt door de warmte. Dus zet je kliko de avond ervoor al buiten, adviseert de afvaldienst. Want door de hitte wordt het vuilnis in delen van de regio volgende week eerder opgehaald. Sommige milieustraten zijn tijdelijk ook korter open. Huren in de vrije sector in onze provincie is niet veel duurder geworden dan vorig jaar. Behalve dan in Zeist, want daar betaal je ruim 10% meer. Op andere plekken in de provincie gemiddeld toch geen 0,5%. Blijkt uit analyse van woonplatforms. In heel Nederland gingen de huren zo'n 5% omhoog. PostNL bezorgt de post vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. En eigenlijk wil het bedrijf daar later nog 3 dagen over kunnen doen. Het is niet alleen wennen voor de ontvanger, maar ook voor de bezorger, zegt PostNL.
8: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
7: Rouwpost en medische post wordt nog wel binnen 1 dag bezorgd. En dan een sportnieuws. De KNVB husselt komend seizoen met de indeling van de competitiewedstrijden. Voor het eerst spelen de tweede en derde klasse zaterdag en zondagclubs door elkaar. En dat moet wel, want er zijn steeds minder clubs die op zondag spelen, zegt de voetbalbond. In de vierde en vijfde klasse lukt het allemaal nog wel. Meer nieuws en ook sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer, veel zon vandaag, maximaal 28 graden. Morgen begint de dag bewolkt, daarna veel zon, 29 graden. En goed drinken, want er is een nationaal hitteplan dan.
6: Ja, dankjewel Casper. We kijken even op de weg. Daar zijn een aantal meldingen vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer. Doe je 37 minuten over. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en de A28. Dat is Amersfoort richting knooppunt Everdingen. 7 kilometer, 18 minuten vertraging. En de laatste, dat is de N201 Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Loenen. 2 kilometer, maar wel 24 minuten stilstaan.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Nou, hij was dit keer niet zo heel erg moeilijk. Althans, er zijn heel veel goede antwoorden binnengekomen. Eens kijken of we een winnaar of een winnares kunnen bereiken.
1: Marianne Piet.
0: Ja, Marianne, ik spreek met Chris van Radio M Utrecht.
1: Nou ja.
0: Nou ja, zeg. Dat is niet de reactie die ik verwacht had, hoor.
1: Even de radio uitzetten.
0: Oh ja, maar moet je hem wel weer aanzetten zometeen, hoor.
1: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Zo, hoe gaat vandaag zo'n beetje de dag zijn?
1: Heel rustig.
0: Ja.
1: Mooi weer, was doen, beetje opruimen.
0: Dat is klinkt als een rommeldag.
1: Nou, nee, is niet. Nou, gewoon een standaard senior, hè.
0: Ja, nou, dat vind ik niet een rommelige dag, maar een rommeldag. Dingetjes doen, beetje opruimen, wasje, schoonmaken.
1: En straks even naar de kapper.
0: Oh, nou, dat is een lekker uitstapje, toch?
1: Ja.
0: Even lekker verwennen. En vanavond nog leuke dingen op het programma staan? Of zeg je nee?
1: Ja, zeker. Mijn vriendje komt langs.
0: Vriendje komt langs?
1: Ja.
0: Gezellig. Lekker buiten zitten?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, het wordt zo mooi weer.
0: Ja, en dat blijft nog wel eventjes.
1: Ja, maar het hoeft voor mij niet warmer. Maar goed, daar heb ik niks over te zeggen.
0: Nee, we hadden Gita aan de lijn. Dat was om 10 voor 1 of zo. En het voelt ook anders, omdat de lucht een stuk droger is dan normaal. Dus het is niet zo benauwd. Dus
1: ja,
0: het is wel warm.
1: In Noord-Holland, hè? Dat scheelt ook hoog.
0: Dat scheelt een graadje of 3, 4, denk ik. Ja, zeker wel. Ja. Nou, we gaan nog niks zeggen, hoor. Even naar het fragment nog een keer luisteren.

0: Nou, volgens mij was die niet zo heel moeilijk vandaag.
1: Nee, die laatste die deed het eigenlijk. He.
0: Ja, het begin was nog wel vrij moeilijk, denk ik. Maar toen kwam in één keer de zang. En wat was het?
1: De Dancing Queen van ABBA.
0: Van ABBA, dat is helemaal goed. Ja. Nou, daar gaan we dan. De prijzen die we weg gaan geven vandaag. Je hebt de keuze uit de shopper, het puzzelboek, notitieboekje, koeltasje of het Radio M schort.
1: De schort.
0: Ja, dat is een snelle keuze.
1: Ja, zeker.
0: Hij is knalrood met witte letters, kan ik je vertellen. Want ik heb hem thuis ook.
1: Ja, zeker.
0: Ook handig voor de barbecue.
1: Nou, gewoon in de keuken ook, hoor.
0: Ja hoor, zeker. Zeker. Maar je valt wel op in ieder geval.
1: Ja.
0: Blijf even hangen voor de gegevens als je wilt. En dan wens ik je een hele mooie vrijdag.
1: Dankjewel en een hele fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, hè. Doeg.
1: Dag.
0: Zo, daar ging dat schort. In één keer weg. Zometeen in deel 2 meer prijzen.

Je ruikt de zonnebrandcrème. Met deze plaat, toch? Ja. Surfers Windsurfing bij Radio M Utrecht. Het is 3:15. De vrijdagmiddag, pluk de middag, daar luister je naar. Met zometeen nog 3:04. Dat is, zal zijn over een klein uurtje. 3 platen met 1 overeenkomst. Ook die is redelijk te doen. Die is wat moeilijker dan pluk de plaat. En we hebben het natuurlijk over het onderwerp van vandaag. De droombaan. Ja, lijkt het je een geweldige uitdaging, zo'n baan? Waarom heb je die baan en waarom zou je hem misschien niet willen? Of juist wel? Laat het eens weten via de Facebookpagina of de app van RTV Utrecht. Daar gaan we het straks eens even over hebben. En nou, als je je telefoonnummer achterlaat, dan ga ik je ook nog even bellen. Belinda Carlisle is onderweg. Heaven is a place on earth. En dit is Take That Back for Good op Radio M Utrecht.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la,
2: c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

Stevie Wonder, Yes to Me, Yes to You, Yesterday bij Radio M Utrecht. En we hebben het vandaag over jouw droombaan. Bijvoorbeeld Ellie Jonker schrijft... Vroeger was ik als kleuter altijd wel mee bezig... en heb ik gezegd, later als ik groot word, dan word ik politieagent... en in mijn vrije tijd ga ik dansen. En later bij de beroepsadviezen op school... werden zorgvakken me afgeraden... omdat ik te betrokken bij mensen zou zijn. En dat dansen is een absolute waarheid gebleken... want dansen heeft te maken met muziek en ik ben gek op muziek. En dat politiewerk is het niet geworden... maar uiteraard werd het uiteindelijk toch een baan in de zorg... waar mijn cliënten en ik een mooie tijd met elkaar hebben gehad. Dan moet je nagaan hoe dat gaat, hè. Ja, wordt de zorg afgeraden en dan heb je een mooie baan in de zorg. Nou, straks veel meer reacties in deel 2 van Pluk de Middag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dankjewel. Dan nog een flinke file staat er op de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oudrijn en Zaltbommel 30 kilometer, doe je een uur over. Ik weet niet wat er aan de hand is, staat er niet bij. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. 8 kilometer, een kwartier. De N201, dat is Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenen. 2 kilometer, 26 minuten rustig aandoen daar. En de laatste op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27. 31 minuten stilstaan.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

Gilbert O'Sullivan bij Radio M Utrecht Metromoney. Ja, het... Die man die had een bloempot kapsel en een oversized trui aan tijdens de optredens. En hij zingt hierover een stel dat zich haast om op tijd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te komen om te gaan trouwen. De

Wat een mooie samensmelting van Senna en Sven Versteeg. De nationale nieuwe voor de hele week, vuurwerk heet het. Hier bij Radio M Utrecht, de vrijdagmiddag 3:50. Je luistert naar Pluk de Middag met Chris vandaag. Hallo, hallo. Met zometeen nog 3:45. 3 platen met 1 overeenkomst. En heb jij die droombaan? Heb je hem nu? Of nooit gelukt? Laat het eens weten via de app van RTV Utrecht of anders de Facebookpagina. Draai bij ondertussen de Moody Blues met Question en zometeen nog de Boys Town Gang.

Als je nou aan het meezingen, dat mag best hoor. Als je op die A2 staat, Utrecht richting Sint-Hogendbosch. Toch een dikke file hoor, van 35 minuten. Sterkt als je erin staat. Zometeen het regionieuws van 3:30. Met daarin een tiener in de buurt van Rotterdam. Heeft hier wat mensen besodemieterd. Hoe die dat nou deed, dat hoor je zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Het nieuws met Kasper, goedemiddag.
6: Hoi. In Leusden zijn graven op het Sovjet-ereveld beklad met rode verf en beledigende leuzen. Op meerdere gedenkstenen staat onder meer een tekst tegen president van de Oekraïne. En de politie die onderzoekt nu wie erachter zit. Het is de begraafplaats van alle slachtoffers uit voormalig Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eigenaar van een tattooshop in Zeist is erg geschrokken van de explosie bij zijn zaak vannacht, bij zijn voordeur. Die voordeur is kapot. Hij heeft geen idee waarom het allemaal gebeurde. Er zijn camerabeelden en die bekijkt de politie. Er is niemand gewond geraakt. In Schiedam, bij Rotterdam is dat, is een tiener opgepakt omdat hij mensen heeft opgelicht, onder meer in onze regio. Hij zou zich hebben voorgedaan als een medewerker van een bank of als politieagent. En op die manier heeft hij 30.000 euro aan spullen buitgemaakt. 17 keer sloeg hij toe, niet alleen bij ons, maar ook in Den Haag. Dierenartsen in heel de provincie waarschuwen voor de uitbraak van hondenziekte. Die is zeer besmettelijk en kan dodelijk zijn, zeker als je hond niet gevaccineerd is. Dus halen die prik, zegt de dierenarts.
7: Die hondenziekte, als je daartegen vaccineert, geeft dat gemiddeld een bescherming van 3 jaar. En het is echt wel nodig om dat te doen.
6: Honden kunnen last krijgen van snot of vochtige ogen, koorts en flink aan de scheiterij gaan. Het is vooral oppassen op plekken waar honden samenkomen, zoals pensions, zeggen de dierenartsen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Krijg je nog het weer. Het is zonnig, 28 graden. Morgen dan begint de dag bewolkt. Daarna, net als vandaag, maar wel ietsjes warmer.
8: Mevrouw met dat rode hoedje gaat er vandoor.
6: Oh ja.
8: Nou, lekker weer in ieder geval. Dat is...
6: Lekker weer, ja.
8: Het is er nergens over. We kijken, dankjewel Kasper, tot over een uurtje weer. We gaan even kijken. De A2, ik ben helemaal afgeleid. Ja, die moeten we hebben.
6: Ja, er komt een vrouw voorbij en je bent afgeleid.
8: Ja, in een rood hoedje.
6: In een rood hoedje, dat was het rood hoedje. Oké,
8: de A2, Utrecht richting Den Bosch. Dus we knopen het Oude Rijn en Culemborg. 15 kilometer, 25 minuten. Dat neemt gelukkig af. De A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer, 31 minuten. De A27, Utrecht richting Gorinchem. Tussen knopen Rijnsweerd. En de A28 richting Amersfoort en knopen Everdingen. 13 minuten, 8 kilometer is dat. En de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederland. Horst Den Berg en Loenerschoot, 3 kilometer, 10 minuten. En de laatste, de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27, 3 kilometer, 28 minuten stilstaan.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: De brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Radio M Utrecht met Olivia Newton-John, A Little Bit More Love. Heerlijk, ik ben wel zo'n Olivia-fan, dat wel. Zeg, zet je radio wat harder, want het is de hoogste tijd voor 3 voor 4. En wat gaat het worden? Jouw kans op eeuwige roem en prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Eenzelfde woordje of onderwerp in de titel. Maar het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Dit is aanwijzing nummer 1.

Dit was aanwijzing nummer 1 in het spel 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Als je een idee hebt, stuur dat even naar de studio via een WhatsApp-bericht. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je App Ons. Dit is aanwijzing nummer 2.

Ja, dit was aanwijzing nummer 2 in het spel 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? App het naar de studio van Radio M Utrecht via de app. En dan heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Na aanwijzing nummer 3. En dat is deze.

0: Nou, was hij een beetje te doen of niet? Ja, Dark of the Night. Dark is the Night van Shaq Attack. Was dat als laatste van deze drie plaatjes die voorbij kwamen. En nou ja, er zijn wel een aantal mensen die hebben gereageerd. Heel veel trouwens, met ook veel goede antwoorden. En we gaan eens even bellen.
1: Met Gerda Damen.
0: Dag Gerda Damen, met Chris Brink van Radio M Utrecht. Hallo. Leidschendam was het volgens mij, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo. Nou, je bent live op de radio.
1: Ja, leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat was je aan het doen, Gerda?
1: Ik was aan het puzzelen in de krant.
0: Een krantenpuzzel?
1: Ja.
0: Is die moeilijk?
1: Nou, nee, het is een sudoku of een gewoon zo'n Zweedse puzzel. Ik doe eigenlijk van alles een beetje.
0: Oh ja. En nog meer plannen voor vandaag? Zo tegen 4 uur? Is nog vanavond wat leuke dingen te doen?
1: Nou, nu tegen 4 uur begint het een beetje tijd te worden om de keuken in te gaan.
0: Kijk, en wat komt er op tafel?
1: Wat komt er op tafel? Oh ja, gebakken aardappeltjes. Ik weet niet hoe ze over nadenken.
0: Jij hebt het toch al in huis gehaald? Of moet je nog op pad?
1: Oh, nee, ja. Nee, ik heb het al, ja, klopt.
0: Gebakken aardappeltjes.
1: En dan doe ik maar, ik doe het heel makkelijk, een stukje vlees erbij. En dan de doppertjes, omdat het een beetje warm weer is. Eet ik de doppertjes koud op.
0: Oh, nou, dat is toch hartstikke lekker?
1: Ja.
0: Ja. Ja, zeker. En hou je ook van pasta's en zo en dat soort dingen? Chinees?
1: Ik eet ze wel, maar minder. Maar mijn schoondochter die doet veel pasta. Dus vaak als het eet, nodig ze me uit.
0: Oh ja.
1: Ik doe weinig. Ik ben wat ouder en dan is het toch meer aardappels, groentevlees. En Chinees wel hoor.
0: Ja.
1: Dat ook. Ja, dat maak ik ook zelf van.
0: Nou Gerda, het is, nou, het loopt al tegen 4 uur. Moet een klein beetje opschieten zelfs. Wat is het antwoord op het spelletje 3 voor 4?
1: André Hazes begon met het woord donker.
0: Ja.
1: En toen orkest en manoeuvre in the dark. Nou, dat zegt het al, dark, donker.
0: Ja.
1: En toen had ik WhatsApp, zag ik Shakira staan. Maar dat moest Shakira volgens mij zijn. En daar kwam ook het woord dark in voor.
0: Nou zeg... Het is wel heel compleet hoor, hoe je het doet.
1: Ja.
0: Gerda, dat is. Je hebt het helemaal juist. Ik ga eens even de prijzenkast openen. Hij gaat niet zo goed open vandaag. Ja, daar is die. We gaan eens even kijken wat er in de prijzenkast zit, beste Gerda. Een shopper, puzzelboekje, notitieboekje, koeltasje of het Radio M schort.
1: Dan gaan we voor het schort.
0: Ja, hè? Volgens mij helpt dat als ik er een beetje effect bij zet. Want iedereen kiest dan voor het schort.
1: Het schort, ja, leuk. Ja,
0: het is een mooi schort, hij is rood. En witte letters, Radio M Utrecht. Daarmee ga je echt lekker koken.
1: Nou, heel fijn. Nou, ik heb zelf het schort al. Maar ik had van mijn zus gehoord dat mijn zwager het ook graag wilde. En die had hem niet, dus dan ga ik hem hem geven.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Moet je wel een verjaardagscadeautje doen, dat is makkelijk.
1: Nou, moet je geduld hebben tot december.
0: Oh, nou ja, laat je hem zo lang op de plank liggen.
1: Dat kan.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Kan. Gerda, hartstikke leuk dat ik je even gesproken heb. En blijf even aan de lijn voor de gegevens. En dan gaan we zorgen dat het schort jouw kant op komt.
1: Prima hoor, dankjewel.
0: Doeg, Gerda.
1: Dag.

het was 1970 toen deze plaat de singeltjes van de Beatles zomaar even van de Amerikaanse hitlijsten afstoten. De 11-jarige Michael Jackson deed eraan mee in dit plaatje van Jackson 5 en ABC. En zometeen in het tweede deel van dit programma, sorry, het derde deel alweer. Ja, ik raak een beetje in de war. Van Pluk de Middag gaan we natuurlijk hebben over de ultieme droombaan. En heb je die momenteel? Laat het eens even weten via de app van RTV Utrecht. Tot die tijd, de Searchers en Don't Throw Your Love Away. Tot zometeen.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dan nog een aantal files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg 16 kilometer. Doe je 27 minuten over. Ik moest even goed kijken. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar doe je 28 minuten over. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Woerden 18 kilometer. 21 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen 7 kilometer. Doe je 12 minuten over.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

De vrijdagmiddag van Radio M Utrecht plukt de middag met Bas Kerks en What Can I Say? En we hebben het over de droombaan. Heb jij die momenteel of wat heb je misschien gemist? Ja, heel veel reacties op Facebook. Hoi Chris, mijn droombaan heb ik gerealiseerd, schrijft Jaap. Als kind wilde ik vrachtwagenchauffeur en brandweerman worden. Nou, allebei is dat gelukt. Bij de vrachtwagens was het monteur geworden trouwens. En naast deze droombaan had ik centralist op de meldkamer van de brandweer kunnen zijn. Oh, dat had je trouwens ook nog. Oh, dat heb je al goed gedaan zeg. Dit was by far de mooiste baan die ik had kunnen dromen. En Jeanne Verburg, hoi Chris, mijn droombaan was vroeger schaapsherder. Maar ik kwam mijn echtgenoot tegen toen ik 16 was. En hij had zijn eigen bedrijf waar ik ook in meeging. Dus schaapsherder ben ik niet geworden, maar wel stapelgek op de schaapjes. Dat is ook de reden waarom ik niet van de wolf houd. Ja. Johanna, hoi Chris, ik heb een afwisselend prachtig werkleven gehad. Ik begon als apothekersassistente, daarna drogiste en eindigde als zakenvrouw 24 jaar lang. Een prachtig beroep, een vrij leven. Inkopen doen in binnen- en buitenland en verkopen. Nou, met mensen omgaan, heel belangrijk. En veel uitgaan met collega's die nog veel meer, nou ja, en nog veel meer. Zo staat het er. Iemand met een sterrenbeeld, tweelingen, zoals ik, kunnen verschillende beroepen uitoefenen. En Sera schrijft, hey, goedemiddag, mijn droombaan heb ik uitgeoefend. In een volgend leven zou ik wel superster willen zijn. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja, de superster op de radio, daar ben ik nu. Oh, ja. Nee, nog een uurtje lang plukt de middag. In plaats van Erwin is dit Chris Brink. Goedemiddag.

Had jij hem ook hangen? De glimmende discobol. Met een lampje erop, omdat je hele kamer verlicht werd. Ja, ik had hem wel hoor, als kind zijnde. Maar heb ik altijd wel wat met licht en geluid gehad hoor. Van McCoy en de Soul Chacha hier bij Radio en Utrecht. De vrijdagmiddag, pluk de middag. En we hebben het over de droombaan. Gerda schrijft, hoi Chris, wat een leuke vraag. Ik denk dat ik wel dierenverzorgster of geschiedenislerares wilde zijn. Een goede uitzending, dankjewel. En Hans schrijft, goedemiddag, ik had marineofficier willen worden. Dat is helaas niet gelukt. Ik heb wel 40 jaar een droombaan gehad in de sociale omgeving. Bert, hoi Chris, ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Als ik nu zou mogen kiezen, zou ik kok willen zijn in een restaurant. Ja, en nu kook ik hobbymatig voor een grote groep mensen. Elke dag voor mijn vrouw en mezelf. Dorothea, ik zou wel piloot geweest willen zijn en automonteur. Nou, dat is nogal een verschil. Ik had een kever en daar kon je echt wel zien of je zelf handig was om dat in elkaar te zetten of de reparaties te doen. Fijne uitzending, dankjewel Dorothea. En Gerard, ik had ten tijde van de Born of the USA Tour van Bruce Springsteen had ik wel eens een dag willen meelopen om te kijken hoe dat toe ging.

En laat je telefoonnummer even achter, dan kun ik je even contacten hierover. Hè? Het is 4:50, dit is Radio M Utrecht, pluk de middag. Met zometeen nog Hero, Family of the Year. En dan gaan we langzaam op naar het regionieuws van 4:30.

Family of the Year, Hero, Radio M Utrecht. Het is de vrijdagmiddag. Gezellig, vlak voor het weekend. Straks nog Aard. Het Utrecht komt thuis tussen 5 en 7. Voor de mensen die op de A2 in de file staan, richting Den Bosch. Die file neemt wat af, dus dat is wel goed nieuws. En straks het regio-nieuws van 4:30 met Casper. Daarin geschrokken koeien.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio M Utrecht, 5:02. Dit is Pluk de Middag en Casper zit tegenover mij met het regionieuws. En station Zuilen gaat flink op de schop.
7: Ja, Utrecht wil het station beter en groener maken. Zo moet je er makkelijker kunnen komen met de fiets of als je wandelt. En er wordt ook gekeken naar woningbouw en een nieuw stationsplein om de omgeving aantrekkelijker en vooral veiliger te maken. Door de hitte wordt het vuilnis in delen van onze regio volgende week eerder opgehaald. Dus zet je kliko de avond ervoor al buiten, adviseert de afvaldienst. Ook sommige milieustraten zijn tijdelijk korter open. In Oudewater wordt de Wilhelmina van Pruisenbrug voorlopig met de hand bediend. Normaal gesproken gaat dat automatisch, maar er zijn veel storingen. Zo blijft hij vaak openstaan. Overdag gaat de brug nu met de hand open, op andere tijden blijft hij gewoon dicht. En koeien in Eemdijk die zijn vanochtend zo geschrokken doordat ze door het schrikdraad heen zijn gegaan. Militairen van de luchtmobiele brigade werden in de Eempolder gedropt uit helikopters. En volgens een melkveehouder vlogen ze zo laag dat de koeien ervan slag raakten. De boer is niet blij en die gaat nog even bellen met Defensie hierover. En morgen gaat het Nationaal Hitteplan in, zegt het RIVM in Bilthoven. Het wordt lokaal boven de 30 graden en de zonkracht is dan hoog. Het advies is dan ook, drink genoeg, hou je huis koel en ga alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten. Ja, nu nog, het is nu nog zonnig inderdaad, maximaal 28 graden. Morgen begint trouwens wel de dag bewolkt en daarna dan wordt het heel erg zonnig.
8: Lekker hoor. Ja, ik ben er helemaal bij, het rode hoedje is verdwenen, dus helemaal alert.
7: Ja,
8: goed. Het is wat, hè, met dat rode hoedje. Het blijft gewoon in mijn gedachten zitten.
7: Het is wat, hè, dat rode hoedje. Ja. Ja.
8: Nou, je had er eigenlijk bij moeten zijn. Jij hebt het helemaal niet gezien ook, hè?
7: Ik zag alleen de achterkant van dat rode hoedje.
8: Jammer. Oké, een aantal files nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. 14 kilometer, 22 minuten. Diezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 13 kilometer, 23 minuten. En ook 23 minuten op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. 10 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 7 kilometer voor 8 minuten. En de laatste, de N233, dat is Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. 3 kilometer en daar doe je 20 minuten over.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch.
14: En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: John Cicada was dat. En Just Another Day bij Radio M Utrecht. 10 minuten over 4:30. Je luistert naar een plukte middag. Chris in plaats van Erwin. Nou, dat is nog niet nodig. En ja, dat krijg je dan, hè? Na 5 uur radio maken.
1: Space Cowboy te wachten.
0: Zat iemand voor de deur te kloppen? Aard, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Chris.
0: Straks Utrecht komt thuis.
2: Ja, we hoorden het net al in het nieuws bij Casper. Bekladding van graven op het Sovjet-ereveld in Leusden. Ik bel met iemand van de stichting. En die zijn er toch wel behoorlijk van geschrokken. Dat is een begraafplaats waar... mensen die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland... ook voor onze vrijheid, begraven liggen. En nu zijn die graven dus beklad. Nou, we gaan het daarover hebben. Verder zijn er veel wegen in Utrecht... waar je vandaag ook maar 30 kilometer per uur maximaal mag rijden. Mensen vinden daar wat van. Sommigen vinden het heerlijk, lekker veilig. Kinderen kunnen wat veiliger op straat spelen. Ja. Anderen vinden het wel heel langzaam.
0: Ik denk dat iedereen er wel wat van vindt, ja. Ik ben binnen doorgereden vandaag.
2: Ja.
0: Dus wordt dat goed aangegeven überhaupt? Want ik moet eerlijk zeggen, ja, die 30 kilometer per uur... Ik snap op sommige stukken, snap ik dat.
2: Ja.
0: Dat gaat gewoon te hard. Maar er zijn toch wel wegen bij hier in de stad waar ik denk... ja, is dat nou wel nodig? En dat is precies waar het om gaat.
2: Als er een fietspad naast de weg is, dus dat is dan veilig... Dan houden ze het voorlopig op 50. Hm. Maar als het fietspad op de weg zit, dan gaat het terug naar 30... Ja, je wordt wel ingehaald door sommige fietsers, hè? Als je daar...
0: dat klopt. Ja, ik woon in een dorp met een fietspad.
2: Met een fietspad?
0: Op de rondweg. Nee, hoor, we hebben echt gewoon een weggetje naar het dorp toe. En daar zit een fietspad naast, maar dan mag je dus 30. Maar niemand rijdt daar 30. Echt, dat is al jaren zo. Ja. Maar het is wel gevaarlijk.
2: Ja,
0: is... Ik heb nog een andere baan, dat weet jij. En ik zie ook de ellende van auto's die 50, 60 rijden. Dat is toch wel een groot verschil met 30. Dat is absoluut waar.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het een lastige discussie. Ik denk dat we er niet omheen kunnen. Maar ik ben benieuwd wat voor reacties dat losmaakt bij jou straks.
2: Mensen kunnen al reageren. Stuur dan even een appje via de RTV Utrecht app. En dan komt dat hier binnen. En verder horen we ook nog de nieuwe trainer van FC Utrecht. Anthony Correa is nu een kleine maand aan de slag. En hij traint hard. En de spelers klagen een beetje.
0: Oh, nou.
2: Dus we gaan Anthony Correa daarover horen.
0: Goed zo. Nou, straks tussen 5 en 7. Utrecht komt thuis.
2: Yes.
0: Mooi man. Goed zo. Gaan wij nog even verder. Een kwartiertje lang bij Radio M Utrecht. Met zometeen nog Middle of the Road. En we gaan nog eens even iemand bellen over de droombaan. Heb je die nu wel of niet? Of wat had je willen worden? We horen het zometeen.

0: Münchener Freiheit. Tausendmal du, Radio M Utrecht. Klasina de Jong schrijft... Als kind wilde ik altijd stewardess worden. En als het niet lukte, balletdanseres. Alleen ja, dat is me niet helemaal gelukt. Patricia, leuke vraag. Er zijn te veel leuke mogelijkheden die nooit zullen uitkomen. Wat mij betreft. Maar ik zal één beroep kiezen dan verpleegkundige. Nou, dat is zeker mooi. Anneke, hallo Chris. We hebben naar je geluisterd tijdens het klussen en kokkerellen. Oké, leuk. Ik wilde heel graag mama en oma worden. En dat is ook gelukt. Marco Vlieger, jongen, je hebt de droombaan van je leven. Schrijf je al 25 jaar. Is het alweer 25 jaar? Ja, dat kan wel kloppen, ja. Kijk, hoe lang heb ik het al? 26 jaar nu. Ha, je had je langer. Even kijken, Jeroen. Nou ja, internationaal vrachtwagenchauffeur.
1: Goedemiddag, met Annie Holberg.
0: En Annie hebben wij aan de lijn. Ik, hallo. Ik ben met Chris van Radio M Utrecht.
1: Ja, klopt.
0: Je kwam in één keer lekker er doorheen. Ja. Was meestal, als de telefoon gaat, neem je op.
1: Ja, ja.
0: Zo, wat wil jij altijd worden?
1: Ik wilde onderwijzeres worden.
0: Oh ja.
1: Maar,
0: ik voel hem al.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik ben niet zo'n heel lievertje geweest op school.
1: Nee, dat heb ik een gegeven moment van alle kinderen om me heen ook in de gaten gekregen.
0: Nou, het is wel een mooi vak, want ik sta tegenwoordig ook wel voor een aantal uren per maand, zeg maar, voor de klas. Om wat les te geven. Maar ik moet dat niet iedere dag doen, hoor. Maar dit zijn dan wel meer volwassen mensen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar de leeftijd, laten we zeggen tussen 12 en 16, dat is toch wel een lastig clubje.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is ook de reden waarom jij het niet hebt gedaan?
1: Ik ben wel bij een bedrijf gaan werken die dus schoolartikelen verkocht. En later bij een bedrijf die dus jongens opleidde en meiden in de metaal. Draaien, frezen, bankwerken, lasser. En verwerkte ik hun resultaten van het examen. En dan kon ik ze predicaat geven, geslaagd of niet geslaagd.
0: Oh ja. Altijd
1: dus
0: al
1: ik ben
0: met...
1: wel een beetje bij het onderwijs gebleven.
0: Ja. Ja, en verder geen spijt ervan. Je zegt van,
1: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Nee.
0: En hoe worden de dagen nu gevuld?
1: Ik ben met pensioen. Ik ben veel vrijwilligerswerk.
0: Ja, oké. Dus nog steeds wel aan de bak, zeg maar.
1: Ja, hoor. Bedoel, je moet in beweging blijven. En als je dus zulke soort dingen kan gaan doen... Ja, dan vind ik het gewoon grandioos.
0: Ja. Nou,
1: mijn man helpt met repaircafé en dan verzorg ik de reparateurs voor een natje en een droogje en een hapje.
0: Oké.
1: En we doen dus rommelmarkten, kerstmarkten, allemaal dus als vrijwilliger voor een groot cultureel centrum waar allerlei kussen gegeven worden en zo.
0: Ja, en goede zorg aan de vogeltjes, denk ik, die ik hoor.
1: Ja, dat is Joepie, mijn pakiet. Die ben Joepie. Ik dus aan het praten leren.
0: Oké. Kan die al zeggen Radio M Utrecht?
1: Nee, hij zegt dat nog toe kusje.
0: Oh ja.
1: En lekker.
0: Kun je het laten horen of niet?
1: Nee, dat doet hij niet op commando, sorry.
0: Hoe heet de papegaai? Joepie, hè?
1: Ja, het is een pakiet.
0: Oh, pakiet. Oh, ja.
1: Graspakiet. 'S morgens beginnen ben ik nou bezig met morgen Joepie te zeggen.
0: Oh ja, dat is wel gezellig als je beneden komt.
1: Ja, en als hij zijn vloer krijgt, dan zeg ik steeds lekker. En dat zegt hij nou ook al.
0: Oké. Ja. Nou, leuk. Ja. Arnie, bedankt voor je verhaal. Ja. Ik wens jou een hele mooie vrijdag en natuurlijk een mooi weekend.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel, Chris.
0: Dag, Arnie. Doeg. Dag.

Marco Schuitmaker, engelbewaarder bij Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons, elke dag weer. En straks Aart van Eldik met zijn programma. Ja, Utrecht komt thuis. Ik wens je er veel plezier mee. Gaat duren tot 7 uur. En ik zou zeggen, graag tot morgen.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een hele goede middag, het is even na vijven. Utrecht komt thuis en het regionieuws, de hoofdpunten daarvan, die krijgen we van Casper. Hallo.
11: Hallo. Station Zuilen gaat flink op de schop. Utrecht wil het station beter en ook groener maken. En ook komen er misschien huizen en een nieuw stationsplein om de omgeving veiliger te maken. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%. Volledig gratis kan technisch gezien niet. En nog meer autonieuws in de stad. Want op steeds meer plekken mag je vanaf vandaag niet harder dan 30. En de wethouder weet wel hoe dat is.
12: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist.
11: Straks hoor je hem uitgebreider.
13: Oké.
10: Dan de files in de regio. Een paar incidenten en werkzaamheden. Je krijgt de files vanaf 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen, 25. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraaf, een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Een kwartier extra reistijd. Phil Collins hoor je zometeen en American Breed.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: Weet het, hè? De zomer die vier je bij ons.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goeiemiddag. Het is vrijdag 10 juli 2026. En we maken ons op voor een nog veel zonniger weekend. Wel op de dag dat railschoppers in IJsselstein een gebiedsverbod krijgen voor het tijdelijke AZC daar. Het is ook de dag dat meer dan 100 graven op het Sovjet-ereveld zijn beklad. Een grote schok daar in Leusden. We gaan het er zo meteen over hebben. Het is ook weer een historische dag, want op deze dag in 1929 wordt componist, pianist Harry Banning geboren. Werkte veel met Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmid. En heel soms

Harry Banning die zingt over het rare haar van Harry. Terug naar vandaag. In Utrecht geldt voor een nog groter deel van de stad een maximumsnelheid van 30 km per uur. Ben jij daar blij mee? Moet de veiligheid ten goede komen bijvoorbeeld? Of vind je het wel heel langzaam? Laat maar weten en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. Radio Noord-Holland met American Breed. Band Me, Shape Me.

0: René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Je luistert naar Radio M Utrecht. Je hoort het al in het nieuws bij Casper. Op het Sovjet-Ereveld in Leusden is een groot aantal graven beklad. Met rode verf zijn op de achterkant van de gedenkstenen letters aangebracht. Staat onder meer Fuck Zelensky, maar ook Fuck Poetin. Remco Reiding van Stichting Sovjet-Ereveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe groot was de schrikkende ontzetting vanochtend?
1: Ja, ik hou me al 28 jaar bezig met het Sovjet-Ereveld en ik ben niet zo gauw ontdaan. Maar dat was ik vanmorgen wel. Want dit is echt een hele grove, uitgebreide daad van vandalisme. Met meer dan 150 grafstenen die beklad zijn. Dus ik was wel even van slag.
0: Ja, wat trof u aan?
1: Bijna een kwart van het Ereveld dat beklad is. Met rode of roze verf. Met allerlei uitspraken die je net al noemde. De obelisk is beklad. De muur erachter is beklad. Het is niet iets wat je over het hoofd ziet, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja, heel ernstig.
0: Fuck Poetin. Fuck Zelensky. Wat kwamen we nog meer tegen?
1: Ja, nou ja, datzelfde woord. En dan daarachter de Koran en Mohammed en Kadirov en Tsjetsjenen. En islam is pedo en allerlei andere rare uitspraken.
0: White power, zag ik ergens.
1: Ja.
0: Ja, wat maak je ervan, Remco, van dat soort teksten?
1: Ja, we weten natuurlijk niet wie dit doet.
0: Het is nogal een breed spectrum namelijk.
1: Ja. Ja, dat ervaren wij ook zo. En 5 jaar geleden waren we ook al eens bekladdingen. En toen hadden we diezelfde ervaring, want er werd zelfs Zwarte Piet erbij gehaald. Dus ja, het lijkt me duidelijk dat deze meneer of mevrouw of mensen niet goed bij hun hoofd zijn. Maar ja, wat wij natuurlijk vooral ook aan overhouden, is dat wij ons hard inspannen om gewone mensen een gezicht te geven. Die hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. En we proberen dat buiten de politiek te houden. En dan komt er zoiets voorbij. En dat is natuurlijk toch heel verdrietig.
0: Ja, je zei het al. Het is een paar jaar geleden ook gebeurd. Zijn de dader of daders toen gepakt?
1: Dat weet ik niet, want daar worden geen uitspraken over gedaan. Mijn indruk is wel dat dit erg overeenkomt met toen.
0: Ja.
1: Maar ik ben geen forensisch onderzoeker. Dus ik denk dat we de conclusies aan de politie moeten overlaten.
0: Ja, want hoe is de dag dan geweest op het Ereveld? Lopen daar dan de hele dag forensische rechercheurs rond?
1: Nou, ik ben wel heel blij met hoe adequaat en snel er door alle verschillende autoriteiten is gereageerd. Dus in no time waren mensen van Begraafplaats Rusthof, maar ook de politie en burgemeester van Leusden en de Oorlogsgraafstichting aanwezig. En gezamenlijk hebben we natuurlijk alles besproken en gekeken. Ja, waar we kunnen helpen en hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.
0: Ja.
1: En toen dat alles besproken was, toen raakte ook de pers op de hoogte van wat er gebeurde. Dus daar was ik daarna druk mee. Ja. En ik had me eerlijk gezegd wel wat anders voorgesteld voor deze vrijdag.
0: Want als je het hebt over hoe gaan we dit oplossen, dan heb je het neem ik aan over schoonmaken. Dat lijkt me een forse klus.
1: Ja, we hopen er met z'n allen op dat dat mogelijk is en dat dat snel gebeurt. Zoals gezegd, er wordt echt hard aan gewerkt om dat ook zo snel mogelijk voor elkaar te boksen. Maar ik kan daar geen zekerheid over geven, dus je mag ervan uitgaan dat het Ereveld de komende dagen nog wel gesloten is. Maar,
0: Is, ik ben ook geen expert en jij denk ik ook niet, maar het is rode verf op kalk, op zandsteen, kalk?
1: Ja, deels. Rood, roze. En een groot deel van de stenen is inderdaad van kwetsbaar materiaal.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat mensen die het Ereveld willen bezoeken, die kunnen het echt alleen van buitenaf zien. Maar goed, ze zijn in de tussentijd wel van harte welkom in ons museum om de verhalen tot zich te krijgen. En laten we maar hopen dat heel veel mensen dat doen als compensatie voor deze vreselijke gebeurtenis. Dan heeft zoiets slechts misschien ook nog iets goeds teweeg gebracht.
0: Sterkte en fijn dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Remco Reiding van de Stichting Sovjet-Ereveld. Minister Yazılgüz van Defensie heeft inmiddels ook gereageerd. Die noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt.

Ah, Fool's Garden en The Lemon Tree Radio M Utrecht. Met zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Casper. In de gemeente Utrecht moet je overal betalen om je auto te parkeren. Maar er komt een uitzondering. Details zometeen in het nieuws. Na Marvin Gaye.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
6: 17:30, het regionieuws met Casper. Casper, het ging allemaal te hard.
7: En nu moeten we langzamer. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrecht niet harder dan 30. Dat is veiliger, maar dat is ook even wennen, zegt de wethouder.
8: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
7: En er wordt op snelheid gecontroleerd, vooral met mobiele flitspalen. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. De gemeente geeft een korting van 99%, want volledig gratis kan technisch gezien niet. En omdat te kunnen betalen worden andere regelingen waarschijnlijk stopgezet. FC Utrecht traint ook keihard voor het nieuwe seizoen. De coach die is tevreden, maar zegt dat er wel ervaring mist in de ploeg na het vertrek van meerdere spelers. En sommige spelers vinden het best zwaar, zegt de trainer.
9: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Eerlijk is eerlijk, ik deed vroeger nog wel meer dan dit. Dus ik heb er begrip voor, ik kan het alleen niet accepteren.
7: Het hele gesprek kan je vinden op rtvutrecht.nl en ook in onze app. Nog meer sportnieuws. De KNVB husselt komend seizoen met de indeling van competitiewedstrijden. Voor het eerst spelen de tweede en derde klasse zaterdag en zondagclubs door elkaar. En dat moet wel, want er zijn steeds minder clubs die op zondag spelen, zegt de voetbalbond. In de vierde en vijfde klasse lukt het allemaal nog wel. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht dan koelt het af naar zo'n 16 graden. Niet echt heel cool. Morgen begint de dag bewolkt en daarna gaan we richting de 30 graden.
6: Dankjewel Casper. Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Oudrein en Woerden. 10 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden daar, krap 10 minuten oponthoud. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk. 10 minuten. Zometeen gaan we wat uitgebreider in op die uitbreiding van die 30 kilometer zones in de stad Utrecht. Verder natuurlijk het weer met Grita en muziek van Pieter Tosh en Toontje Lager.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la,
2: c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: toontje lager. Stiekem gedanst, Radio M Utrecht. Ja, je hoort het in het nieuws. Vanaf vandaag geldt op veel meer plekken in de stad Utrecht een maximumsnelheid van 30 km per uur. Vooral straten waar auto's en fietsers dezelfde weg delen, wil de gemeente veiliger maken. Nou, voor weggebruikers is dat nog wel even wennen, hoor, merkt onze verslaggever Tessa Beijer.
1: Ik heb het zeker harder gereden. Ik hoop niet dat er een flitser stond.
2: Belachelijk.
3: Langzaam.
4: Ik heb er niet op gelet.
3: Voor veel automobilisten is het zeker nog geen gewoonte. En dat snapt de wethouder, die vandaag met trots het laatste 30-bord onthulde, eigenlijk ook wel.
5: Kijk, je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat, waar het al langer is. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersongevallen oplevert. En daar doen we het gewoon voor.
3: In en rond de binnenstad mocht je op veel plekken al maximaal 30 rijden. Vandaag komen daar 270 straten bij, ook in andere wijken. Fietsers en voetgangers zijn er juist blij mee.
6: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is een plek waar gewoon veel te hard wordt gereden. Dus ik sta er helemaal achter.
7: Nou, ik vind het wel prettig, want ik hoop vooral echt dat het voor het geluid ook wat doet.
8: Ja, dat
7: dus
8: wel
7: dat
8: idee.
7: Motor wat zachter klinken, zeg maar. Dus dat vind ik vooral heel fijn, want ik woon echt hier op het kruispunt.
9: Uiteindelijk is het gewoon voor veiligheid gewoon het beste, dus dat moet je aanpassen, ja.
3: Vandaag zijn het vooral de wegen waarbij fietsers en auto's op één baan rijden. Later gaan er nog meer wegen naar 30 km per uur. En hoewel sommigen de maatregel irritant vinden, snappen de meeste automobilisten hem ook.
4: Prima, veiliger voor fietsers. Dus volhouden zo.
7: Ik snap het wel, met de fietsers en alles. Dat, het is logisch.
10: Ja, ik vind dat veiligheid voor alles gaat. Ik heb zelf kinderen, dus ik heb er heel veel baat bij dat mensen de snelheid wat afnemen. Dus.
3: De gemeente gaat vooral handhaven met verplaatsbare flitspalen. Hier voortaan 50 rijden in plaats van 30 kan een boete opleveren van bijna €300.
0: Ja, en hoe kijk jij naar die 30 kilometer zones? Veel reacties, dank daarvoor. Corrie die schrijft, nou ik vind het een goed plan, maar het is niet te handhaven. En het kan alleen werken als iedereen zich aan de snelheid zou houden. Maar ja, je weet nu al dat er gewoon weer te hard gereden gaat worden. Edwin Hendricks vindt de gemeente Utrecht hersenloos. Alice zegt, het beleid hier verziekt Utrecht op alle mogelijke manieren. Roel van der Meijden had vanochtend op de Singel door zijn lage snelheid een hele file met bakfietsen achter zich aan. En Bert schrijft nog, ik vind het een goed besluit. Maar ja, hoe handhaaf je dat? We hebben hier in Ondiep 30 km per uur maximaal, maar velen houden zich daar niet aan. En ik ben regelmatig ingehaald door een fatbike. Ook het eenrichtingsverkeer wordt regelmatig genegeerd. Zelfs door gemeentewagens, zoals vuilnisauto en parkeercontrole. Nou, ook reageren, dat kan natuurlijk hè, via onze Facebookpagina, maar ook via een appje naar de studio. Gebruik dan de RTV Utrecht app en dan komt het bij mij binnen hier.

0: Ja, je bent jong en je stunde wild wat. Cheerio was dat, wat een hit. Wat een hit. En wat een hitte. Ja, hallo.
1: Goedenavond, middag.
0: Middag. Grita Spannenburg, hallo. Hitte. Hoe warm is het geworden vandaag?
1: 28 graden. Ja. De Bild had 27,4. Nou, gisteren hadden we in De Bild 25,4. Dat zou dan uiteindelijk het begin van de hittegolf moeten worden als wij nog in de komende dagen ook nog 3 dertigers erbij halen. Nou, dat lijkt wel in het vat te zitten. Dus wat dat betreft, zijn we weer aan een hoogzomerse periode begonnen. Waarbij je wel merkt dat de lucht nu echt wel wat anders is dan 2 weken geleden, toen we die echte hitte hadden. Omdat de lucht gewoon wat droger is. En ik vind dat als je nu door de schaduw loopt, dan voel je gewoon dat de luchttemperatuur best wel goed te doen is. Dit in tegenstelling tot toen de eerste hittegolf over ons heen gleed.
0: Zeker. Nee, dit is een stuk beter.
1: Ja, ja. Dat blijft het ook wel. Ja.
0: Dan maar even naar het weekend toe, hè.
1: Ja, nee, het weekend brengt vooral heel veel zonneschijn. Nou is het wel zo dat er een wolkenveld ten noorden van de Wadden ligt. Is eigenlijk op een deel van het Duitse Wadden de hele dag ook blijven hangen. Dus daar was het eigenlijk killetjes, zeg maar. En de zuidwaartse verplaatsing met een noordelijke wind. Dit lukt overdag niet in de zomer, want de zon staat zo hoog. Die verdampt dat als de bewolking het land opkomt. Maar ja, als de zon ondergaat, dan komt langzaam die bewolking onze kant op. En ook morgenochtend kan net tot over een deel van Midden-Nederland liggen. Dus morgenochtend met een graadje of 14 tot 16... is het dan in delen van Midden-Nederland eerst even bewolkt. De zon die doet daar snel maakt daar korte metten mee, laat ik het zo zeggen. En dan houden we eigenlijk zonnig weer over. Zonnig weer, een licht noordoostelijk briesje net als vandaag. En morgen een graad of 29. En zondag zijn het ongeveer dezelfde temperaturen, zonder eerst het begin met de bewolking. Maar gewoon gelijk, pat, boem, de zon erbij. En gelukkig maar dat er zo'n noord-noordoostenwind waait, want dat tempert nog enigszins, zeg maar, de temperatuur.
0: Oké. Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Tot straks.

Sommieu en Multicolor. Straks Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap, over een, ja, eigenlijk een spectaculair organisme. Dus het lijkt alsof je tientallen bomen naast elkaar hebt staan en het is er eigenlijk maar één. Hoe dat zit, we horen dat later.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond, je weekend is officieel begonnen. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws die krijgen we van Casper.
14: In Leusden zijn graven op het Sovjet-ereveld beklad met rode verf en beledigende leuzen.
15: Ja, het is niet iets wat je over het hoofd ziet, zou ik maar zeggen.
14: Zegt de directeur van de begraafplaats over een half uur meer erover. Op steeds meer plekken mag je niet harder dan 30 kilometer in Utrecht. Het is even wennen, maar wel veiliger, zegt het stadsbestuur. En koeien in Eemdijk die zijn zo geschrokken vanochtend dat ze door het schrikdraad zijn heen gerend. Soldaten werden in de Eempolder gedropt uit de helikopters. Er was een oefening, maar daarvan vonden die koeien maar één.
13: Half zeven horen we jou nader. De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar nog een vertraging van 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En de laatste, Nou, weinig vertraging. 5 minuten op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen de Roubets en Gérard Lenormand.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
19: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
18: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: af. Probeerde net weer mee te zingen en er kwam toch een hoestbui achteraan, niet te doen.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond, Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Ja, dinsdag, we hebben er zin in. Is het 14 juli, oftewel 14 juillet? En dan hebben wij hier weer de Franse dag. De hele dag de beste Franstalige muziek. En als kleine prelude heb ik zometeen Gérard Lenormand voor je. Verder muziek van Radio en Jeroen van der Boom. Ja, en veel reacties op onze vragen over die 30 kilometer wegen in Utrecht. Er zijn er vandaag weer een hele hoop bijgekomen. Martien die reageert via WhatsApp. Die zegt, nou, mij maakt het niet uit. Ik vind het prima. Ik heb geen haast. Dan ben ik maar 5 minuutjes later thuis. Robert zegt, nou, de uitstoot van fijnstof is 20% erger met deze maatregel. Maar daar horen we de politiek niet over. En dat zou komen omdat als je dan weer 50 mag rijden, niemand meer opschakelt. Oké. Of terugschakelt. Dat is weer slecht voor het milieu. En Annie zegt, nou, ik vind het allemaal een lachertje. Goed, wat vind jij het? Laat maar weten. En je kan reageren op deze uitzending via de RTV Utrecht-app.

0: kom je toch al lekker in de stemming voor onze Franse dag. Een paar nachtjes slapen nog, hè. Dinsdag 14 juillet. Gérard Lenormand op Radio M Utrecht. Dan ga ik praten met de directeur van Utrechts Landschap. Gaan we een mooie tip ophalen en altijd een goed verhaal. Saskia van Dokkum, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Waar neem je ons mee naartoe vandaag?
1: Nou, ik dacht maar weer eens de Utrechtse Heuvelrug. Daar neem ik jullie vaker mee naartoe. Maar het is een prachtige tijd om in de bossen te wandelen. Lekker koel. En net zo koel is het in Kasteel Amerongen. Wat ook een bezoekje meer dan waard is. En het Amerongse Bos. Waar natuurlijk de provinciale weg loopt tussen het prachtige dorpje Amerongen en dat mooie Amerongse bos. Maar vroeger was dat eigenlijk één geheel, want de heren van Amerongen, die op het kasteel woonden, die hadden hun geweldige jachtbossen hadden ze op die Utrechtse Heuvelrug liggen. En tegenwoordig heet dat het Amerongse Bos en lijkt dat helemaal niet meer een verbinding met het kasteel te hebben. Maar dat had het dus vroeger wel. En deze... Oh, sorry Aart, dat is mijn koffiemachine. Shit.
2: Nou, neem... Oh, hij gaat uit. Nou, we beginnen even opnieuw. Hij is nu uit. Sorry.
0: Ja, ik heb ook zo'n ding thuis. Ja. Dan zit je 10 minuten in rust en dan opeens schrik je helemaal de pletter.
2: Sorry.
0: Oké, daar gaan we weer. Saskia van Dokkum, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, waar neem je ons vandaag mee naartoe?
1: Nou, ik dacht weer eens naar de Utrechtse Heuvelrug, waar ik jullie natuurlijk wel vaker mee naartoe neem. Waar je bij het dorp Amerongen, waar dat prachtige kasteel ligt, het Amerongse Bos hebt. En voor een heleboel mensen zijn dat misschien twee dingen. Hè. Je hebt dat prachtige kasteel waar het nu heerlijk koel is in de zomer, waar je lekker een bezoek aan kan brengen. En natuurlijk dat bos. Maar dat zijn eigenlijk geen twee verschillende dingen, want dat was vroeger één groot geheel. Want de heren van Amerongen, die hadden hun jachtbossen op de Utrechtse Heuvelrug liggen. En die hebben ze eigenlijk zelf ontwikkeld. Want toen het kasteel gebouwd werd, na de middeleeuwen, toen was de Utrechtse Heuvelrug één grote zandverstuiving. In de middeleeuwen waren er zoveel bomen gekapt op die Utrechtse Heuvelrug voor allerlei doelen. Denk ook met name aan hout voor vuurtjes, et cetera. Was er zoveel hout gekapt dat het gewoon helemaal leeg was. We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen. Het grootste bosgebied van Utrecht. Ja. Was één grote zandverstuiving. En die heren van het kasteel die dachten, nou, dat moet anders, want wij willen wild in het gebied hebben, dan hebben we bomen nodig. Dus er werd bos aangelegd voor de jacht eigenlijk en vervolgens ook wel voor houtproductie, waar ze natuurlijk aan verdienden. En als je nou door die bossen een wandeling maakt, dat kun je gewoon zelf doen, maar je kunt daar ook met de gidsen van Utrechts Landschap een wandeling maken. Maar als je daar doorheen wandelt, dan zul je, en je denkt aan dat kasteel, dan zal het je opvallen dat er inderdaad hele lanenpatronen in zitten die je misschien in een gewoon natuurlijk bos niet ziet, maar hier wel. En dat zijn gewoon nog de lanen die aangelegd zijn door die heren van het kasteel.
0: Ah, ja.
1: En het bijzondere is wel dat dat Amerongse bos echt tot de oudere bossen van Nederland behoort. Want dat is dus aangelegd, zeg maar zo'n beetje 1800, iets eerder al. En de meeste bossen in Nederland zijn van een eeuw later. Dus je loopt echt door een prachtig oud bos. En ik denk dat je dat ook ervaart als je daar bent. Want die bomen zijn echt volgroeid. Ja. Er is veel te zien.
0: Ja, en het leuke is van dit bos, daar mag het dode hout blijven liggen. Ziektes worden niet bestreden. Jonge bomen moeten zelf hun plek bevechten. Jullie laten het bos, hè?
1: Ja, als dat kan. Want er zitten nog kleine stukjes productiebos in. Hè. Dan zijn het echt nog van die rijtjes bomen. Dat vinden wij nog geen natuurlijk bos. Daar kappen we af en toe nog iets. Maar dat is vrijwel niet meer aan de orde daar. Dus het is echt precies wat jij zegt, een natuurlijk bos wat zichzelf verjongt. En wat ik ook heel leuk vind in dat Amerongse bos, is dat je ook de restanten van de tabak steelt. Daar heb ik in een ander programma van jou wel eens wat over verteld. Vanaf de 17e eeuw, hè, werd er tabak geteeld op de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug. En je kunt daar ook nog prachtig die tabakschuren zien uit die periode. Dus je hebt een hartstikke mooie combinatie van echt oud bos, wat bij het kasteel hoorde. Akkers, tabakschuren. Een hartstikke leuk bezoekerscentrum van Utrechts landschap. Waar je nou meer kan leren ook even over de omgeving. En als je wilt ook een rondwandeling met een gids. En als je slecht ter been bent, dan kun je via onze website ook, nou dat hebben we de bosboemel genoemd. Een soort elektrische kar is dat, waarmee je ook als je niet goed ter been bent, met onze gidsen het bos in kan en dan niet hoeft te wandelen. Dat is wel een heel bijzondere gelegenheid. Maar voor de rest is het ook gewoon een prachtig wandelgebied.
3: Geweldig. En daar kan ook een kopje koffie bij ergens, hè?
1: Ja, er zit ook nog een heerlijk restaurant. Je weet dat ik daarvan hou. Ja. Met eigen gebakken pruimentaart. Oh joh, genieten daar.
3: Ja, nou dan halen we nog maar een keer Reven aan die ooit zei: natuur is mooi, maar er moet wel een drankje bij.
1: Ja.
3: En dat kan allemaal.
1: Dat kan daar.

Radio, you can't change that. FC Utrecht die heeft een nieuwe trainer, dat weten we. Die is nu een paar weken aan de slag met de jongens. En de jongens zijn moe, want ze moeten hard trainen. Nou, je hoort hem er later over.

0: Rupert Holmes, Radio M Utrecht. Het nieuws zometeen met Casper. Koeien in Eemdijk zijn vanmorgen geschrokken. Waarvan? Je hoort het zometeen.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar. En de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: 6:30, het nieuws uit jouw buurt met Casper. En dat begint in Leusden, waar graven beklad zijn.
8: Ja, dat gebeurde met rode verf op het Sovjet-ereveld. Op meerdere gedenkstenen staan nu teksten tegen onder andere de presidenten van Oekraïne, Rusland en ook tegen de Koran. Het is best veel, zegt de directeur van de begraafplaats.
9: Ja, bijna een kwart van het ereveld dat beklad is. Met rode of roze verf, met allerlei uitspraken. De obelisk is beklad, de muur erachter is beklad. Ja, het is niet iets wat je over het hoofd ziet, zou ik maar zeggen.
8: Wie erachter zit, zoekt de politie uit. Vanaf vandaag mag je op steeds meer wegen in Utrecht niet... Nou, mag, moet je op steeds meer wegen niet harder dan 30 rijden. Dat is veiliger, maar ook even wennen, zegt de wethouder.
10: Je gaat ineens als een slag over straat voor je gevoel als automobilist. Maar ik zie vooral ook dat mensen eraan kunnen wennen. In andere steden zien we dat. We zien ook, en dat is denk ik het allerbelangrijkste... dat elke kilometer minder gewoon minder verkeersongevallen... en minder ernstige verkeersongevallen oplevert.
8: Op je snelheid wordt je gecontroleerd... en dat gebeurt dan met mobiele flitspalen. Bij FC Utrecht komt volgende week een condoleancemoment voor de overleden clubicoon Leo van Veen. Supporters kunnen afscheid nemen in het stadion... en na afloop is er een stille erehaag. Dit alles is donderdag. Van Veen overleed deze week in Woerden op 80-jarige leeftijd. En dan de koeien in Eemdijk. Ja, die zijn vanochtend enorm geschrokken, Aard. Dat kwam door het geluid van helikopter en militairen die eruit kwamen. Ze schrokken zo erg dat ze door het schrikdraad heen zijn gerend. Volgens een melkveehouder vlogen ze erg laag, die helikopters. En de koeien raakten daarvan van slag. Het ging om een oefening, hè. De boer is niet blij en gaat nu even bellen met Defensie.
0: Ja, ja. Nou, wat doet dat met de melk?
8: Wat doet dat met de melk? Misschien wel zuur. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht dan komt het af naar zo'n 16 graden. Morgen hitteplan. De dag begint bewolkt. En daarna dan gaan we richting de 30 graden.
0: Dankjewel, Casper. Jij lekker naar het strand?
8: Ja, heerlijk.
0: Geniet ervan. Nou, daar ga je filevrij naartoe, denk ik. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar heb je nog 10 minuutjes op onthoud. En de A12 Utrecht Den Haag tussen de Meren en Woerden nog 5 minuten. Jij zit goed, hè?
8: Ik zit goed. Ja, dat gaat helemaal vlekkeloos.
0: Ik heb prima. Ja. Zometeen Sandy Coast en onze nieuwe nationale nieuwe.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra erevoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan vuurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: de nationale nieuwe Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. Die plaat ga je de komende week dus veel horen hier op Radio M Utrecht. We gaan het over voetbal hebben, want hij is inmiddels 3 weken bezig als trainer van FC Utrecht. En dus is het tijd om eens bij te praten met Anthony Correa. Utrecht is op trainingskamp in De Lutte. Daar wordt gewerkt aan het teamgevoel, de nieuwe speelwijze en de conditie. En onder de nieuwe coach moet hard gewerkt worden.
1: Ja, prima. Pittig. Dinsdag in de ochtend een training. 'S Middags een wedstrijd. Woensdag een stukje herstel. Vandaag echt een goede pittige training gehad. Dus ja, die gasten die hebben het zwaar. En dat is alleen maar goed. Zeker ook voor het brein. Morgen weer een iets relaxere dag om zaterdag oefenwedstrijd te spelen. Dus ik denk dat het mooi zo bij elkaar is. We kunnen dan met elkaar toegroeien. Ja, dat is wel altijd prettig.
2: Je bent nu eigenlijk zondag ben je pas 3 weken bezig. Voor mijn gevoel is het al veel langer zo. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, het is ook al veel langer zo. Alleen officieel pas 3 weken. Dus we zijn natuurlijk aan de voorkant al wat langer bezig. Dit zal een proces zijn wat geen einde kent. En het zal doorgaan en doorgaan en doorgaan. En zeker in deze voorbereiding gaat nog veel gebeuren. Dat is altijd. Dus we moeten gewoon zorgen dat we wie we nu hebben, dat we die zo goed mogelijk klaarstomen voor de competitiestart. En vandaar is verder.
2: Wat heeft jou in jouw periode tot nu toe bij Utrecht het meest verrast?
1: Nee, joh. Kijk, de faciliteiten op Overvecht zijn echt gewoon prachtig. En dat wist ik al, alleen nu ik ermee mag werken, dan ben ik wel een heel tevreden man. Een beetje gezegend zelfs. Het is echt prachtig mooi. En ja, als ik dat vroeger als speler had, zou ik misschien wel een stapje harder lopen. Dus dat is wel de realiteit, dat Utrecht het echt heel goed voor elkaar heeft. Dat is niet echt verrast, want dat wist ik wel. Maar ja, het is toch leuk om op die manier te werken.
2: De groep is nu ook dan bijna 3 weken bij elkaar. Wat voor dynamiek heeft deze groep?
1: Het is een jonge groep. Er is wat ervaring is er verloren gegaan. Kijken hoe we dat kunnen aanvullen. Maar nu is het wel goed in deze jonge groep om te kijken welke leiders er nu gaan opstaan. En dat is altijd mooi voor de toekomst om dat te herkennen en te zien. Ik denk dat nu een belangrijk iets is om mee aan de gang te gaan. Waar we nu ook mee aan de gang zijn in deze groep is dat ze gewoon een conditioneel een fundament neerleggen waarop ze verder kunnen bouwen. Ja, en dat schuurt wel een klein beetje na een vakantie, maar dat is normaal.
2: En dan hoor ik je tijdens de training zeggen dat je gek wordt van het geklagen. Is dat voetballer eigen of is dat inherent aan deze groep?
1: Ik was vroeger ook een klager, dat is voetballer eigen. En daar zet ik geen stempel goed of fout aan, dat is emotie. Maar de meest onverstoorbare spelers zijn meestal de beste. Dus dat zal ik blijven zeggen. Onverstoorbaar kunnen spelen. En daar is geen goed of slecht, dat is emotie. En eerlijk is eerlijk. Ik deed vroeger nog wel meer dan dit, dus ik heb er begrip voor. Ik kan het alleen niet accepteren.
2: En jouw relatie met de supporters? Je hebt de open dag gehad, de eerste open training. Wat zeggen ze allemaal tegen jou?
1: Veel. Ik ga het niet allemaal onthouden, maar ze zijn in ieder geval heel blij. En ik heb wel een paar keer gehoord al dat Europees voetballen een soort van gehaald moet worden. Nou, dat hoor ik graag aan. Dus een beetje in die trant.
0: Anthony Correa en het hele gesprek met hem vind je op onze site rtvutrecht.nl.

0: zomervier bij ons met de lekkerste muziek hier op Radio M Utrecht. Fleetwood Mac en You Make Love in Fun. Weerbericht. Ja, het weekendweerbericht. Hallo Grita.
1: Goedenavond Aart.
0: Goedenavond. Graadje of 7, 28 geworden vandaag?
1: Ja, klopt. Met veel zonuren en ja, we grossieren dit jaar in zonuren. Sowieso zie je met de klimaatverandering van de afgelopen decennia en ook het schoner worden van de lucht, dat het aandeel zonuren steeds verder toeneemt. Nou ja, de afgelopen weken hebben we ook niet over het aandeel zon te klagen gehad. En de komende tijd, echt de komende week, zeg maar, is het ook volle bak aan zonneschijn.
0: Oké. Hoe zit dat met het schoner worden van de lucht? Wat bedoel je dan?
1: Ja, er is in de jaren 80 is er vrij veel gedaan aan bijvoorbeeld ontzwavelen van industrie schoorstenen, zeg maar.
0: Ja.
1: Er zijn allerlei wat maatregelen gekomen om bij fabrieksschoorstenen toch wat minder viezigheid eruit te laten komen. Nou, het Ruhrgebied is zo goed als dicht gegaan. Nou, dat heeft heel veel gevolgen gehad. En heel veel van onze auto's die zijn schoner. Er zitten wel andere deeltjes in, kleinere deeltjes, microdeeltjes, maar de grote roetvervuilingen, die zijn eruit. En eigenlijk zie je dus dat daardoor, vooral daardoor, het aandeel zonneschijn de afgelopen decennia gewoon echt is toegenomen.
0: Okay. Ja. Nou, laten we kijken naar het weekend. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, volop zonnig, volop warm. Een laag dauwpunt. Dat wil eigenlijk zeggen dat de lucht relatief droog is. Dus dat voelt allemaal niet al te klam aan. Morgenochtend hebben we eerst wat wolkenvelden die in de loop van de nacht vanuit het noorden over ons ook deels komen. Ze gaan vooral over Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland. Maar kunnen ook bij ons net aankomen. Maar die worden heel snel weggeknaagd. Houden we een beetje stapelwolken, maar vooral veel zon over. En de zon gaat het in de loop van de middag sowieso het alleen recht krijgen. Want die enkele kleine stapelwolk gaat er ook uit. En bij weinig wind uit het noordoosten is het dan 8, 29 graden. En ongeveer dezelfde temperaturen, misschien 30 graden op de zondag. Maar dan volle bak aan zonneschijn. En s'avonds toch, nou ja, redelijk fraai om in de schaduw nog langer buiten te kunnen zitten door die droge lucht. En de nachttemperaturen zitten steeds tussen 14 en 16, 17 graden ongeveer.
0: Nou ja.
1: Ja.
0: En blijft dat een beetje zo doorhobbelen?
1: Het hobbelt gewoon de hele tijd door. Ja, we hobbelen gewoon tot en met het eind van volgende week daar ongeveer in door. Ook in die noordelijke winden, windkracht 2 tot 4 ongeveer. Af en toe wat wolkenvelden van restanten van zo'n lokale bui in Frankrijk. Dan komt er als bewolking een beetje onze kant op. Nou, stelt niks voor. En dan vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, dus volgende week, zou er eens een bui kunnen vallen.
0: Oké. Grita, dankjewel. Ik wens je een prachtig weekend.
1: Hetzelfde voor iedereen.

Ah, de Shoop Shoop Song, Cher. Veel plezier zometeen met de avond van de nostalgie. Genieten van ABBA en de Bee Gees. En nog veel meer fijne nostalgische hits. Dit is Tom Jones nog. Ik wens je een prachtige avond. En een prachtig weekend.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: de bevestiging van dit vraag-en-antwoordspel in Do You Love Me van Sharif Dean hoor je helemaal aan het einde. Yes, I do. En ik hoop dat je dat ook tegen mij zegt. En me belooft dat je lekker met mij door alle liedjes heen gaat die ik voor je ga draaien hier op Radio M Utrecht. Want je luistert naar de Love Songs. Jouw vaste avond ontspanning.
1: When you're spinning around in circles, when you barely see the sun.

Je hebt vast een beetje meegezongen met Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. Op Radio M Utrecht tijdens de Love Songs hoor je zometeen Adele met Turning Tables. Heel mooi liedje vind ik dat. Eerst een plaat van een man die zingt over een liefde waarvan twee en verder niemand is gediend.

indringend tot het eind. Cyndi Lauper hoorde je met True Colors. De hoogste vorm van liefde hoor je ook op Radio M Utrecht. Want dit is James Taylor met de geruststellende woorden: You've got a friend.

de Puma's op Radio WM Utrecht. Ze spelen hem niet zo heel vaak samen, Agda de Munnik en Van Dikhout. Ik zag laatst Van Dikhout nog optreden en toen deden ze het gewoon zelf. En dat deden ze ook heel mooi. Maar het was wel een fantastische samenwerking tussen die mannen die zo goed kunnen zingen. Zij maakt het verschil dus op Radio WM Utrecht. Zometeen hoor je Johnny Logan met What's Another Year. Maar eerst een levensvraag van Annie Lennox. Dit is Why.

Me, please. Yvonne Elliman was dat. Een smeekbede voor de liefde op Radio M Utrecht. Dus soms denk ik wel eens, je moet er helemaal niet om vragen om al die liefde. Krijg je vanzelf wel. Maar soms moet je gewoon even iemand een beetje wakker schudden. Ik ben er om van te houden. Sometimes the snow comes down in June.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

stilte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X.